Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 5.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50. 1, 2, 1, 2.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op 1 dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, de vraag is natuurlijk, waar was jij tijdens de zonsverduistering? Roy, waar was jij?
1: Ik lag op de dijk bij de Elburgerbrug, zeg maar. Dus als je net bijna de provincie uitrijdt,
4: ja.
1: Dan heb je The Rift. Dat is dat Land Art Flevoland kunstwerk.
4: Nou, dat is de hoge klompsteen.
1: Ja, en daar keek ik gewoon lekker liggend op die dijk over het mooie Flevoland. En daar zag ik de zonsverduistering.
4: Ah, je had goed zicht.
1: Ik had goed zicht.
4: En je had ook spullen. Doorheen te kijken.
1: Ja, precies. Ja,
4: ik had dat niet, dus ik heb gewoon naar Omroep Flevoland gekeken.
1: Ja, en dat kon prima, want
4: dat is reuze handig.
1: Prima service geleverd, als ik even zo mag zeggen.
4: Ja, ik hoorde later van mevrouw dat de camera stond op haar favoriete zwemplek.
1: Oh.
4: En dan was het zo druk dat ze maar weer naar huis is gekomen. En die zat ook YouTube te kijken.
1: Oh, maar ze had zeker ook geen hulpmiddel, zeker zo.
4: Nee, die had een vriendin van haar en die konden elkaar niet vinden door de drukte.
1: Oh, was het zo druk?
4: Ja, en er was ook verslaggever Mark Bakker en die zag ook dat het gezellig was. En dat heel Flevoland gisteravond aan de kust stond om de zonsverduistering goed te kunnen zien. Nou, straks in dit programma verslag natuurlijk daarover.
1: En nog meer, in de laatste week van de grote vakantie gaan we nog 1 keer naar de camping. Een speciale dit keer waar transkinderen zich thuis voelen.

0: Bos.
1: De bos, ja.
0: Ja.
1: Hij is de grote baas, hè. We hebben het dan over Bruce Springsteen. Je hoorde hem met Hungry Heart.
0: Flevoland trok er gisteravond massaal op uit voor de zonsverduistering. Vooral op plekken langs het IJssel en Markermeer was het druk.
1: Gedoe met parkeren dus, maar ja, wel gezelligheid. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien en ook vast te leggen, zag verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel. Gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even erbij pakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan zien dat het toch een stukje voor de zon is.
4: Ja. Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D. Type. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het bij jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: Wat is gisteren? Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid, maar mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja, en hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Je merkt het nu al wel, hè? Dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt.
2: Ja.
7: Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja. Dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar is het heel bewolkt, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier, hè?
7: Ik denk dat wij hier echt een goede spot hebben, ja.
2: Precies.
7: Ja.
2: Heel veel mensen hier op dit strand. En je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over.
8: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt. En het is al wel wat gaan schemeren hier. Maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja?
9: Ja.
2: En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
0: Nou, ik zou zeggen, brilletje goed bewaren. Je hoorde een verslag van Mark Bakker. Hij was langs de kust van Lelystad.
1: Ja, het is morgen feest, hè? Of vanavond al?
0: Ja, die meerpaaldagen, joh, dat gaat maar door.
1: Dagenlang.
0: Maar de sfeer is op zijn best. Zometeen met DJ Scott.

0: So Young van The Corrs. Ja, en The Corrs die over 2 dagen treden zij op Mallorca.
1: Nou, ik schrijf even met je mee.
0: Er zijn slechtere plekken om op te treden. En dat doen ze speciaal voor, als een muzikaal eerbetoon aan een van de meest succesvolle albums. Dat is Talk on Corners. Staat dit nummer trouwens ook op.
1: Ja.
0: Ja, en het is natuurlijk hartstikke leuk dat je gewoon op Mallorca mag optreden, toch?
1: Dat is zo, maar ik heb bezigheden in Flevoland. Dus deze sla ik even over.
0: Oké. Ben jij wel fan van The Corrs?
1: Ja, ik vind mooie muziek. En ja, 3 hele mooie zussen natuurlijk.
0: Dat is zeker waar.
1: Ja. Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum. Want het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond staan onder meer Danny Vroeger en de band Mooi Wark op het podium.
0: Ook Drontenaar Scott Bravenboer die gaat optreden. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de hele tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. En Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
2: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Dronten en jij bent erbij.
3: Het is begonnen eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, ja, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiesten en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd, van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
2: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
3: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf. Ik sta er voor die mensen. En als zij het nou zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, dat zit wel snor, zeggen ze dat toch? Dat zit dan wel snor.
2: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
3: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door de microfoon praten en ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet. Beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaaldagen komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh ja, wel. Ik moet een ander jasje krijgen aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
2: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
1: Hi Scott, ik zie je zaterdag. Straks wat je de berichten van buiten Flevoland. Dan gaat het over de grote pensioenfondsen. Die zijn aan het invaren. Kent u die uitdrukking? Nou, straks weer daarover bij de berichten van buiten Flevoland. Maar eerst Cressip. Oh, Jacqueline, zing het voor mij. Sweet goodbyes.

0: prachtige klanken van Cresip. Met Sweet Goodbyes.
1: Zo dichtbij was ze. Zo dichtbij was Jacqueline toen ik in de Ziggo stond.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Ik kom nog eens ergens. We gaan beginnen aan de berichten van buiten Flevoland. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. En daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar misschien wel iets omhoog met 0,5%. Joepie. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. En ook andersom. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Uit nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
2: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: En de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. En alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%.
0: Kijk aan. Nou, we hadden het er net al over, maar het was voor veel mensen het moment van de avond, de zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van die zon bedekt werd door de maan. Maar voor sommigen was het niet de eerste keer.
3: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
4: Ja. Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En vannacht was bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien, vallende sterren. Ja, het zijn eigenlijk geen vallende sterren, maar stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen.
1: Kijk hier nog even in het parool. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ Amsterdammers los, schrijft het parool. Een beleidswijziging noemt de gemeente het niet, maar de VVD heeft hier zo haar twijfels bij. Volgens mij betekent dit gewoon het einde van het regenbooghuis, zo zegt een VVD'er in de hoofdstad.
0: En BNR die zegt illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta met reclames die expliciet op mensen met gokproblemen zijn gericht. Blijkt uit onderzoek dus van de BNR Nieuwsradio. En Meta verdient hier in Nederland mogelijk miljoenen euro's aan. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren op Meta's platformen.
1: Dan moet je kijken dus op Facebook en Instagram. Daar kun je dus gokreclames zien.
0: Ja.
1: Als je daar tijd voor doet om daar te scrollen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Langs de kust van Almere, om Lelystad, de dijken in Noordoostpolder en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte omstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclipse was het druk, onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
3: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
4: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
3: Dat was een ramp. Dat was een ramp, maar we hadden het er wel voor over.
5: Het is gelukt.
3: Het is gelukt.
2: De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank een vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven. En ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. Camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Deze pop-up camping is speciaal voor LHBTIQ+ jongeren en hun ouders. Dit keer zijn er weer meer kampeerders dan vorig jaar, in totaal 65. En het voelt voor deze groep als een veilige plek zonder weerstand waar ze vakantie kunnen vieren en pret maken met gelijkgestemden. Je hoort een van de jongeren.
6: Het is heel open, je kan gewoon naar mensen toe lopen. Je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping en dat is echt geweldig.
7: Ja, straks meer hierover.
2: De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Mooi Wark en Samantha Steenwijk. En ook DJ Scott mag weer aantreden. Vorig jaar was de Drontenaar een groot succes en daarom mag hij zaterdagavond dus weer. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam.

0: En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een ronduit hete dag. Rond het middaguur ligt de temperatuur waarschijnlijk al boven de 30 graden. En uiteindelijk gaan we naar waardes van 32 of 33 graden met daarbij veel zonneschijn en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vrijdag wordt het nog wat warmer en dan komen we zelfs uit op een graad of 35 met dan opnieuw veel ruimte voor de zon. Maar vanaf het weekend gaat de temperatuur langzaamaan wat verder omlaag met op zondag uiteindelijk waardes van een graad of 23 en zo nu en dan kans op een enkele bui.
2: Daar is de eerste flitser alweer. Volgens Flitsmeister die staat op de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 62,3.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Pasadena's met Tribute.
1: Het voelt als een verademing op vakantie met gelijkgestemden op een veilige plek zonder weerstand. Op camping De Paradijsvogel in Dronten staan tientallen LHBTIQ+ jongeren die genieten van hun tijd samen.
0: De pop-up camping bestaat precies 5 jaar. En dus ging verslaggever Ilja de Zeeuw langs bij initiatiefneemster Brenda Schraper.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: 5 jaar bestaan, wat bijzonder.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Dat we zo'n mooie camping nog steeds zouden hebben die groeiende is. Echt heel tof.
2: Nog 5 jaar verder?
3: Jazeker, we gaan nu op naar de 10 jaar. Het is zo'n leuke groep.
4: Er zijn geen speciale feestelijkheden om het jubileum te vieren. Maar wel 2 nieuwe regels. Geen alcohol en ouders zijn verplicht om mee te komen met hun kind.
3: Omdat jongeren, hoe graag ze ook willen, toch zeker als ze in transitie zijn, nog een beetje wiebelig zijn. En dan is het gewoon fijn als er een stevige basis naast je staat. Dan kan je als kind ook veel meer genieten.
4: Voor de ouders is het zeker geen straf om mee te komen. Sterker nog, ze vinden het geweldig.
5: Vakantie is toch altijd een dingetje als je een LGBTQ kind hebt. Die voelen zich snel aangekeken, bekeken, bekritiseerd. Dus vorig jaar met de vakantie ben ik de hele vakantie bezig geweest met, ik moet mijn kind vermaken, zorgen dat hij uit die caravan komt. En toen zag ik dit en toen dacht ik, dit gaat echt top zijn. En toen kwamen wij hier eergisteren aan en toen schoot ik ook gelijk vol. Want het voelde gelijk als thuiskomen. Dat ik echt dacht, dit is tof. Ik word nu weer. Ja, zo mooi.
4: Op de camping komen vooral transkinderen af. Brenda vertelt dat zij een veilige plek als de Paradijsvogel het meeste nodig hebben.
3: Die hebben het heel zwaar. Ik krijg heel veel weerstand. Altijd aangestaard.
6: Dit is mijn eerste keer hier.
2: En hoe vind je het?
6: Echt superleuk. Iedereen is zo aardig en het is echt supergezellig.
2: En hoe is het dan om een hele week samen met allemaal gelijkgestemden te zijn?
6: Ja, echt super fijn. Ik kan hier echt gewoon mezelf zijn. En gewoon veilig mezelf zijn. Ik vind het zo belangrijk en zo mooi ook dat we er allemaal voor elkaar zijn.
2: En dat is bijzonder?
6: Ja, dat vind ik wel.
2: Kun je daar wat over vertellen? Hoe is het dan normaal?
6: Nou, natuurlijk. Pesten komt heel vaak voor bij alle jongeren, maar ook vooral bij mensen die wat anders zijn. En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
2: En hoe is het dan om hier te zijn? Om hier aan te komen? Hoe vond je dat? Hoe voelde dat?
6: Ik denk dat ik me vooral heel erg vrij voelde. Gewoon dat ik kan zijn wie ik ben en doen wat ik wil zonder oordeel.
2: Moest je dan nog een beetje omschakelen?
6: Ja, een beetje wel. Even de eerste dag inkomen, maar daarna was het echt gewoon, ging het goed.
7: Het is heel open. Je kan gewoon naar mensen toe lopen. En je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping. En dat is echt geweldig.
2: Ja. Zou je het ook aan andere mensen aanbevelen?
7: Tuurlijk. Eigenlijk echt iedereen. Gewoon. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben, vind ik.
2: Volgend jaar weer?
6: Jazeker, ik hoop het wel.
5: En volgend jaar komen we gewoon weer.
1: Jonge ouders met hun kinderen op camping De Paradijsvogel in Dronten. 5 jaar geleden dus begonnen door Brenda Schraper.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Dat na Alex Warren en Sting. Dit is Fever Dream van Alex Warren.

0: Sting hoorde je met If You Love Somebody in Flevoland is Wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio of televisie.
1: In Nieuwsuur ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat dat bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben er minstens 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Daar kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Remco Breuker, hij is Noord-Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. Ja, en wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken? Daar ging het over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen de gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die ervaren. En zij maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen. Ja. Waarmee die antwoorden tastbaar worden. Waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Er zijn dus cijfers en feiten. Maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je een samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt. Of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
1: En langs de lijn en omstreken was Lucas Amer te gast in zijn studio in Den Haag. Maakt die trailermuziek voor grote films en series, bijvoorbeeld voor The Odyssey. Heb je die al gezien?
0: Nee.
1: Oh?
0: Nee, maar ik weet niet. Het trekt me ook nog niet zo of zo, maar ik ben sowieso niet echt een filmganger.
1: Ik heb hem al gezien. Nee. Ik wou hem aanraden. Ik wou hem beleefd aanbevelen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, toch wel.
0: Het duurt wel lang, toch? Of niet?
1: Jawel.
0: Ja, oké.
1: Okay. Goed uitplassen vooraf. Okay. Niet te veel drinken voor die tijd, dan moet het goed komen.
0: Oké, nou, op jouw aanraden ga ik er naartoe. Goed?
1: Maar goed, we waren ook alweer. Oh ja, Lucas Hamer dus en Studio Den Haag aan trailermuziek voor Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan, die al veel bezoekers trok.
0: Spannend.
1: Ja, ja, dit is terwijl die zit snoepen van de lotusbloemen, weet ik nog. Amer maakt dus muziek voor de trailer, maar niet voor de film zelf. En hij legt uit wat het verschil is.
6: In principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè? Dus de trailers is postproductie. Het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste.
1: Ja, maar het raar is, natuurlijk, ik begrijp dat die trailer als laatste wordt gemaakt, maar als consument is het meestal het eerste wat je ziet en denk je, zal ik naar die film gaan, ja of nee?
0: Ja, maar ja, als je natuurlijk die trailer maakt, je moet hem natuurlijk verkopen. Dus je moet allemaal alle ins en outs weten.
1: Zeker.
0: Van die film.
1: Ja, en dat zei hij ook gisteren.
6: Je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan. Dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Ik moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
1: Nee, dat even niet. Dat bewaren tot de 11e van de 11e. En dat was de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
11: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
10: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
12: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
10: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: In de vakantietijd verwacht de ANWB vandaag nauwelijks files. Maar Flitsmeister heeft al wel de eerste melding binnen. Dank voor het doorgeven trouwens. Gaat om de A6 Lelystad richting Muidenberg bij hectometerpaal 62,4. Het was druk en gezellig en gedoe met parkeren. Het leek wel of heel Flevoland langs de kust stond gisteravond om die zonsverduistering goed te kunnen zien. Straks een verslag daarover.
8: Ja, en DJ Scott die draait zich warm voor de meelpaaldagen in Dronten.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En dan moet je als saxofonist elke keer hetzelfde stukje...
1: Na de tel.
0: Ja, daar word je moe van, denk ik.
1: Daar word je een beetje dol van.
0: Ja. Amy Winehouse hoorde je met Our Day Will Come.
1: Stond je ook op de dijk gisteren? Nou, veel Flevolanders wel, die gingen kijken naar de zonsverduistering. Vooral op plekken langs het Marker en het IJsselmeer was het druk.
0: Ja, gedoe met parkeren dus, maar wel gezelligheid. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien en vast te leggen. Zag ook verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel, gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja. Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even erbij pakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan zien dat het toch een stukje voor de zon is. Ja.
4: Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D. Type. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het bij jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: Wat is gisteren... Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid, maar we, zeg maar, mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja. En hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Nou, jij merkt het nu al wel, hè, dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt.
2: Ja.
7: Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja, dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar is het heel bewolkt, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier.
7: Ik denk dat wij hier echt, een goede spot hebben, ja.
2: Precies.
7: Ja.
2: Heel veel mensen hier op dit strand en je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp, maar we hadden het er wel voor over.
8: Het is gelukt.
7: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt en het is al wel wat gaan schemeren hier, maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja?
9: Ja.
2: En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus ja, je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
1: Oh, nou ja. Ja. Moet kunnen, hè? Brilletje, ja, goed bewaren.
0: Ja. Ja, dat is denk ik wel lastig hoor, dat die een brilletje goed bewaren hebben. Gaat bij mij in de kast belanden en ik denk dat ik dan tegen die tijd een nieuwe koop.
1: Je bent eens een keer verhuisd en zo gaan die dingen.
0: Ja, precies, zo is het. Zometeen gaan we luisteren naar DJ Scott, maar dat is allemaal na Huey Lewis en de nieuws met Heart & Soul.

0: Huey Lewis en de nieuws met Heart and Soul.
1: Het weer met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen, Rico.
2: Goedemorgen.
1: Had je gisteren een mooi plekje om te kijken naar de zonsverduistering?
2: Ik had inderdaad een mooi plekje, ja. Dus, okay. Ik was niet de enige. Dat,
1: nee,
2: er waren meer mensen om me heen, dus dat scheelde wel. Want ik had zelf geen eclipsbril, dus... Dus nee, van 1999 kon ik nergens meer vinden.
0: Ja, dat bedoel ik dus, inderdaad. Ja. Dat zei net tegen Leo.
1: Nu moet je hem bewaren tot 81.
0: Ja, dat gaat natuurlijk mis. Die belandt in een kast en die koop je dan volgende keer weer opnieuw, zeg maar.
2: Ja dat is meestal met dat soort dingen.
1: Ja.
2: Het ziet er mooi uit.
1: Ja, de dag waarvan je wist dat hij ging komen.
2: Ja,
1: heet en zo.
2: Ja, heet. Heel, heel erg heet vandaag. Maximaal 33 graden vanmiddag. Volop zonneschijn. Een meest matige, zwakke tot matige oostelijke wind erbij. Dus een hele hoge temperatuur. En morgen doen we er zelfs nog een graadje bovenop. Want dan komen we namelijk uit op 34 graden. Ook wederom volop zonneschijn. Nou, vanavond hebben we ook zonneschijn. Het draait echt alleen maar om zon. En dan gaat de temperatuur geleidelijk aan dalen. En komende nacht is het dan een graad of 18. Dus het is echt de komende tijd op en top zomerweer.
1: Ja, het is nog een beetje te verdragen als de luchtvochtigheid niet al te hoog is. Wat kun je daarover zeggen, Rico?
2: Ja, dat lijkt dus allemaal wel mee te gaan vallen. Uh-huh. Het is niet heel erg benauwd. Het is het is lekkere warmte. Misschien maar het zal niet echt heel erg benauwd gaan aanvoelen. Er staat ook een meest matige wind. Dat betekent dat die morgen uiteindelijk wat uit het westen gaat waaien.
1: Ja.
2: Dan zien we dus morgen uiteindelijk wat lagere temperaturen over de provincie heen stromen. Dus we gaan in eerste instantie dus naar die 34 graden toe. En in de loop van de dag dan gaat dat noordwestelijke windje opsteken. En dan koelt het uiteindelijk af. En dan hebben we zaterdag maximaal 27 graden. Dat gaat dus allemaal heel erg langzaam. En dan vanaf zondag zitten we dus op een graad of 23. Ja, dan is toch echt de hitte wel voorbij. Want het lijkt er toch wel op dat we de rest van augustus geen hitte meer gaan krijgen.
0: Ja.
2: Dus hou je van deze temperatuur. En dan geniet je vandaag en morgen nog. Want vanaf zaterdag gaan we dus gewoon normaal doen eigenlijk wat betreft de temperatuur.
0: Ja, normaal doen. Neerslag, komt dat er ook nog?
2: Ja, zaterdag kan er inderdaad verspreid over de provincie een enkele bui voorkomen. Zondag lijkt weer droog te blijven. En vanaf maandag moeten we toch elke dag wel rekening houden met een enkele bui. Dus het wordt allemaal wat wisselvalliger. Maar de natuur kan natuurlijk wel een slokje water gebruiken. En de temperaturen zijn 22, 23 graden volgende week. Dus dat is voor heel veel mensen aangenaam.
1: Oké, Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum. Want het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond onder meer Danny Vroger en uit Drenthe. Mooi werk.
0: Ja, maar ook Drontenaar Scott Bravenboer die gaat optreden. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de hele tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij dus voor zorgen dat het dak eraf gaat. Ja, en Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
3: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Drontheen. Jij bent erbij.
4: Het is begonnen eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiest en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd. Van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
3: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
4: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf, ik sta er voor die mensen. En als zij het nou zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, dat zit wel snor, zeggen ze dan toch? Dat zit dan wel snor.
3: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
4: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door de microfoon praten. En ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet. Beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaaldagen komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus Ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh jawel, ik moet een ander jasje krijg ik aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus dat, daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
3: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
1: Jasje, jasje, jasje.
0: Ja, ja.
1: Als die wel past.
0: Ja.
1: Anders geeft hij hem aan mij of aan jou.
0: Ja, inderdaad. Maar kleine stap van radio-dj naar dj op zo'n feest. Zou het iets voor jou zijn?
1: Denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik denk dat je het ook wel goed kan.
1: Ja, maar Scott, laat ik nou eerst eens naar Scott gaan kijken. Zaterdagavond.
0: Ja, dat je even wat inspiratie op kan doen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel goed, inderdaad. En wat voor muziek ga je dan draaien?
1: Patrick Hernandez.

0: kan hij goede muziek maken. Cameron Whitcomb bij Flevoland is wakker met Kingdom of Fear. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, belangrijkste nieuws is sportnieuws op dit moment. Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavier Hernandez. Hij wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De 46-jarige Spanjaard speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. Als trainer is hij nog een redelijk onbeschreven blad, zegt deze verslaggever.
2: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nadja de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
1: Nou, dat gaan we meemaken, die speelstijl, want de eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League.
0: Ja, maar eind volgende maand, ja, weet je, ik denk dat we dan nog niet zoveel kunnen zeggen. We moeten hem ook even de tijd gunnen natuurlijk, toch?
1: Ja, een hele maand. Ik vind het genoeg.
0: Oké, duidelijk. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij het EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen in 3:31.89.
0: Het is de tweede gouden medaille voor Nederland tijdens dit EK.
1: Allemaal mooi sportnieuws, maar we moeten het ook nog even hebben over de centen. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Die hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenfondsen misschien volgend jaar iets omhoog. Half procentje erbij, zou mooi zijn. Ja. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers op de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog en ook andersom. Nou, in het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Uit nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld, zegt de pensioenfonds Zorg en Welzijn.
4: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd, wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: Ja, 3 pensioenfondsen hebben de cijfers nu gepresenteerd. Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw. En alle 3 hebben ze een winst tussen de 4 en bijna 6%.
0: Ja, dat is aardig wat.
1: Daarom.
0: Het was voor veel mensen het moment van de avond. De zonsverduistering, je hoort het ook al bij ons in Flevoland. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. Ja, voor sommigen was het niet de eerste keer.
5: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de 3e keer dus vandaag.
6: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En er was vannacht ook nog veel meer te zien, namelijk vallende sterren. Maar ja, het zijn geen vallende sterren, het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als de damp
1: krijgt. Maar wacht even, die jongen had het over zijn moeder, die was op de school in 99 en die vrouw had het over de kleuterschool van 54. Dat moeten dan 2 verschillende vrouwen zijn.
0: Dat denk ik wel. Dat heb je heel scherp gehoord.
1: Oké.
0: Tot zover een overzicht van berichten buiten de provincie.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Langs de kust van Almere, Lelystad, de dijken in Noordoostpool en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte weersomstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclips was het druk. Onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
12: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
13: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
12: Dat was een ramp. Dat was een ramp, maar we hadden het er wel voor over.
14: Het is gelukt.
12: Het is gelukt.
11: Twee voertuigen zijn gisteravond rond 9:30 met elkaar gebotst aan de rand van Biddinghuizen, ter hoogte van de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor en zijn beide bestuurders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter die werd opgeroepen bleek toch niet nodig. En opvallend was de grootschalige inzet van de hulpdiensten. Het zorgde voor veel bekijks van de inwoners van het dorp. Die kwamen massaal toegesneld nadat de ambulances en politiewagens waren opgeroepen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank een vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven. En ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil dus eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Moy Wark en Samantha Steenwijk. Ook DJ Skols mag weer aantreden. Vorig jaar was de Dontenaar een groot succes en daarom mag hij dus zaterdagavond weer. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's...

0: auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten en in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk en dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog en dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met temperaturen rond 22 of 23 graden.
2: Dankjewel Rico van Weerplaza. Ik heb flitsers voor je van Flitsmeister. Begin op de A6, Lelystad richting Maartenberg bij 62,4. En zojuist komen er meldingen binnen van de Elburgerweg, de N309. Sint Ronte, het buitengebied van Dronten, bij de richtingen bij 22,9. Wordt je op je snelheid gecontroleerd als net voor, of net na, net hoe je het bekijkt, bij de Hondweg. En straks deel 4 van onze zomerserie over vis-à-vis in Almere.
3: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Gershow was dat met The Riddle.
1: Deze week hebben we extra aandacht voor de nieuwe voorstelling van Carousel, heet die, van theatergezelschap Vis à Vis uit Almere. Eerder spraken we in deze zomerserie al met de regisseur van het stuk, de technici en de decorbouwers.
0: Vandaag nemen we een kijkje bij in het atelier van de kostuumontwerper. We zijn met de repetities van de acteurs en we praten met de huisdramaturg die ervoor zorgt dat de voorstelling inhoudelijk klopt.
2: We doen hem nog een keer helemaal. En dan gaan we daarna even, als we er doorheen
3: komen. Je praat als een verloren ziende.
4: Terwijl de eerste repetities zijn begonnen, praat huisdramaturg Anna-Maria Versloot dagelijks met de regisseur over de inhoud van het stuk. Het is namelijk van groot belang dat wat er wordt verteld ook klopt in de historische context.
5: Het belangrijkste wat een dramaturg doet is vragen stellen. En de belangrijkste vragen worden aan het begin gesteld.
6: En kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag?
5: Ja, dus Gerald werd gevraagd om een voorstelling te bedenken. En dan gaat hij met mij in gesprek over het concept. En hij zei, ik wil een voorstelling maken over een carousel en een erfopvolging van vader en zoon. En de eerste vraag die ik stelde was, waarom geen dochter? En de tweede vraag die ik stelde, waarom is het een wit gezin? Hij is zelf half Surinaams. Maar doordat het een Surinaams gezin werd op een kermis, toen was er extra werk aan de winkel voor de dramaturg. Want dan kom je op een heel ander terrein. Kermis en zwarte mensen, dat heeft een andere connotatie dan witte mensen en kermis.
2: Mensen stijgen op. Oké, nog een keertje.
5: Vis-à-vis is natuurlijk een vrij wit gezelschap. En ik wist ook meteen eigenlijk dat we niet alleen in research hulp nodig hadden, maar ook in mensen. Dus Jamani Blackman is de dramaturg die ik toen heb gevraagd om mij te helpen en mede-dramaturg te worden voor dit stuk.
4: Even verderop, in het atelier van kostuumontwerper Nikki Nina de Jong wordt hard gewerkt aan de toneelkleding van de voorstelling.
7: Voor Vis-à-Vis specifiek beginnen we echt heel vroeg. Soms ja, wel meer dan een jaar van tevoren zelfs, met de allereerste gesprekken. En dat gaat dan echt over praten over wat is het concept, wat heb je ongeveer in je hoofd als regisseur, waarom dan, waarom is dat dan interessant, wat voor wereld zou dat dan kunnen zijn. Het is heel breed eigenlijk nog, vind ik altijd een hele leuke fase. En dat wordt eigenlijk steeds specifieker. En als het script er is, dan kom ik in mijn werkstappen terecht en dan heb ik eigenlijk altijd eerst komen er moodboards en dan gaat het gewoon over wat is de sfeer, wat is soort van de wereld en dan wat zijn de basisregels van die wereld. En dat worden dan uiteindelijk tekeningen. Dus, en die tekeningen worden werkelijkheid in dit geval. Die komen tot leven. Het kostuum van Josephine is in dit geval het moeilijkst. Dat is van de voormoeder. En die moet van alles kunnen. En het is best wel groot. En het is helemaal wit. En we spelen natuurlijk op een zandvloer buiten met een roestige carousel. Dus voordat ik dat had getackled.
4: In de volgende aflevering de try-out van Carousel, waar maanden aan gewerkt is. Gaat alles technisch goed tijdens de voorstelling, waar voor het eerst publiek bij is?
1: Jongen, wat een voorbereiding allemaal, hè?
0: Bijzonder, hè?
1: Dat denk je niet aan als je gaat kijken. Je gaat gewoon lekker zitten en je laat die voorstelling over je heen komen. Het is natuurlijk weer vet lachen bij Vis-à-Vis.
0: Ja.
1: Maar ik heb die andere ook allemaal gezien, dus dat zit wel weer goed, denk ik. Maar ja, wat een werk.
0: Ja, en ook allemaal met passie, hè? Dat merk je ook.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Zometeen de berichten, wat je gisteren hebt gemist op radio en televisie. Wat zit daarin?
1: Noord-Koreanen vechten voor Rusland in Oekraïne. Dat straks na Bente. 3, 2, 1.

0: Ja, mooie gitaar. Het spel wat iedereen wel speelt, denk ik. Goedschiks, kwaadschiks, The Game of Love. Je hoorde Santana. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: En op televisie met Nieuwsuur. Daar ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïense president Zelensky zegt dat die Russische aanvallen op de Oekraïense stad Zaporizhia, dat daarbij Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is om 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben er minstens 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Dan kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Ja, Remco Breuker, hij is van de Noord-Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken?
1: Nou, wat dacht je van meer bomen?
0: Bijvoorbeeld?
1: Dikkere muren, kleinere ramen.
0: Ik hoor al dat jij studie hebt gedaan in het koeler maken van, hoe noemen we het, stadswarmte?
1: Stadsecologie?
0: Ja, zoiets denk ik. Ja, dat heb jij denk ik gedaan, of niet?
1: Stadsecologie is mijn middelneem. Nee, ben je gehaald, maar het is heel simpel.
0: Nee, zeker.
1: Nou, mijn broer is hovenier en die zegt altijd, groen is cool.
0: Ja, en gewoon tegels eruit wippen, huppakee. En gewoon
1: dat kun je natuurlijk klein beginnen bij jezelf thuis.
0: Maar in ieder geval, daar ging het dus over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen de gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die dan ervaren. Ze maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap al voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, waarmee die antwoorden tastbaar worden en waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Nou, jij gaf natuurlijk net al een aantal antwoorden. Mm-hmm. Er zijn dus cijfers en feiten, maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je een samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen? Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
1: Ja. Oh,
0: nou.
1: Ja, weet je, met een beetje CO2 groeit het groen lekker.
0: Ja, dat is natuurlijk ook al zo.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was Lucas Amer te gast. In zijn studio in Den Haag maakt hij trailermuziek voor grote films en series. Bijvoorbeeld voor The Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan, die al veel bezoekers trok.
6: Tell me what you remember.
7: My wife.
1: My wife. Zij Odysseus. En zij heet Penelope. Amer maakte dus de muziek voor de trailer, maar niet voor de film zelf. En hij legt uit wat het verschil is.
8: In principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè. Dus de trailers is postproductie. Dus het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste.
1: Het is belangrijk om meer te weten over de achtergrond van de film en over de maker, zegt Amer.
8: Je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan, dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
1: Ja, dat waren wat fragmenten gisteravond op Radio en TV.

0: is Flevoland.
1: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En fatbike en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
10: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
9: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
11: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
12: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
11: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
12: Oh, yeah.
11: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
9: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Alle flitsers zijn uitgerukt. Ze staan op de A27 Almere-Hilversum bij 112. A6 Lelystad-Muidenberg 62-2. Gooiseweg Zeewolde beide richtingen bij 38-6. En de N306 bij Biddinghuizen 18,5. Nou, 18,5, dat zijn er een heleboel. Zie je er nog een? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Het was druk en gezellig. Beetje gedoe met parkeren. Maar het leek wel of heel Flevoland de kust had opgezocht gisteravond om de zonsverduistering te kunnen zien. Straks een verslag.
7: En DJ Scott die draait zich warm voor de meerpaaldagen in Dronten.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maar is hij nou voor mij of is hij nou van jou?
1: Nou, we kunnen een kopietje maken.
0: Dat is, ja, dat kan natuurlijk ook tegenwoordig.
1: Daarom.
0: Maakt het ook niet uit. Wat deed Akda nu moeilijk en Munnik nog moeilijk eigenlijk?
1: Moet ik maar toen had je al CD Branders, hoor. Dus,
0: ja, wat zit ze eigenlijk? Ja, wat zitten ze moeilijk te doen?
1: Ja, het is moeilijk.
0: Het is natuurlijk een beeld.
1: De symboliek.
0: Ja. De kapitein, deel 2, hoorde je.
1: Flevoland, en jij misschien ook al, trok er gisteravond massaal op uit voor de zonsverduistering. Vooral op de dijken langs het IJssel en Markermeer was het gezellig druk.
0: Ja, maar wel gedoe met parkeren dus. Maar wel gezelligheid hoor. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien en ook vast te leggen, zag verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel, gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja. Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even erbij pakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan zien dat het toch een stukje voor de zon is.
4: Ja. Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D. Type. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het bij jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: Wat is gisteren? Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid, maar we, zeg maar, mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja. En hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Nou, jij merkt het nu al wel, hè, dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt.
2: Ja.
7: Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja. Ja, dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar is het heel bewolkt, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier.
7: Ik denk dat wij hier echt, een goede spot hebben, ja.
2: Precies.
7: Ja.
2: Heel veel mensen hier op dit strand. En je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen. Want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren. Dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over.
8: Het is gelukt.
7: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt. En het is al wel wat gaan schemeren hier. Maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja?
9: Ja.
2: En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus ja, je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
1: Oké, nou, brilletje bewaren dan en voor de volgende keer. En je hoort een verslag van de zonsverduistering langs de kust van Lelystad.
0: Het wordt warm vandaag. Hoe warm, dat hoor je zometeen na Carol G en...

0: Ja, is een leuke combinatie hoor. Karol G en Bruno Mars met hun nieuwe Still.
1: Tijd voor het weer met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen Rico.
2: Goedemorgen.
1: Nou, vertel maar op, ben je er klaar voor?
2: Ja, ben je er klaar voor?
1: Hoe warm wordt het vandaag?
2: 33 graden wordt het maximaal. Het zijn weer hele hoge temperaturen. Het is op en top zomerweer. Het is op dit moment, even kijken, al 17 graden. We gaan in de loop van de ochtend naar zo'n 22 graden. Het zonnetje schijnt echt de hele dag. En vanmiddag, zoals gezegd, dus 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Want de temperatuur die ligt halverwege de avond zo rond 28 graden. Ook dan blijft de zon echt volop schijnen. En komende nacht is het ook overal in de provincie helder. En uiteindelijk komen we uit op 18 graden. Dus het is echt behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
0: Maar niet zo'n plaknacht, toch?
2: Nee, het wordt niet zo heel erg warm. Plaknacht in ieder geval. Dus 18 graden. Misschien in de grote steden iets warmer. Maar het zal niet echt. Het zal uiteindelijk wel afkoelen tot onder de 20 graden.
1: Ja, maar hoe plakkerig het is, is natuurlijk ook afhankelijk van de luchtvochtigheid. Hoe is het daarmee vandaag en morgen?
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Het is niet zo heel. Het zal niet echt benauwd gaan aanvoelen. Het is natuurlijk wel behoorlijk heet.
1: Ja.
2: We zitten ruim zo groots boven de 30 graden. En morgen komen er zelfs nog een graadje bij. Want het 34 graden morgen op een enkele plaats. Ja, en de wind draait uiteindelijk wel naar het noordwesten. En dat is wel gunstig als je een hittehater bent, om maar zo te zeggen. Want vanuit het westen gaat het geleidelijk aan wat minder hete lucht over de provincie heen stromen. De temperatuur gaat in de loop van de dag dus naar beneden. Morgen in eerste instantie dus 34 graden. Maar morgenavond gaan we dus naar beneden. En dan weer in het weekend best aangenaam weer. Want zaterdag is het dan 27 graden en zondag 23. Zaterdag moeten we wel rekening houden met een enkele bui. Het zal echt maar een enkel buitje zijn. Zeker geen verregende dag. Zondag lijkt het weer droog te blijven. Maar dan is het dus een stuk aangenamer dan vandaag en morgen.
0: En de komende dagen, hè, dus warm met hoge temperaturen. De zonkracht, het is aan het einde van natuurlijk een beetje het seizoen zomer. Hoe zit het met de zon?
2: De zonkracht is nog altijd 5 tot 6. Dat betekent in ieder geval dat je nog steeds moet gaan insmeren. Dat moet altijd boven een zonkracht 3. Ja, dat gaat uiteindelijk gaan we wel weer richting die 3. Maar dan zit je pas alweer in oktober. Dus voorlopig moet je daar nog wel rekening mee houden. Als je lange tijd buiten bent, een half uurtje buiten, dan smeer je in ieder geval goed in. En dat is ook volgende week het geval, want de zonkracht blijft 5, 6. Hij blijft ook dagelijks schijnen, maar we moeten ook elke dag toch wel rekening houden met een paar buien. En de temperatuur die is een stuk aangenamer voor veel mensen met zo'n 22, 23 graden. Dus wat dat betreft gaat augustus volgende week gewoon normaal doen.
1: Oh, oké, de airco hoeft niet zo hard aan op school. Want dat begint weer, hè, regio Noord.
2: Volgende week begint het allemaal weer. En wat dat betreft zijn die temperaturen in ieder geval een stuk beter. Want als je vandaag en morgen op school moet zitten, dan moet je niet aan denken.
1: Nee, nou weet je wie er al wel zijn op de scholen?
2: Ja, die leraren zijn er natuurlijk al.
1: Ja, ze zijn aan het voorbereiden natuurlijk. Ja. Daarom, deuren tegen elkaar open.
0: Nu al zweten geblazen.
1: Rico, dankjewel hè.
2: Graag gedaan weer.
1: Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum. Het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond met optredens van onder meer Danny Vroger en de Drentse band Mooi Wark.
0: Ja, maar ook op de line-up de drontenaar Scott Braverboer. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij dat weer proberen. En Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
3: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Dronten. Jij bent erbij.
4: Het is begonnen eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiesten en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd, van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
3: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
4: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf, ik sta er voor die mensen. En als zij het nou zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, dat zit wel snor, zeggen ze dan toch? Dat zit dan wel snor.
3: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
4: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door de microfoon praten. En ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen.
3: Wow.
4: belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben, is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaaldaag in komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh ja, wel. Ik moet een ander jasje krijgen aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus dat, daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
3: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
0: Ha, ha. Maar als het jasje niet dicht kan, ja, wat dan? Gaat hij dan gewoon met zijn zwarte shirt dan toch maar...
1: Met jasje open?
0: Ja.
1: Het zal wel warm zijn in die tent. Want die wordt natuurlijk vandaag goed opgewarmd. Zaterdag is het alweer wat minder. Maar het wordt vanzelf weer heet, dankzij DJ Scott.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit erin, Leo?
1: Wie had er nou toch gedacht aan Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach? Niet zo heel veel mensen.
0: Nee.
1: Maar hij is het wel geworden.
0: En leuk nieuws. Na de Weather Girls met It's Raining Men. Wat het eigenlijk nog niet gaat doen.

0: Nou, daar is voorlopig nog geen sprake van. The Weather Girls hoorde je met It's Raining Men. Dan wat je gisteravond hebt. Nee?
1: Berichten? Nee, gewoon mediaoverzicht. Ja, berichten van buiten Flevoland. Ja. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Dus kunnen die andere 18 miljoen die kunnen dan weer rustig aan gaan doen.
0: Nou, natuurlijk. Dat denk ik niet hoor.
1: Is de contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt correspondent Edwin Winkels.
2: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach in het Nederlands elftal helemaal niet. En ook hier niet. In Spanje waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
1: Ja, nou, de eerste test van Xavi en Oranje. Dat zijn volgende maand. Duitsland, dus Duitsland meteen weer, dan de tegenstander in de Nations League.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Nederland is goed op stoom op het EK Lange Baan in Parijs. Dit keer was er goud voor de Nederlandse estafettezwemsters op de 4x100 meter vrije slag. Met als uitblinker Marit Steenbergen, die Nederland van de derde naar de eerste plaats zwom. En dat deed ze eigenlijk heel relaxed.
3: Ja, het ging eigenlijk best wel goed. Stond er sowieso wel heel ontspannen in. Gelukkig hoefde ik niet overal helemaal het achterste van mijn tong te laten zien. Dus dat scheelt wel echt heel erg in energie. Ja, en om dan zo met die estafette meiden af te mogen sluiten, dat is gewoon echt een toetje.
0: Op de EK Atletiek in Birmingham verraste atleet Jonas Pfeifers. Hij pakte namelijk brons op de 400 meter.
1: Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen volgend jaar misschien een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, zegt deze verslaggever.
4: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend aan de rente.
1: In het nieuwe stelsel volgen de pensioenfondsen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. Maar ja, het kan ook andersom.
0: Zeker. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teladoc op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teladoc.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Teladoc op in je testament. Kijk op teladoc.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Langs de kust van Almere, Lelystad, de dijk in Noordoostpolder en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte weersomstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclips was het druk, onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
8: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
9: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
8: Dat was een ramp. Dat was een ramp, maar we hadden het er wel voor over, hè?
10: Het is gelukt.
8: Het is gelukt.
7: Een botsing gisteravond in Biddinghuizen, vlakbij de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk in Biddinghuizen is nog niet bekend. De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank een vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven. En ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Mooi Wark en Samantha Steenwijk. En ook DJ Scott mag weer aantreden. Vorig jaar was Drontenaar een groot succes en daarom mag hij dus zaterdagavond weer. Dat is over een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten en in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui.

0: mogelijk. En dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog. En dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger. Met temperaturen rond 22 of 23 graden.
1: Dankjewel Rico Schreuder van Weerplaza. Kijken we even bij de ANWB. Een file op de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. 5 minuten vertraging. Dat is alles op dit moment. Flitsers op de A27 Almere-Hilversum. Bij hectometerpaal 112. En op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij 62.2. En zometeen. De camping voor transkinderen in Flevoland bestaat 5 jaar.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Earth, Wind & Fire met And Love Goes On bij Flevoland is wakker.
1: Het voelt als een verademing. Op vakantie met gelijkgestemden op een veilige plek zonder weerstand. Op camping De Paradijsvogel in Dronten staan tientallen LHBTQ+ jongeren die genieten van hun vrije tijd samen.
0: De pop-up camping bestaat precies 5 jaar. En dus ging verslaggever Ilja de Zeeuw langs bij initiatiefneemster Brenda Schraper.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: 5-jarig bestaan, wat bijzonder.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Dat we zo'n mooie camping nog steeds zouden hebben die groeiende is. Echt heel tof.
2: Nog 5 jaar verder?
3: Jazeker, we gaan nu op naar de 10 jaar. Het is zo'n leuke groep.
4: Er zijn geen speciale feestelijkheden om het jubileum te vieren. Maar wel 2 nieuwe regels. Geen alcohol en ouders zijn verplicht om mee te komen met hun kind.
3: Omdat jongeren, hoe graag ze ook willen, toch zeker als ze in transitie zijn, nog een beetje wiebelig zijn. En dan is het gewoon fijn als er een stevige basis naast je staat. Dan kan je als kind ook veel meer genieten.
4: Voor de ouders is het zeker geen straf om mee te komen. Sterker nog, ze vinden het geweldig.
5: Vakantie is toch altijd een dingetje als je een LGBTQ-kind hebt. Die voelen zich snel aangekeken, bekeken, bekritiseerd. Dus vorig jaar met de vakantie ben ik de hele vakantie bezig geweest met, ik moet mijn kind vermaken, zorgen dat hij uit die caravan komt. En toen zag ik dit en toen dacht ik, dit gaat echt top zijn. En toen kwamen wij hier eergisteren aan en toen schoot ik ook gelijk vol. Want het voelde gelijk als thuiskomen. Dat ik echt dacht, dit is tof. Ik word nu weer. Ja, zo mooi.
4: Op de camping komen vooral transkinderen af. Brenda vertelt dat zij een veilige plek als de Paradijsvogel het meeste nodig hebben.
3: Die hebben het heel zwaar. Ik krijg heel veel weerstand. Altijd aangestaard.
6: Dit is mijn eerste keer hier.
2: En hoe vind je het?
6: Echt superleuk. Iedereen is zo aardig en het is echt supergezellig.
2: En hoe is het dan om een hele week samen met allemaal gelijkgestemden te zijn?
6: Ja, echt super fijn. Ik kan hier echt gewoon mezelf zijn. En gewoon veilig mezelf zijn. Ik vind het zo belangrijk en zo mooi ook dat we er allemaal voor elkaar zijn.
2: En dat is bijzonder?
6: Ja, dat vind ik wel.
2: Kun je daar wat over vertellen? Hoe is het dan normaal?
6: Nou, natuurlijk. Pesten komt heel vaak voor bij alle jongeren, maar ook vooral bij mensen die wat anders zijn. En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
2: En hoe is het dan om hier te zijn? Om hier aan te komen? Hoe vond je dat? Hoe voelde dat?
6: Ik denk dat ik me vooral heel erg vrij voelde. Gewoon dat ik kan zijn wie ik ben en doen wat ik wil zonder oordeel.
2: Moest je dan nog een beetje omschakelen?
6: Ja, een beetje wel. Even de eerste dag inkomen, maar daarna was het echt gewoon, ging het goed.
7: Het is heel open. Je kan gewoon naar mensen toe lopen. En je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping. En dat is echt geweldig.
2: Ja. Zou je het ook aan andere mensen aanbevelen?
7: Tuurlijk. Eigenlijk echt iedereen. Gewoon. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben. Vind ik.
2: Volgend jaar weer?
6: Jazeker. Ik hoop het wel.
5: En volgend jaar komen we gewoon weer.
1: Iedereen komt dus volgend jaar weer. Dan is het, dat bestaat die 6 jaar. De Paradijsvogel Camping in Dronten. Ooit begonnen.

0: Waarom, waarom, waarom zit in elk Spaans liedje Corazón?
1: Ja, dat zijn hele. Als je een Spaans liedje wil maken, zijn dat de vaste ingrediënten die je moet gebruiken. Nee, ja, Me gustas tú hoorde je van Manu Chao. Me gustas tú, weet je eigenlijk wat dat betekent?
0: Nee, je mag het voor me vertalen. Mijn Spaans is erg slecht.
1: Ik vind je leuk.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Maar het was de vertaling. Ja. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In de Nieuwsuur ging het over de Noord-Koreaanse steun voor Rusland, voor de oorlog in Oekraïne. Niet alleen met bommen en granaten, maar ook met heel veel soldaten. Tot straks.

0: Ik ben nog niet in Texas geweest, maar door al die Texaanse muziek die we nu elke keer op de radio hebben, ja, dan wil je toch wel een beetje voelen hoe dat dan daar is.
1: Warm.
0: Ja, nee, dat denk ik ook wel, ja. Zouden ze ook echt,
1: en zonnig.
0: Zouden ze ook echt van die typische saloondeuren overal hebben en zo? Of is dat echt gewoon hoe ik het voor me zie?
1: Ik denk dat je eerst heel veel olie-industrie zult zien.
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Jordan Ella Langley met Choosing Texas. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Nieuwsuur bijvoorbeeld ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben tenminste 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Daar kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Remco Breuker, hij is van de Noord-Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken? Daar ging het over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die dan ervaren. Zij maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap eigenlijk al voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, waarmee die antwoorden tastbaar worden. Waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, er zijn dus al cijfers en feiten. Maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je de samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt, of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Tot zover een overzicht van wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Straks na 9 gaat Roy nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En op het randje van de vakantie heeft hij Holiday op het lijstje staan.
0: Ja, zeker. Dit is Otis Redding.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.
2: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En vetbak en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws zometeen in het regenbulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
11: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
10: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
12: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
10: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112,0. En er staat er eentje op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,2. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. En ik trap zo af met Madonna, met Holiday.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
18: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Goedemorgen.

Yves met Zin in jou. En die Yves Berendsen, ja, die is komende editie van Beste Zangers ook te zien. Hè? Die, is dan, die gaat dan meedoen aan die serie. Wat trouwens een hele leuke serie is om te kijken. En daarover gesproken, als je van die muziek houdt die altijd daaruit komt, dan heb ik goed nieuws voor je, want volgend jaar keert weer Beste Zangers Live terug in Rotterdam Ahoy. 23 mei, dan kun je weer allemaal artiesten zien. Waaronder dus bijvoorbeeld Yves Berendsen, die is ook al aangekondigd voor dat concert. Mo kun je zien, Treintje Oosterhuis, Zoe Levi. Oftewel, dat zijn al hartstikke leuke artiesten om te bekijken bij Beste Zangers Live. En die andere line-up, want dat is natuurlijk nog niet de hele line-up, die gaan niet de hele avond vullen. Er zijn er nog veel meer, die worden later bekendgemaakt. Beste Zangers dus. En de kaarten die zijn volgens mij vanaf, wat is het? Vanaf morgen zijn ze te koop. Harry Styles heb ik nu voor je. Die is het ook volop in de concerten nog, kan ik wel stellen. En het is misschien wel een van de beste One Direction leden. Ja, het is meest succesvol toch wel. Hè? Je hoort hem nu met American Girls.

Gilbert Sullivan met Underneath the Blanket Go. En daarvoor dus Harry Styles met American Girls. Je kunt er meedoen met Kiek de Kiekie Dief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou dan de vraag, wat is dat dan? Nou, het zijn vandaag twee foto's van de opbouw van de komst van 7000 waterscouts in Zeewolde. Oftewel, NAWAKA wordt dat genoemd. Dat is het grote kamp voor waterscouts. Dat wordt dan in het Horsterwold gehouden. En de foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina. Op de tv, daar staan ze nu ook in beeld. Of onze website omroepflevoland.nl/kiek. En als je dan naar die twee foto's kijkt, dan zie je de binnenkant van een tent. En ik denk dat dat de tent, ja, het is een creatieve tent, want ik zie van alles liggen. Het is echt een, nou ja, mag ik het zeggen, het is een beetje een rommelige tent. Er ligt van alles wat. Ik zie een hoed liggen, ik zie allemaal dozen, van die bananendozen, waar je natuurlijk hartstikke handig dingen in kan bewaren. Er staan drie mensen op de foto. Ik zie zo'n, ik zie een bankje, stoelen, die gele streep van die tent. Ja, heel veel details. Maar dat maakt het dus wel wat lastiger, want wat is er dan weggepikt of veranderd op de tweede foto? Zie jij wat het is? Dan is dat, vind ik, allereerst heel knap. Dan moet je natuurlijk wel even insturen. Dat kan op twee manieren. Je kan bellen 0320 28 50 50. Dat kan tot 11 uur vanochtend. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook je antwoord invullen. Ook eveneens tot 11 uur. En als je dan het antwoord goed hebt en je wordt gebeld na 11:30... mag je aan het rad draaien. Ja, en dan win je hartstikke leuke prijzen. Dus doe dat zeker. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit zijn Senna en Sven Versteeg. Die maken er vuurwerk van. En daar hebben ze ook wat over geschreven.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog.

0: was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
3: De brandweer in Almere is sinds gistermiddag 4 keer uitgerukt voor brandjes in bermen en bossages. Afgelopen nacht stond rond 12:30 een berg hooi en stro in brand bij de Boegdreef naast de Noorderplassen. En daarvoor waren de brandjes bij de bushalte in de Literatuurwijk, bij het Kraaiennest en langs de A6 in Almere stad. Volgens de brandweer kan sprake zijn van brandstichting of van onvoorzichtig gedrag. Bijvoorbeeld een sigarettenpeuk die niet goed is uitgedrukt. Door de aanhoudende droogte kan snel brand ontstaan. Een botsing gisteravond in Biddinghuizen vlakbij de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk in Biddinghuizen is nog niet bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind die draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten. En in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk en dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog en dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met temperaturen rond 22 of 23 graden.
3: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27 Almere Hilversum bij hectometerpaal 112,0. En op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,2. Zie jij ze? Je kunt ze melden in de Flitsmeister-app. We gaan zo meteen terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 13 augustus 1972.
6: Goedemorgen.

0: Waan je je al in de tropische orde? Ik kan me het goed voorstellen. Je hoorde Gerard Joling met Ticket to the Tropics. En Gerard Joling die heeft natuurlijk zijn eigen reality-serie Only Joling. Maar het is nog steeds maar de vraag of daar ook een nieuw seizoen van komt. Ik heb het altijd ook gekeken met heel veel plezier. Maar ja, zij weten nog niet. Het management van Gerard Joling en Gerard Joling zelf weet eigenlijk nog niet of ze dat wel willen. Want ja, er zitten zo'n 60, 70 draaidagen zitten er eigenlijk in voor zo'n serie. Maar RTL, die het dus uitzendt, wil het heel graag. En er wordt nu ook gesuggereerd dat het een beetje een onderhandelingspositie is. Een beetje hard to get spelen, zodat je wat meer centen ervoor kan vragen. Ik hoop in ieder geval dat die serie terugkomt, want het is wel echt een hele leuke serie om te kijken.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een tijdje terug in de tijd. We gaan terug naar 13 augustus 1972... En ik heb even die lijst bekeken, die hitlijst van toen. En toen zag ik gelijk één plaat die ik hartstikke leuk vond. Dit is die van Bolland en Bolland, Wait for the Sun. Ja, Bolland en Bolland hoor je niet heel vaak eigenlijk iets over. Maar het is onterecht, want het zijn hartstikke leuke muziek. Ja, in de vorm van Rob en Ferdy. Die begonnen in 1971. Die begonnen in 1971 als duo. Dus onder de naam Bolland en Bolland. En in hun eerste jaar wagen ze de gok om een tape te sturen met eigen werk naar het platenmaatschappij Negrum. En ja, met succes, want ze krijgen dan ook een contract aangeboden. En hun eerste single werd dus een feit, dat was Summer of 71. En die komt dus in 72 uit. Ingewikkeld. De Bollands komen dan met dat nummer in het populaire televisieprogramma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Ja, en het resultaat daarvan is dat het dus een grote hit wordt. Maar niet veel later volgt dus deze, Wait for the Sun.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 13 augustus 1972.

Alex Warren was dat met Passenger. Dat ook trouwens op het nieuwe album staat van Passenger. Dat over 15 dagen uit gaat komen. Wild Child heet het. Dus ik kan me ook voorstellen dat we de komende tijd nog heel veel van zijn muziek gaan horen. Want bijna elk nummer wat hij maakt verandert eigenlijk in een hit. Dus dat is natuurlijk best wel knap eigenlijk, hè? Zometeen heb ik nog de zomerhit van dit jaar voor je. Rutger von Barneveld met Zwoele Zomernachten. Na Alicia Keys en Underdog.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

als je naar een zomertent bent geweest, een feesttent, ja, dan heb je dit gehoord. De zomerhit van dit jaar, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ja, na een succes moet je natuurlijk gelijk door. En dat heeft Rutger van Barneveld ook al gedaan. Tenminste, daar is hij mee bezig. Er verscheen een liedje van hem van 20 jaar geleden op TikTok. Met een heel gek dansje. Was het een droom, heet dat nummer. En ja, hij is daar gelijk mee aan de haal gegaan. Hij heeft dat nummer opnieuw uitgebracht. En dan wel onder een andere titel. Dus niet Was het een droom, maar onder de titel Zomer, Zon en Strand. En daarmee gaat hij dus eigenlijk proberen om eventjes een 2.0 te gaan maken. Nou, ik ben heel benieuwd of dat lukt. Het is eigenlijk niet even naar die zwoele zomernachten. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arno Plaquette na Tina Charles en I Love to Love.

0: Dit is Flevoland.
1: Dronken hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Almeerse brandweer druk met brandjes in bermen en bossages. En vetbak en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws zometeen in het regiobulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een controle op de A27. Vanaf Almere richting Hilversum bij 112. De A6, Lelystad Muidenberg bij 62,2. De Meijerts-Hommemastraat in Almere, ook daar wordt gecontroleerd. En ook op de N703 bij hectometerpaaltje 2,1. Dat is ook in Almere. Hè? En dan Zeewolde, de Zeewolderdijk bij hectometerpaaltje 4,2. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Roy voor een uurtje Flevoland. Muziekland van een lekkere muziekverhandel van Tina Charles. Leuk om weer een keertje te horen. We hebben zometeen voor je nog een jarige James Morrison.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
17: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Plekket.

Shanna Spiro is dat een material lover. Daar were Stan Ridgway en Calling Out to Carol. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 13 augustus. De dag waarvan we weten dat het vandaag weer tropisch warm gaat worden in Flevoland. En morgen ook nog. Maar dan krijgen we even een paar dagen verkoeling. En misschien wel een paar druppeltjes. Maar die druppeltjes zijn niet genoeg om de droogte weg te jagen. Daar hebben we toch wel iets meer voor nodig. Maar goed, daarna hebben we gisteren van Alfred Snoep van Weerplaatsen gehoord. Zou het best wel weer eens een keertje warm kunnen worden. Hè? Na volgende week dus. Maar laten we nog niet zo ver vooruit kijken. Laten we even naar vandaag kijken. Misschien wel jouw verjaardag. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Alan Shearer. De voormalige profvoetballer is dat, hè? Alan is vandaag 56 jaar geworden. Vandaag zou trouwens ook René Karst jarig zijn geworden. Hij zou 60 jaar zijn geworden. Waar het niet dat hij 9 à 10 maanden geleden in november vorig jaar overleed. Jurgen Ruijman is vandaag ook jarig. Hij is 60 jaar geworden. Presentator Maxime Hartman neemt geen blad voor de mond. 63 jaar is hij geworden. Oud-tafeltennisser, we kennen haar natuurlijk nog wel. 65 is ze geworden. Bettina Vriesekoop. The Power, Phil Taylor. De Engelse darter is ook jarig. Hij is 66. De man van de Good Heart, Fergus Sharkey, de Noord-Ierse zanger, wordt 68 jaar. En verder is vandaag ook jarig Jeff Rademakers, Nederlandse regisseur, producent en tekstschrijver. Hij wordt vandaag 77 jaar. En wie er ook jarig is, is James Morrison. En James wordt vandaag 42.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Kan je dan zo gek voor iemand zijn? Of worden? Dat je er een liedje over maakt, kan je het lekker voor jou afzingen. Shaggy Stevens deed dat. En You Drive Me Crazy is daarvoor James Morrison. En You Give Me Something, dat zal je niet ontgaan zijn. Gisteravond twee natuurverschijnselen. Twee natuurfenomenen. De zonsverduistering natuurlijk rond 7:50. En gisteravond en nacht ook. De Perseïde. Het is leuk, want heel veel mensen hebben ons al foto's gestuurd. Maar je mag nog steeds foto's opsturen natuurlijk. Hè, van de zonsverduistering. Freda heeft dat ook gedaan. En ik heb ook op een gegeven moment dat gezien. Dat de schaduw natuurlijk. Hè, als de zon door de bomen heen straalt. Dat je dan ook de zonsverduistering kan zien. Want je krijgt een hele aparte schaduw. Freda heeft het dus gedaan. Die heeft het laten zien. Aan ons. En het is ook leuk dat heel iets anders, niet over een zonsverduistering, maar Marco van de Hoek uit Almere, die heeft enige tijd geleden bij ons een koptelefoon gewonnen. Hij zegt, ik had ook beloofd, ik zou een foto maken. Nou, die heeft een leuke foto gemaakt vanuit zijn kraan, met zijn koptelefoon op, in het zonnetje. Dus lekkere muziek op, lekker aan het werk. Ik hoop dat je nog heel veel plezier ervan hebt. Marco van de Hoek uit Almere, dankjewel voor het berichtje. Heb je zelf ook een berichtje? Mag ik het eventjes doorsturen naar ons? 0320 28 50 50. Dan moet je niet het antwoord geven van Kiek, maar dan moet je gewoon bellen naar ons. Ellie die zit al bij de telefoon om jouw antwoord te noteren. Ja, dan moet je wel eerst eventjes kijken naar deze foto die gemaakt is bij de bouw van Nawaka. En daar zit heel veel detail in. We zien een drietal mensen aan een tafel zitten te vergaderen of te overleggen over wat er nou nog gedaan moet worden of wat ze al gedaan hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar er ligt heel veel op tafel. Er staat heel veel op de tafels. Daarachter op die staattafels, die houten tafels. Ik ga proberen je op weg te helpen en ik zie het gelijk. Ja. Ja. Ik bedoel, als het zo pontificaal in beeld staat, dan trekt dat natuurlijk mijn blik. En dan zie ik het ook gelijk. Ik heb het zelf ook. Altijd, als ik 's ochtends hierheen rijd, heb ik hem ook altijd bij me. Maar goed, op de rechterfoto is hij dus weg. Wat is het? Geef dat door. 0320 285050. Net hadden we Shaggy Stevens. Met You Drive Me Crazy. In het Nederland is dat.

0: Odyssey.
1: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag 21 augustus de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag 21 augustus live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de...
7: Evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.

0: Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: In Almere is sinds gistermiddag 4 keer uitgerukt voor brandjes in bermen en bossages. Afgelopen nacht stond rond 12:30 een berg hooi en stro in brand bij de Boegdreef naast de Noorderplassen. Daarvoor waren brandjes bij de bushalte in de Literatuurwijk, bij het Kraaiennest en langs de A6 in Almere stad. Volgens de brandweer kan sprake zijn van brandstichting of onvoorzichtig gedrag. Bijvoorbeeld een sigarettenpeuk die niet goed is uitgedrukt. Door de aanhoudende droogte kan brand snel ontstaan. En een botsing gisteravond in Biddinghuizen, vlakbij de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Oorzaak van het ongeluk in Biddinghuizen is nog niet bekend. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je natuurlijk altijd bij ons op de website omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind die draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten. En in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk en dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog en dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met temperaturen rond 22 of 23 graden.
0: Dankjewel Rieke Schouder voor het weer. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het overal lekker doorrijdt. Geen vertragingen. Flitsmeister die zegt dat het niet te snel moet gaan. Want er wordt gecontroleerd op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij hectometerpaaltje 112. In Almere wordt gecontroleerd op de N703 bij 2,1 en op de Meindert-Hobbemastraat. En verder in Zeewolde ook gecontroleerd worden op de Zeewolderdijk. De N707 is dat bij hectometerpaaltje 4,2. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef dan even door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we heel ver terug in de tijd. We gaan naar het prachtige jaar 1972. Welke muziek hoorden we toen? Je hoort het zo.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Leket.

Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland. De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Nou, zeker als het vanmiddag warm is en het springt het water in, kunnen we zeggen Teddy Swims. Dat is een jongste hit, Mr. Know-It-All. En daarvoor hoorde je natuurlijk ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. 10 minuten over 10:30 is het geworden. Tijd om eventjes terug te gaan in de tijd.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1972. Wat gebeurde er toen eigenlijk allemaal? Nou, de Apollo 17 die ging in december naar de maan. Was de laatste bemande maanlanding tot dan toe. De eerste videogameconsole voor thuis was er. De Magnavox Odyssey die kwam op de markt. Iemand in Flevoland die dat ding thuis heeft gehad? Ik wil het graag weten. Pong werd ontwikkeld door Atari en het groeide uit tot een van de eerste grote arcadehits. Ja, dat kennen we nog wel, hè? De eerste zakrekenmachines die begonnen op grote schaal beschikbaar te komen. Oh, en wat waren de leraren daar allemaal tegen, zeg. Het was bijna een soort van vloeken in de kerk als je met een rekenmachine op school kwam. Ja. Het verderf van het leren van de school. Zo leer je nooit meer hoofdrekenen. Ik weet het allemaal nog goed, tegenwoordig. We kunnen het inderdaad niet meer. Gebruiken we het overal voor. Muziek en film, daar was ook een hoop om te doen. The Godfather ging in première en werd een gigantische klassieker. The Rolling Stones die brachten Exile on Main Street uit. En David Bowie bracht The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars uit. Stevie Wonder kwam met Superstition. En in Nederland waren onder andere Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot en Golden Earring grote namen. Olympische Spelen waren in München. De Nederlandse zwemster Sharon Wichman die won goud op de 100 meter rugslag. En Ajax die won destijds nog eens een keer wat. De Europa Cup 1 onder trainer Stefan Kovacs. Met Johan Cruijff als grote ster. En Emerson Fittipaldi werd wereldkampioen Formule 1. Nou, wat stond er dan eigenlijk in de hitparades in 1972? Ik heb een klein overzichtje voor je van de top 10. Op nummer 10 de zangeres zonder naam Mary Servaas met Mandoline in Nicosia. Dat vind ik ongeveer zoiets dat is.

0: hoor je meezingen. Ook op nummer 9, Roberta Flack in The First Time Ever I Saw Your Face. Dat is hele rustige muziek. Hoor je meestal bij ons s'nachts. Nummer 8 sla ik even over, want die ga ik zo meteen helemaal draaien. Op nummer 7, Gary Glitter en de Rock'n'Roll Part 1. En op nummer 6, Procol Harum. Met... Helaas door allerlei gebeurtenissen ook nog steeds weer heel actueel en wordt geregeld gedraaid. Op nummer 5 dan ook uit Nederland. Harnie, doen nog met de rekels en Mario. Mario. Dat is nou toen dan een vooruitziende blik op het spelletje natuurlijk ook. Op 4, Sing Along van Mac en Katie Kissoon. Op 3, Bobby Vinton en Sealed with a Kiss. Ik zul het niet geloven, maar in 1972 stond hij al in de hitparade met Un Canto a Galicia, Julio Iglesias. Carrière dus al van meer dan 54 jaar. En op nummer 1, een van de eerste grote synthesizer-hits. Maar ik neem je mee, ik heb het net al gezegd, naar de nummer 8 uit 1972 van week 33.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Bata en Illich en Micaela.

1972 hoorde je zojuist Bata Illich met Michaela. Die naam van die zanger die zeg je niet zoveel meer, maar het liedje komt misschien wel weer een beetje bovendrijven. En zojuist George Ezra en Anyone For You. Laatste kans om even te gaan kijken naar die foto van Kiek. Nou ja, je kan het zo meteen natuurlijk ook nog zien op onze Facebookpagina en onze website. Dan kun je erheen geleid worden. Daar staat hij s'nachts om 12 uur al. Hè. Klokslag middernacht komt de foto van Kiek komt tevoorschijn. En er zijn mensen die zitten erop te wachten. Hetty, goedemorgen weer. Een foto van de opbouw van Nawaka. Leuk watersportevenement is dat in onze provincie. Zijn er mensen aan het overleggen of aan het napraten over iets? Waar ze over praten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als iemand dorst krijgt, dat hij dan op de rechte foto ernaast grijpt. Ja, nou, dat is toch heel makkelijk dit, hè? Heb je het gevonden? 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Jordi van Loon zometeen met de polderplaat. Nu is Marianne Faithfull.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In de Serviestraat in Omerepoort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. Een automobiliste is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom bij band. De brandweer in Almere is sinds gistermiddag al 4 keer uitgerukt voor brandjes in bermen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A6. En van Noord richting Lelystad. Voor Zwifterband 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister meldt een controle op de A27. Almere Hilversum bij 112. De A6 Lelystad Muidenberg bij 62. De N703 in Almere bij 2,1. En ook de Zeewolderdijk in Zeewolde wordt in de gaten gehouden. Dat is de N707 bij hectometerpaaltje 4,2. Zometeen Jeroen Wolsen, gaan we het over geldzaken hebben. Over bijvoorbeeld funderingsproblemen in Flevoland? Zijn er ja of nee? En wil je nou juist een lage WOZ-waarde of wil je nou juist een hoge WOZ-waarde op je woning?
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
16: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
20: kozijnen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie.
20: ANWB en gaan.
22: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland

0: slecht Engels was in de jaren 80 ook hartstikke populair. En ook wel een beetje romantisch natuurlijk. En zeker als het over René en Renato gaat. And save your love, my darling. Save your love.
1: Dankjewel.
0: Ja, not for me, hè. But
1: oh. Someone else. Maar is het slecht Engels, ja?
0: Ja, dat hoor je toch ook wel?
1: Nou, ja, ik weet het niet. Ik heb het wel eens in slecht Nederlands gehoord van...
0: Rudy Karel.
1: Nee, wil ik het toch?
0: Nederland thuis, ja.
1: Ja, ja, nee, dat was hartstikke leuk.
0: Wel weer een beetje charmant natuurlijk, hè, als iemand dat probeert.
1: Ja, ik vind het wel. Ook als een Italiaan bijvoorbeeld Engels probeert te spreken... of een Française of een Fransman.
0: Ja, ja.
1: Denk, nou, daar ben ik altijd wel gevoelig voor. Ja. Daar heb ik mijn man ook hoor, toch
0: wel weer.
1: Natuurlijk.
0: Ja,
1: die sprak ook een Vlaams accent.
0: Oh,
1: ja.
0: En Engels en Italiaans? En
1: nee, dat spreekt hij niet.
0: Dat allemaal niet.
1: Nee, dat allemaal niet.
0: Alleen Bels.
1: Vlaams.
0: Ja,
1: ja. Belgisch.
0: Is Vlaams anders dan Belgisch?
1: Nou, Belgisch kan ook Frans zijn natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel dialecten heb je wel niet?
1: Maar heel veel hoor, van een klein landje. Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik was dan afgelopen weekend nog in Lille.
1: Oh, in Lille.
0: De Lille.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat denk ik,
1: België?
0: Dat is net Frankrijk nog.
1: Ja, dat is wel.
0: Vlaanderen. Ja, zo met een F, hè?
1: Ja.
0: Vlaanderes.
1: Ja.
0: Ja. Nou, probeer dan Frans te praten, maar dan verstaan ze je ook helemaal niet.
1: Maar
0: ze
1: doen het moeite ervoor.
0: Dat denk ik wel, maar toch een heel ander accent.
1: Kun je een stukje in het Frans zeggen?
0: Hey, je veux l'amour.
1: Je veux l'amour?
0: Oui.
1: Oh, oui. Ja. Kom maar.
0: Ja, dat dacht ik al wel, ja.
2: Het is zomer. Dit is

0: De nieuwe single van Marco Schuitmaker en die heet Loesoe.
1: Helemaal Loesoe gaan we ook met financieel adviseur Jeroen Wolfsen van Moneywise. Jeroen, goedemorgen.
2: Loesoe, ja, over je osso.
1: Ja, nou, ja. Je bent wel thuis in de straattaal.
2: Ja, nee, ja, studentenzone, hè? Dus pas op. Ja, nee, ja, absoluut.
1: Je gaat geregeld bijgespijkerd.
2: Ja.
1: Ja, funderingsproblemen in Flevoland. Ja, ik heb wel eens gehoord dat de bodem in onze provincie natuurlijk anders is dan op andere plekken in Nederland.
2: Ja.
1: Wat is er zo anders en zouden we daardoor in Flevoland ook funderingsproblemen kunnen krijgen?
2: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen.
1: Ah.
2: In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen. En met een funderingsprobleem bedoel ik dan, hè, van je huis zakt en je hebt scheuren en je deuren staan scheef. Maar dat speelt wel in heel veel woningen in Nederland en dat gaan er steeds meer worden. Op dit moment is het zo dat...
1: Door de droogte?
2: Wat zeg je?
1: Door de droogte?
2: Ja,
1: door de
2: droogte. Klimaatverandering. Kijk maar even naar het waterstand in de Rijn. Maar kijk, we kennen denk ik wel in Amsterdam, hè, daar weet je, die mooie grachtenbanden die staan op houten palen, honderden jaren al.
1: Ja,
2: ja, en omdat die droogte, die grondwater die daalt, ja, dan gaan die palen rotten. Dus daar heb je echt een probleem. Dat speelt eigenlijk in Flevoland gelukkig niet. Aantal redenen. Ten eerste is het natuurlijk een hele jonge gemeente, of eigenlijk provincie moet ik zeggen,
1: ja.
2: met jonge woningen. En die staan wel op palen, maar dat zijn betonnen palen. Mm-hmm. Dus daar is nog niet zo heel veel aan de hand.
1: Nee.
2: Wat je wel ziet is dat tuinen zakken. Want het is inderdaad grillige grond. Klei, die klinkt in.
3: Inklinken, ja.
2: Ja, absoluut.
3: En zakt meer dan dat we eigenlijk gedacht hadden, hoor.
2: Ja, die terrassen die kunnen best wel, ja, wel zakken hier en daar. Ja. Ik sprak ook een collega die gaat weer aan de slag om er een paar centimeter bij op te hogen en dat soort dingen.
3: Die A6 bij Almere, die moeten ze ook elke zoveel jaar moeten ze weer.
2: Ja, er zit een kuiltje in.
3: De kuiltjes,
2: ja, als je daar een knikker loslaat, dan komt hij het niet uit.
3: Ja, en als je niet in de gaten hebt, kom je los.
2: Nee, maar goed, steeds meer woningen hebben er last van. Inmiddels zo'n 425.000. Ze schatten door dat het vrolijk naar de 800.000 groeit, zo richting 2050. Door die klimaatverandering, door al dat soort zaken. En let op, hè, als je ermee te maken krijgt, dan gaat je dat gewoon 1000 euro per vierkante meter kosten. Dus een woning van 80 vierkante meter, wat een beetje de begane grond is. Ja, dan gaat het hard, hè. Dan ben je 80 mil kwijt.
1: Echt waar?
2: Ja, en nogmaals, het speelt in Flevoland eigenlijk niet. Let altijd wel op als je een woning koopt. Maar het goede nieuws is, dat wordt al een beetje voor je gedaan. Want taxateurs moeten vanaf 26 april, geloof ik uit mijn hoofd. Nee, 1 april moet ik zeggen, 2026, moeten taxateurs
1: 27
2: ook dat mee gaan nemen. Nee, het is niet.
1: Oh, het is al.
2: Het is nu al. Het is al ingegaan.
1: Oh, ja.
2: Dus in het taxatierapport krijg je weer zo'n codering. Net als met je energielabel. Mm. A tot en met E. A is goed nieuws. E is slecht nieuws.
1: Hmm.
2: En vanaf D en E ga je een probleem krijgen. Want dan moet er en extra onderzocht worden. Maar waarschijnlijk gaan banken ook zeggen van ja, dan kan je ook niet zomaar een hypotheek krijgen. Dan moet er dus ook een budget voor meegenomen worden. En ja, nogmaals, als je in Flevoland woont en een huis koopt, is niet zo erg. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vanuit Flevoland een keertje de sloot oversteken richting Harderwijk of Gelderland of Overijssel. Hè, en
3: nou ja, dan, ook wel richting Amsterdam of Weesp.
2: Zeker.
3: Vrienden van mij die zijn nu bezig met een huis in Weesp.
2: Ja.
3: En die hebben dan wel een bod gedaan, dat is geaccepteerd. En dan komt een keuring.
2: Ja.
3: Maar die keuring die valt echt heel negatief uit. Kozijnen zijn bijvoorbeeld. En met name ook fundering is het keuringsrapport ook over uitgekomen.
2: Ja, en dat
3: maar
2: is,
3: kun je er dan nog van af? Is een heikel punt.
2: Ja,
3: maar bij wie leg je dat niet? Kan je dat dan, hè, valt het onder een soort van verborgen gebreken?
2: Nee, of? Dat is zeker geen verborgen gebrek, tenzij de koper het wist. Maar dan moet je aantonen dat hij het wist. Hè, ja, dan had hij het moeten melden. Maar het vervelende is, kijk, het is leuk dat het in een taxatierapport komt, maar wanneer laat je een taxatierapport maken als je een huis gekocht hebt? En je laat niet elke
1: dat
2: keer...
1: Zeg, is het, ben je dan te laat in dit geval van de vriend van
2: Ja, dan ben je te laat. Dus je moet echt dat voorbehoud maken.
1: Dus je hebt iets
2: maken.
1: Gekocht, mm-hmm. dan laat je een rapport opmaken, dan blijkt dat dit aan de hand is.
2: Ja, maar dat laat je dan je koopovereenkomst meenemen.
1: Ja,
2: dan zeg je, ik betaal 600.000 euro. We kopen per 1 oktober.
3: Maar
2: dan passeren
3: eerst,
2: we hebben een financieringsvoorbehoud en we hebben een technische bouwkeuring.
1: Oh, dat heeft hij wel gedaan.
2: Maar ja,
1: zij kan er weer vanaf.
2: Vroeger, een paar maanden geleden, toen de markt nog op zijn gekte stond, en dat is nog steeds wel natuurlijk dat je moet overbieden.
1: Ja.
2: Ja, wat doe jij? Iemand biedt je 8 ton met en een financieringsvoorbehoud en een technisch voorbehoud. Of iemand biedt 790.000 euro zonder voorbehoud.
1: Ja, dan doe je dat natuurlijk.
2: Dan kiezen mensen daarvoor.
1: Zekerheid. Ja.
2: Die hebben zekerheid. Dan kan je er niet meer van af.
1: Nee.
2: Dus dat het dekt gewoon niet alle lading. Belangrijkste nieuws, koop je een huis, doe je huiswerk. Let dus niet alleen op inderdaad schilderwerk en dat soort dingen, maar tegenwoordig ook fundering. Flevoland zelf valt het mee. Ga buiten de provincie. Ben
1: altijd
2: aan de
1: even opletten dus.
3: Vrij snel.
1: Hey, en WOZ-waarde, hè? Want je wilt natuurlijk eigenlijk voor de gemeentelijke belastingen heb je het liefst een zo lage WOZ, mogelijke WOZ-waarde. Ja. Maar als je het wil verkopen, of als iemand het wil aankopen om een hypotheek te krijgen, is het weer handig als daar een zo hoog
2: mogelijk. Ja, dat is dan leuk voor. En natuurlijk is het leuk als je in een woning woont en er staat 5 ton aan WOZ-waarde en het wordt 6 ton of 7 ton. Dan weet je, ja, mijn huis wordt meer waard. Ja. Maar ja, let op, hè, dat betekent dat je een hoger eigen woning forfait krijgt. Dus je gaat wat minder belastingvoordeel krijgen op je hypotheekrenteaftrek. Je gemeentelijke belastingen gaan omhoog. Dus ja, het is een nationale sport dat je je WOZ-waarde zo laag mogelijk wil houden. Daar kon je een aantal jaren geleden door allerlei WOZ-bureaus ook gratis bezwaar tegen laten maken. Als er bezwaar gegrond werd, dan moest de gemeente daar fors voor betalen. Nou, dat hebben ze aardig afgezwakt, want de gemeente werd overspoeld met bezwaren.
1: Ja.
2: Maar goed, we hebben er met z'n allen dus als particuliere woningeigenaar heb je belang bij een lage WOZ-waarde. Maar er gebeurt nu iets anders. In 2028 gaan we die nieuwe box 3 belasting krijgen. En mensen die een pandje als belegging hebben, die hebben ook nu belang bij een lage WOZ-waarde. Want nu is het zo dat zo'n pand wat je eigenlijk als vermogen hebt, als belegging, daar wil je ook een lage WOZ-waarde, zodat je lage belasting erover moet betalen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je dat pand ooit wil gaan verkopen, vanaf 2028 ga je betalen over de winst die je maakt op een woning. En als je dan een woning hebt die nog maar 5 ton waard is en er wordt verkocht voor 8 ton, dan ga je over die 3 ton, heb je winst gemaakt, ga je 36% betalen.
1: Echt waar?
2: Dat speelt voor beleggers in panden. Dat is ook de reden waarom veel beleggers die panden nu aan het verkopen zijn. Dus dat is een dingetje.
1: Ja, ja.
2: Maar trek het lijntje eens even door. Dat we met z'n allen van hypotheekrenteaftrek af willen. Nou, dat willen we eigenlijk niet. We willen in principe wel de hypotheekrenteaftrek houden. Maar vanuit Europa is er druk op de ketel. Die hele hypotheekaftrek wordt één grote wanboel. Niemand weet nog. Hè? Jij bent een paar keer verhuisd. Nou, het is bijna onmogelijk om uit te rekenen wat jouw je WOZ of je hypotheekrenteaftrek nog is. Dus we gaan dat wel een keertje schrappen. Maar dan ga je misschien naar de situatie. Ja, er moet toch geld op het plank komen in Den Haag. Ja, misschien moet dan die WOZ-waarde wel omhoog. Want als je ooit je woning verkoopt, kan het ook zijn dat je als particulier in één keer winst gaat betalen.
1: Ja, dus ook bij particulier bezit. Dus stel, je huis is 4 ton waard, hè, vervolgens de WOZ, die verkoopt het voor 6, dan betaal je over die 2 ton dan 36% belasting.
2: Nu niet.
1: Nee, dat zou het dan
3: vanaf 28.
2: Ja, dus het kan zomaar zijn dat we nu de nationale sport hebben.
1: Maar nu is dat nog niet zo, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Hè? Dus het is nu de nationale sport. We willen een zo laag mogelijke WOZ-waarde.
1: Ja, zo'n hoog mogelijke opbrengst.
2: Scheelt in je belastingen, dat soort dingen.
3: Dat hebben ze natuurlijk ook in de gaten gehad.
2: Beleggers,
1: precies.
2: Beleggers hebben al in de gaten van, chips vanaf 2028. Als ik ooit verkoop, heb ik eigenlijk behoefte aan een zo hoog mogelijke waarde, zodat ik weinig winst heb. En als ik het lijntje dan doortrek, dan zou het zomaar zijn dat we over 10 jaar zeggen van, ik ben zo blij, mijn WOZ-waarde is gestegen, want volgend jaar gaan we het huis verkopen. Dat scheelt me 36% belasting over een ton. Dus waar het heen gaat, weet ik niet.
1: Ja, goed. Die investeerders hebben natuurlijk vaak al dat huis jaren geleden tegen een heel lage prijs. Dus alsnog hebben zij winst.
2: Nee,
1: alleen
2: absoluut.
1: Nu hebben ze minder winst.
3: Ja, 36%.
1: Ja, dat is heel veel.
3: Zeg maar 3-4 ton.
1: Ja, maar dat komt aan het. We betalen in Nederland natuurlijk bijna geen belasting. Dus ja, ze willen dat toch op een of andere manier binnenhalen.
3: Daar zijn ze dan wel weer slim in. Hè? Om dat soort regels allemaal te verzinnen.
2: Absoluut. Dus je moet een beetje opletten, een beetje vooruitdenken. Als je geluk hebt, zie je het op tijd, dan maak je je keuzes. Maar het kan dus bij wijze van spreken zijn dat op 2028 iemand nog denkt van, ik verkoop mijn beleggingspand, ik ben er klaar mee.
1: Ja.
2: En dat hij dan vrolijk over 3 ton 36% afrekent. Dat is een ton.
3: Nou,
2: zo'n man verdient dan eigenlijk ook wel weer een lintje, vind ik.
3: Ja, jij ook. Volgende week dan weer?
2: Yes.
3: Goed, dankjewel Jeroen.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Goedemorgen, het is 11:30. In de Serviëstraat in Almere-Poort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond een schietpartij plaats en daarbij zijn twee mensen aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er opnieuw een incident plaatsvindt. De camera's moeten de veiligheid in de straat vergroten en blijven tot en met 24 september staan. Eerder dit jaar stonden er ook al camera's in de straat na een explosie en een steekpartij. Een automobilist is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom bij Band. Het ongeluk gebeurde iets voor 6:30 op de kruising van de Hopweg met de Schoterweg. De vrouw raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg. Er zat ook een hond in de auto. Het dier bleef ongedeerd en wordt nu door de politie verzorgd. Oh. En de brandweer uit Almere, of in Almere, is sinds gistermiddag 4 keer uitgerukt voor brandjes in bermen en bossages. Afgelopen nacht stond rond 00:30 een berg hooi en stro in brand bij de Boegdreef naast de Noorderplassen. Daarvoor waren brandjes bij de bushalte in de Literatuurwijk, bij het Kraaienest en langs de A6 in Almere stad. Volgens de brandweer kan sprake zijn van brandstichting of onvoorzichtig gedrag, bijvoorbeeld een sigarettenpeuk die niet goed is uitgedrukt. Door de aanhoudende droogte kan brand snel ontstaan.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten en in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk en dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog en dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met temperaturen rond 22 of 23 graden.
3: Verkeersinformatie dan, geen meldingen van vertragingen door de ANWB. Wel meldingen van flitsers bij Flitsmeister. Wordt er gezegd dat er wordt gecontroleerd op de A27 Almere-Hilversum bij 112. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62. De A6 Emmeloord-Jouren bij 287,2. Diezelfde A6 Muidenberg richting Lelystad nu 51,9. De N707 de Zeewolde-Dijk in Zeewolde bij 4,2. En de laatste voor nu de N715 in Band in beide richtingen bij hectometerpaaltje 6,8.
0: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Lekker nieuwe muziek van The Bauza. Magnetic. En daarvoor Albert Hammond en het Never Rains in Southern California. Nou, dat heeft hij inmiddels ook al moeten herzien. Want dat gebeurt wel degelijk de laatste jaren vooral ook. Hè, dat het in Zuid-Californië regent. Het is 10:50. Tijd voor een spelletje. En dat spelletje dat gaan we spelen met Lillian Dundas uit Almere. Lillian, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Lillian Dundas. Nou, die achternaam die moet je heel eventjes toch wel even uitleggen. Waar komt die vandaan?
1: Suriname.
0: En is het ook Dundas of Dundas?
1: Nee, gewoon Dundas.
0: Gewoon Dundas, oké. Okay.
1: Ja,
0: leuk.
1: Heel simpel. Hé,
0: hey, hoe is het met je eigenlijk? Kijk nou uit.
1: Goed.
0: Ja, je kunt in één keer een parasol ook weer om de hoek heen drijven. Het gaat goed mee. Ben je aan het werk of heb je nog vakantie? Of?
1: Nee, ik ben lekker thuis. Ik heb vakantie.
0: Oh, oké. Okay. Ben je nog op vakantie geweest? Ga je nog ergens heen of ben je lekker thuis?
1: Nee, we hebben net een huis gekocht, dus we zijn lekker aan het klussen.
0: Oh ja, moet er veel gedaan worden? Of moest er veel gedaan worden?
1: Nu valt het mee. We zijn bijna klaar.
0: Ja. En heeft de relatie het allemaal overleefd? Want klussen met elkaar, dat is toch een aardige relatietest, hè?
1: Klopt, maar wij kunnen dat gelukkig.
0: Ja. Wat is het laatste wat nog gedaan moet worden? De plintjes of zo?
1: Dat sowieso.
0: Ja.
1: En ik moet nog even de trap schilderen en de voordeur en de kozijnen.
0: Oh ja. En die plintjes, over een jaar liggen ze er nog, hoor.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dat zijn altijd van die dingen die blijven liggen. Hey, Lille, je hebt mee gedaan met ons spelletje. Je hebt gekeken naar die twee foto's. En wat heb je gezien? Wat is het verschil?
1: Ik zag op de ene foto op de kruk een zwart-witte fles staan. Een soort dopperflesachtig iets. En bij de anderen niet.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat is waar. Daarom zei ik al, hij staat midden in beeld. Dus je kan er eigenlijk niet overheen kijken, hè?
1: Nee.
0: Oké. Nou, het is goed. Dus we gaan je meenemen naar ons rad. Ja. Althans, we. Marco, die neemt je mee naar het rad.
2: Ja, ik sta er klaar voor.
0: Ja.
2: Leuk, hè?
1: Okay.
0: Spannend.
1: Ja.
0: Gaan we draaien.
1: Ja.
2: Wil je dat ik er hard aan draai of zacht?
1: Doe maar lekker hard.
2: Lekker hard. Linksom of rechtsom?
1: Rechtsom.
2: Rechtsom, ja, daar gaat hij. Is mijn favoriete draai. Daar komt hij, hoor. Spannend, hè?
1: Ja.
2: Ik ben altijd zo benieuwd. Heb je wel eens vaker gehoord welke prijzen er zo'n beetje in het spel zitten?
1: Nee, ik zag het voor het eerst. Ik heb voor het eerst meegedaan.
2: Echt waar?
1: Ja,
2: en meteen ben je uitgekozen om mee te spelen?
1: Ja, ik ben helemaal in shock.
2: Oh,
0: dat hoeft ook weer niet, hoor.
2: Nee. Je hebt een Kiek keukenschort gewonnen.
1: Nou, helemaal top.
2: Dat is leuk, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, hij is mooi wit. Kiek staat erop. Dus we sturen hem lekker naar je toe. Dat betekent dat we nog wel even contact met je opnemen voor het adres. Anders weten we natuurlijk niet waar die heen moet. Hè?
2: Nee, gaan we het nieuw adres geven, hè?
0: Gaan we vanmiddag gewoon doen.
1: Ja.
0: Nou, okay.
1: Is goed.
0: Hey, succes met het klussen nog verder even.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.

Misschien zit je nog aan een kopje koffie met een koekje. Of misschien ben je de lunch al aan het voorbereiden. Of het warm eten. Je hoorde lekkere muziek erbij. Change and a Lover's Holiday. En daarvoor Luke Combs is dat. Een fast car. Een oudje van Tracy Chapman in een nieuw jasje. En over een nieuw jasje gesproken. Het Janmaat Stadion van Almere City. Dat krijgt ook een nieuw jasje. De eerste wedstrijd is al wel gespeeld. Maar ze zijn nog steeds hard aan het werk. Daarover zometeen even na 12 uur meer.

0: heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag 21 augustus de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag 21 augustus live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Goedemiddag, het is precies 12 uur. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland. Als ik tenminste ook een scherm krijg die meewerkt, en dat werkt mee. De verbouwing van het Jamar-stadion van Almere City FC is bijna afgerond. In de Serviëstraat in Almere Poort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. En een automobilist is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom bij Band.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de A6. Lelystad Muiden voor knooppunt Muidenberg. 7 minuten. Het staat daar stil over een afstand van 2 kilometer. Frits Marsten meldt nog 2 controles. Eentje op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112. En die andere staat op de Zeewolde, de dijk in Zeewolde. De N707 is dat. Bij hectometerpaaltje 4,2. En zometeen gaan we een kijkje nemen in het Janmaarstadion van Almere City. Er wordt nog hard gewerkt. Maar hoe ver zijn ze nu? Je ziet en hoort het zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis weer met Golden eSIM.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis weer met Golden eSIM.
3: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
6: All right.

0: rode Douwe Bob.
1: Ja, terwijl de eerste wedstrijd van het seizoen al is gespeeld, 1-1 tegen Den Bosch, zijn ze bij het Janmar Stadion van Almere City FC nog hard aan het werk. De tribunes rondom het hoofdveld hebben deze zomer de lang verwachte uitbreiding gekregen.
0: Er komen honderden extra stoelen en staanplekken voor de fans. En het is nog spannend of alles op tijd klaar is voor morgenavond, als de Almeerse profs hun eerste thuiswedstrijd spelen.
2: Zo klonk een ontketend Janmar Stadion de afgelopen jaren. Maar vanaf komend seizoen kan dat nog een stuk luider worden.
3: Hoog over de twee tribunes, de lange zijde achter mij. Daar zijn een flink aantal business seats toegevoegd achter het huidige aantal stoelen. En de korte zijde is enorm uitgebreid met zo'n 1200 staanplekken extra.
2: De verbouwing stond eigenlijk gepland voor het eerste Eredivisie seizoen na een enerverende promotie. Toch komt de uitbreiding ook nu, 2 jaar later, goed uit. Want als je denkt dat de club minder in trek is na een degradatie, zit je goed mis.
3: Ja, het is zelfs het tegenovergestelde. Want afgelopen seizoen, dus het seizoen na de degradatie, raakten wij eerder uitverkocht dan de seizoenen daarvoor. Dus je merkt heel duidelijk dat het zaadje is geplant. Daar waren we al heel lang naar op weg. En de Eredivisie heeft daar enorm mee geholpen om dat proces te versnellen. Maar vanaf dat moment zie je wel dat de fanbase van Almere City ze heel, heel snel groeit. En onze overtuiging is ook dat deze uitbreiding ook gewoon puur nodig is om aan de vraag te voldoen.
2: Want hoeveel stoelen hadden jullie voorheen en hoeveel hebben jullie nu dan?
3: We hadden 4250 stoelen en we gaan nu naar 5800.
2: In totaal komen er dus meer dan 1500 plekken bij in het stadion. En daarmee hoopt directeur Bes CTFC klaar te maken voor een toekomst als volwaardige eredivisieclub.
3: Ik denk uiteindelijk dat we uiteindelijk een echte eredivisieclub willen gaan worden. Wat dat ook mogen zijn. Wij zien dat vooral ook in een uiteraard een sportief verhaal, maar ook een groter stadion waarin we onze kunsten dan laten zien. En ik denk ook dat dat heel goed mogelijk is in een stad als Almere. Dat een stad als Almere uiteindelijk ook een eredivisieclub verdient.
2: Dan moeten de profs van City FC wel beter voetballen dan vorig seizoen. Toen strandde de club heilloos in de play-offs na een 5e plaats.
3: Nou ja, kijk, we hebben nu een selectie die voor een heel groot deel hetzelfde is als vorig jaar. Allemaal jonge jongens. Laten we vanuit gaan dat ze dit jaar net weer wat beter zijn dan afgelopen jaar. We hebben een goede staf waar we veel vertrouwen in hebben. Nou, wellicht dat die combinatie en dan met nog veel meer mensen om ons heen in het stadion ertoe leidt dat het dit jaar wel gaat gebeuren.
2: Het stadion mag aanstaande vrijdag dan nog niet helemaal klaar zijn. De grote tribunes zullen de sfeer langs het hoofdveld blijvend doen veranderen volgens Bes.
3: Dan is het stadion nog niet helemaal af. Maar dat hoeft ook niet. Ook door een aantal externe factoren. Helaas hebben we te maken met een straf vanuit de KNVB voor het staafvak. Het staafvak moet 1 wedstrijd dicht blijven. En dat is dan deze wedstrijd van vrijdag. Dus die kan sowieso niet gebruikt worden. En daarbij merk je, als het bijvoorbeeld gaat om business seats, dat het toch wel vakantie is. En dat daar dus de animo net iets lager is. Dus dat een aantal mensen een stoel beschikbaar stellen. Waardoor we eigenlijk precies uitkomen voor vrijdag.
0: Directeur John Bes van Almere City. Aftrap morgenavond is om 8 uur tegen Jong PSV.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Nog even een kleine terugblik op het WK van afgelopen zomer. Shakira samen met de Burna Boy en Die Die.
1: Nou, we gaan naar Rico. Die houdt ontzettend van dit weer. Rico, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, is lekker toch dit?
1: Nou, vind ik niet.
0: Iets te warm.
1: Vind het een beetje te warm dit, hoor.
2: Ja. Nee, het zonnetje is lekker en de temperaturen zijn natuurlijk belachelijk hoog voor de tijd van het jaar. Want
1: nou, hè.
2: Normaal gesproken is het in augustus zo'n 23 graden. Nou, we komen vanmiddag uit op 33 graden, dus 10 graden meer. Op dit moment zitten we zelfs in Lelystad al op 29 graden. Dus we gaan nog verder omhoog. En er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. En vanmiddag blijft ook de zon het weerbeeld domineren, want er is geen wolkje aan de lucht.
1: Nee. Maar morgen, tenminste nou, vanavond, koelt het wel een beetje af. Vanavond nee, ook niet echt, hè, geloof ik.
2: Het gaat heel langzaam naar beneden vanavond. Het zonnetje blijft tot zeker 9 uur nog schijnen. Dan is het zo'n 28 graden. Komende nacht blijft het helder. En dan daalt het kwik uiteindelijk naar zo'n 18 graden. Mm. En morgen gaan we zelfs nog verder omhoog dan vandaag. Want 34, 35 graden is heel goed mogelijk. Dus nog wat warmer. Temperatuur gaat in de loop van de dag wel langzaam naar beneden. Want de wind die gaat namelijk draaien naar het noordwesten. En dat betekent dat in de loop van vrijdagmiddag vanuit het westen langzaam gaat afkoelen. En morgenavond zitten we dan op een graad of 25 uiteindelijk.
1: Hmm.
2: Ook morgen weer volop zonneschijn. Dus wat dat betreft een kopie van vandaag.
1: Ja, dat is dus vrijdag. Dan het weekend?
2: Ja, het weekend. Zaterdag ziet er wel anders uit. Want vandaag en morgen is het dus zon overgoten. Zaterdag krijgen we te maken met wat wolkenvelden. Het zal dan ook voor het gevoel wat benauwd aan gaan voelen. Ondanks dat de temperatuur wat lager is. Want we komen zaterdagmiddag uit op een graad of 27. Maar voor het gevoel is het dus wat warmer. En er kan ook hier en daar een enkele bui voorkomen. Maar ook wel geregeld zonneschijn. Mm. Zondag dan lijkt het weer droog te blijven. En dan is de temperatuur echt voor heel veel mensen aangenaam met een graad of 23. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant al op.
1: Wat een verschil, hè? Tussen vrijdag en zondag van 12. 12 graden, dus dat is veel in 48 uur.
2: Er gaat inderdaad 12 graden af. Ja, ja. Als je dat in de winter zou zeggen, dan gaat de temperatuur 12 graden naar beneden. Dan is het goed koud.
1: Ja, dan krijgen we een Elfstedentocht, dan get it on.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Nou ja, goed. Op lange termijn, kun je daar nog iets over zeggen na dinsdag?
2: Ja, na het weekend dan neemt geleidelijk aan de wisselvalligheid. Waartoe de augustus gaat eindelijk een beetje normaal doen. Temperatuur zo'n 22, 23 graden. Dagelijks schijnt de zon, maar elke dag kan er ook een enkele bui voorkomen. Dus het wordt allemaal wat wisselvalliger. Hmm. Maar ja, de natuur kan natuurlijk wel een slokje water gebruiken. Dus wat dat betreft ziet het de volgende week wel voor alles en iedereen toch wel een stuk beter uit.
1: Maar Alfred Snoek, jouw collega, zei gisteren wel dat hij ook weer na volgende week weer wat warmte op zag doemen.
2: Dat kan inderdaad kloppen, want later in de volgende week lijkt het temperatuur weer meer in de buurt van die 25 graden uit te gaan komen nadat we richting de 20 gaan.
1: Okay.
2: Dus voorlopig blijft het in ieder geval warm. Een warme dag is 20 graden of meer. Hm. Dus ja, ik zou zeggen, Alfred, vertel het morgen nog maar een keer.
1: Ja. Oké, nou Rico Schreuder voor vandaag. Bedankt dan.
0: Ben je morgen vrij, Rico?
1: Ja, ben je morgen vrij, zeker. Geniet er wat lekkere weer morgen.
2: Ga ik zeker doen, ja.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: De Cats waren dat en Sure Here's a Cat om 10:50.
1: De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
2: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Ja, door hem verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. De verdachte, de 37-jarige Berry van D, was voor de politie geen onbekende. Hij is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg.
0: In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, te verwijderen of te bevuilen. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1.000 euro. Het wetsvoorstel kwam van de huidige premier, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Ze zijn uitgesproken nationalist en de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen. Ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Maar net als eerder zeggen tegenstanders, dit is waarschijnlijk tegen de grondwet, want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting.
0: In de nieuwe wet staat dat je een boete krijgt als je dat doet op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt.
1: Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. De 71ste editie van het festival wordt daar georganiseerd omdat Bulgarije dit jaar won. Nederland boycotte met 4 andere landen die editie van het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of die landen volgend jaar wel weer meedoen is nog niet duidelijk, zegt deze onderzoeker.
4: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken, dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Afrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
1: Nou, zangeres Dara zorgde dit jaar met Bangaranga voor de eerste Bulgaarse overwinning op dat songfestival.
0: Ja, vond ik leuk liedje, maar het is geen grote hit geworden.
1: Ik zou het niet eens zo kunnen reproduceren.
0: Nee.
1: Ik was dan ook in het buitenland. Ik heb het niet meegekregen.
0: Oh, okay. Sportkoepel NOC-NSF die heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog wel kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod. Dat er vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
5: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
0: Nou, de kaart van de sportkoepel die wordt dagelijks bijgehouden, geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel NOC-NSF.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is 12:30, goedemiddag. De verbouwing van het Janmarstadion van Almere City FC is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4000 naar bijna 6000 plaatsen... met een grote sfeervak voor fanatieke supporters en meer zitplaatsen. Bij de eerste thuiswedstrijd, vrijdag tegen Jong PSV, is de verbouwing nog niet klaar. Er kunnen dan zo'n 4500 supporters naar binnen. In de Serviëstraat in Almere Poort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond een schietpartij plaats. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er opnieuw een incident plaatsvindt. De camera's moeten de veiligheid in de straat vergroten en blijven tot en met 24 september staan. Eerder dit jaar stonden er ook al camera's in de straat na een explosie en een steekpartij. En een automobilist is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom bij band. Het ongeluk gebeurde iets voor 6:30 op de kruising van de Hopweg met de Schoterweg. De vrouw raakte daardoor nog een onbekende oorzaak van de weg. Er zat ook een hond in de auto. Het dier bleef ongedeerd en wordt nu door de politie verzorgd.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag... wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad... maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Ismail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graven.

0: De temperatuur komt uit op zo'n 33 graden. De wind die waait uit het oosten en is zwakt het hooguit matig van kracht. Ook vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond als de zon ondergaat is het zo'n 28 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden en waait erbij niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag en kan het plaatselijk 34, misschien wel 35 graden worden. De zon schijnt morgen weer volop, maar later op de dag draait de wind geleidelijk aan naar het noordwesten en stroomt de minder hete lucht over de provincie uit. Morgenavond zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag kan er een enkele bui voorkomen en komt de temperatuur in de middag uit op zo'n 27 graden. Vanaf zondag is er van tijd tot tijd een bui mogelijk, geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur is een stuk aangenamer met 22 of 23 graden.
1: Dan de verkeersinformatie. Op dit moment bij de ANWB geen meldingen van vertragingen bij Flitsmeister. Nog één snelheidscontrole over. Die staat op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij hectometerpaaltje 112. 1 en 2 wou ik zeggen, maar dat klinkt zo raar dan als je dat zegt over een hectometerpaaltje. Zometeen bij ons in de uitzending de huisarts. Rosanne de Groot, die komt weer vertellen over een onderwerp. Mocht je zelf nou een vraag aan hebben, dat je zegt van, is wel even dringend, stel hem dan via onze app 0320 28 50 50 voor een vraag aan de huisarts.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Tja, tja, tja. Justin de Wild is dat nog steeds op nummer 1 in de Nederlandstalige hitparades. Met Cheerio en daarvoor Los Manolos en All My Lovin'.
1: En het is tijd om naar de dokter te gaan in de herberg te verstaan. Jazeker, Rosanne de Groot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je gaat het vandaag hebben. Ja, ik hoop dat we een beetje mee kunnen praten. Want wij zijn natuurlijk, zoals je weet en ook kan zien waarschijnlijk, allebei mannen. En ja, dat had je al gezien.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat had ik door. Ja,
0: op het eerste gezicht wel.
1: Ja, jij zeker.
2: Schijnbedriegtel. Nee.
1: We gaan het hebben over ijzertekort bij vrouwen. Is dat heel anders dan bij mannen? Of hebben mannen überhaupt geen ijzertekort?
2: Uw man heb ik überhaupt geen ijzer.
1: Nee, we mag geen ijzer. Nee.
2: Die zijn van ijzer. Nee, op zich de klachten die je ervan ontwikkelt, die zijn wel hetzelfde. Laten we daar maar even mee beginnen. Wat voor klachten krijg je dan?
0: Symptomen
2: inderdaad. Ja. Nou, dat varieert van met name vermoeidheid. En dan moet je denken aan, ik loop een trap op ik sta hijgend bovenaan, zeg maar.
0: Lusteloosheid,
2: zware benen, snel verzuurd raken. Haarverlies, rusteloze benen, kan ook. Die mensen die dan 's nachts zo niet bewegende benen hebben.
0: Maar daar zeggen ze dan weer voor, dat komt weer door magnesium- en zinktekort.
2: Ja, goed, dat is weer een volgend onderwerp.
0: Oké, okay, goed zo. Het menselijk lichaam is zeer uitgebreid.
2: Zeer uitgebreid, zeker. Ja. Maar het ijzertekort is... En de meeste mensen die kennen wel de bloedarmoede, zeg maar. Dat is, is wel, denk ik, bekend in de volksmond.
0: Ja. Wat is dat eigenlijk, bloedarmoede? Is dat een tekort aan bloed of de samenstelling van bepaalde stoffen?
2: Nee, daar heb je eigenlijk ook gewoon een te laag HB, noemen we dan. Het hemoglobine. En het hemoglobine is een eiwit wat zuurstof vervoert in het bloed.
0: Ja.
2: En dat wordt opgebouwd door onder andere ijzer. He, dus je hebt ijzer nodig om hemoglobine te kunnen hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dat vervoert gewoon je zuurstof. Dus dat kun je ook. Daarom kun je ook wel wat bij voorstellen. Dat als jij weinig laag hemoglobinegehalte hebt in je bloed, dat daardoor het zuurstof gewoon wat minder makkelijk rondkomt in het lichaam. Ja. Waardoor je dus bij inspanning vooral klachten krijgt van, ik heb zo snel vermoeide benen en met alle klachten bij duizeligheid van dien, zeg maar.
0: Waar wordt het vaak door veroorzaakt?
2: Nou, dat is dus een leuke. Daarom vond ik het ook wel leuk om er een aandacht voor te vragen. Ik vind het overigens wel goed om even te vermelden dat wat ik nu bespreek, dit zijn algemene dingen, maar ik wilde het onder de aandacht brengen. Een beetje naar aanleiding van een radioprogramma wat ik net 3 dagen geleden bij de NPO hoorde. Er is een interniste in Zwolle in de Isla Kliniek, Hilde Rooijen, die zich hier heel hard voor maakt.
0: Gelukkig.
2: Ze heeft ook een hele interessante podcast gemaakt.
0: Ja.
2: Die ook veel door vrouwen gewoon geluisterd wordt, overigens.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat dus over dit onderwerp. Omdat het betreft voornamelijk even dan nu de vrouwen in de fertile leeftijd. Hè, dus de vruchtbare leeftijd. Simpelweg het feit dat wij gewoon menstrueren.
0: Ja.
2: Dus wij verliezen bloed.
0: Elke
2: en
0: maand.
2: Daarmee ijzer.
0: Ja. Ja. En de een meer en de ander soms heel veel meer.
2: Precies. Ja, ja, dat is, er zitten natuurlijk enorme variaties in inderdaad. En wat nu gebeurt in de richtlijnen, dus het is allemaal nog niet, wat ik nu vertel is nog niet officieel binnen de richtlijnen, maar ja, ze probeert zich er hard voor te maken en ik vind het een plausibel verhaal wat ze vertelt, vandaar dat ik het er even over wilde hebben.
0: Het is natuurlijk voor ieder persoon ook echt persoonlijk en dan moet het ook maatgemaakt worden. Hè? Je kan het niet over één kam scheren.
2: Nee, dat sowieso inderdaad. Nee.
1: Maar feit blijft wel dat je bij menstrueren en bloedverlies, dat je dan daardoor een ijzertekort kan oplopen.
2: Ja.
1: En bij
2: zwangerschap. Ik denk dat een heel groot deel van de vrouwen daar rond mee loopt.
1: Het heeft natuurlijk ook met voedingspatroon te maken. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, uiteraard.
0: Te weinig voeding groene groenten.
2: Zeker. Voeding is natuurlijk belangrijk ook. Maar goed, voeding is ook niet alles. Hè? Want je neemt eigenlijk van wat je in je voeding tot je neemt, of het nou via een ijzertabletje is, of dat het via echt vanuit de voeding zelf. Je neemt het lichaam neemt niet zo heel goed ijzer op, namelijk. Het neemt geloof ik maar iets van 10% van wat je binnenkrijgt. Absorbeert.
1: Neem je darmen op?
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Okay.
2: En daarom kan het ook zo ontzettend lang duren voordat het weer een beetje aangevuld is als je er een tekort van hebt. En binnen de huisartsenrichtlijnen nog in ieder geval is het zo dat stel je komt bij je huisarts, je hebt last van klachten van vermoeidheid, wat ik nu net een beetje benoemde. Je gaat naar je huisarts, die laat keurig netjes een wat bloedonderzoek doen. Onder andere een HB laat hij meeprikken. Hm. Nou, en dat blijkt dan eigenlijk wel oké te zijn. Dan moet je even weten, voor het gemak moet je maar even aannemen, de ondergrens daarvan is 7,4 bij vrouwen. Dus is het dan 7,4 of 7,5, dan zeggen we er is geen sprake van een te laag HB. Dus geen bloedarmoede, dus daar kan het niet aan liggen, zeg maar.
1: Maar kun je dan zeggen, ijzer slikken is kan... Want ik heb ook wel eens gehoord dat als je dat in combinatie met vitamine C tot je neemt... dat het dan beter opgenomen wordt, hè?
2: Melk juist niet.
1: Dus. Precies, maar dan heb je weer calcium. Ja. Maar kan het kwaad als je gehalte op zich dus gewoon goed is, IHB, maar je slikt daar toch ijzer bij? Kan dat kwaad? Te veel ijzer?
2: Nee, op zich niet. Nee, op zich niet. Het enige is dat je kunt door... ijzer, suppletie, hoe noem je dat? Ijzertoevoeging inderdaad. Ja. Kun je wel, zeker in de vorm van tabletten... dan kun je wel soort bijwerkingen krijgen. Oh. Zoals bijvoorbeeld obstipatie. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Sommige mensen, het valt heel zwaar op de maag namelijk. Dus, maar het is niet zo dat je er een teveel aan kan eten, zeg maar.
1: Nee precies, oké. Okay.
2: Nee. Ja, maar
0: is het dan raadzaam om het altijd maar een beetje erbij te nemen? Of zeg je
2: kijk, het liefste wat je natuurlijk wil is dat je ook gewoon weet wat je doet. Hè? Dus iets wat niet nodig is, hoef je ook niet te gaan slikken. Zeker niet als je er ook potentiële vervelende bijwerkingen van kan hebben.
1: Dus eigenlijk pas als een arts je aanraadt om het te doen, dan pas moet je het doen.
2: Ja, en waar het dan denk ik om gaat, is dat als er dus geprikt wordt, hè, bloed geprikt wordt, dan moet je er dus niet alleen gekeken worden naar het HB, maar er is ook een ander stofje, dat heet ferritine. Dat is eigenlijk een beetje de maat voor je ijzervoorraad. En dat is een beetje de clue. Want het is niet alleen het HB of alleen het ferritine. Nee. Het is die combinatie van.
0: Ferro. Ah,
2: ja, en het is... ik leg het heel simpel, probeer ik het een beetje uit te leggen. Ik hoop dat je me kunt volgen. Maar je moet het HB... Je HB-gehalte moet je een beetje zien als je bankrekening. En je ferritinevoorraad of je ferritine is eigenlijk een beetje je spaarrekening.
1: Oh, ja.
2: Wat doe je? Je gaat eerst je spaarrekening opmaken. Helemaal op. En als je helemaal geen geld daar meer op hebt, dan het laatste wat op je bankrekening staat, ga je dan opmaken. Hm. Dus dan krijg je op een gegeven moment een tekort aan dat HB. Op het moment als je het weer toevoegt, ga je eerst je bankrekening weer opvullen. En als die goed genoeg is opgevuld, dan ga je weer spaarrekening.
1: Ja.
2: He, dus als jij een net aan tegen die ondergrens van het HB zit. Ja, dan kan het nog best zijn dat je een goed HB hebt, net aan. Maar je ijzer is misschien al, je voorraad is misschien al helemaal verbruikt. En dat kan dus echt wel daadwerkelijk al klachten geven.
1: Ja, ja.
2: Kunnen jullie me nog volgen of niet?
0: Ja, ik volg,
1: ik volg het wel. Maar die
0: hele lichte bloedarmoede, die kan soms ook een teken zijn. Dat er ook iets in je darmen, een polyp, zeg maar, een kleine bloeding geeft, hè?
2: Ja.
0: Dat kan vaak een teken zijn dat een huisarts wel zegt... laat het checken of hou het in de gaten.
2: Ja.
0: Doe nu een priksessie en doe over 3 maanden nog een keertje een sessie.
2: Ja,
0: dan kunnen we zien wat er eventueel veranderd is of zo. Of dat er misschien toch
2: Kijk, ergens... op het moment als je in een bloedonderzoek... Nou, we het weer even gewoon breed, hè, want dat kan mannen en vrouwen natuurlijk betreffen... waar je het over hebt.
0: Ja.
2: Als je gewoon breed het bloedonderzoek doet... en er blijkt dat je een net te laag HB hebt... dan is het eigenlijk dan behoor je dus ook vervolgdiagnostiek te doen... in de vorm van een keer een ferritine erbij prikken, zeg maar. Ja.
0: Ja. Okay.
2: Maar goed, ik zou er dan voor pleiten om toch heel laagdrempelig... gewoon dat ferritine meteen mee te nemen. Dan weet je ook waar je staat.
0: Mm-hmm.
2: En het is nog wel belangrijk om te benoemen... juist ook voor vrouwen die natuurlijk zwanger willen worden... of zwanger zijn.
1: Ja.
2: Belangrijk, hè? Want dat is natuurlijk het moment... in het leven van een vrouw waarop ze ook tijdens de zwangerschap wordt er veel verbruikt omdat de baby het veel nodig heeft, maar ook natuurlijk tijdens een bevalling waar veel bloed wordt verloren. Dus
0: komt daar dan ook weer het foliumzuurtabletje om de hoek kijken?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een van de supplementen
0: ook samen daarmee,
2: die wordt aangeraden.
0: Ook voor mannen trouwens. Niet voor de prenatale versie dan, okay. Maar als je last hebt van het HB of het ferro gehaald,
2: wordt
0: voor mannen ook wel.
2: Te laag volumezuur kan inderdaad uiteindelijk ook klachten geven.
0: Ja. Nee, anders zou er toch echt een wereldwonder gebeurd zijn.
2: Nee, klopt. Precies. Ja, even voor de duidelijkheid.
0: Ja, ik zie een keer Arnold Schwarzenegger weer. Oké, dus hou het in de gaten.
2: Ja, inderdaad. Dus,
0: is daar een poli voor vrouwen ook, als je daar last van hebt? Of is dat alleen die betreffende arts die je net zegt uit de Isla-kliniek?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het langzaam wel... Ik hoor steeds meer, vooral huisartsen om me heen, die zeggen... ik heb ook de podcast gehoord. Sindsdien ben ik het meer aan het prikken en let ik erop, zeg maar. En ook
0: dat is op zich raar dat er van een podcast moet worden.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. maar
1: zo gaat het vaak natuurlijk. En bewustwording ook. En
2: zeker.
1: Moet even, als je zoiets hoort, dan denk je... je, god ja, ik herken mezelf dan weer. Ik moet er wat mee doen.
0: Ja, maar daar is ook, dat heb ik al eens eerder tegen jou gezegd, dat de medische wetenschap voornamelijk gestoeld is op mannen.
2: Ja, ja, nou dat is precies. Nou, er is wel een voedingsdeskundige ook, die, dat is een man dus, die zat ook in dat radioprogramma. En die zei ook van ja, als het mannen had betroffen, dan was het probleem waarschijnlijk al lang opgelost. Dus
1: wij zijn ook raar.
2: Interessant.
0: Wat simpeler in elkaar waarschijnlijk.
1: Maar het is dus niet zo dat het voor mensen geldt. Het is dus, er zit echt wel degelijk dus een groot verschil tussen mannen en vrouwen liggen.
0: Zeker.
2: Ja, zeker. Hmm. Ja, daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Ja,
0: maar, dat is maar goed ook.
1: Ja. Heb je nog even tot slot een gouden tip van wanneer moet je dan eigenlijk eerst eens langs de huisarts? Want ja, heel vaak, een beetje vermoeide benen of dat je denkt, s'avonds, ik heb niet zoveel zin. Dan denk je op een gegeven moment, nou ja, ik heb gewoon te veel gedaan. Ik ben gewoon een beetje moe. Het komt alweer een keer goed. En op een gegeven moment duurt dat maar voort.
2: Ja.
1: Wanneer besluit je dan om daar wat aan te doen? Of mee te doen?
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Want het vaak sluit het er heel langzaam in.
1: Medisch gezien bedoel ik.
2: Ja, ja, maar ja, wanneer het jou in de weg zit, denk ik. Maar goed, ja, je zou bijna nog kunnen zeggen van het zou goed zijn om ergens een keer vroeg in de vruchtbare levensfase een keer een HB en een ferritine te prikken. Zodat je weet, dit is een beetje de uitgangswaarde. Want dat is ook nog wel interessant. Dat het eigenlijk zeggen ze van het hoogst gemeten HB is eigenlijk een soort van jouw setpoint. Dat is het HB waar je gewoon aan zou moeten voldoen.
1: Ja, ja.
2: He, dus niet die, waarschijnlijk niet die 7,4. Gemiddeld zitten mensen rond de 8,7.
1: Ja.
2: Dus als jij dan op 7,5 zit, dan heb je geen bloedarmoede.
1: Nee.
2: Maar je hebt wel eigenlijk, feitelijk, zit je te laag.
1: Ja.
2: Dus dat is interessant om te weten dus. Maar ja, wil je dat echt uitrollen in een groter verband?
1: Ja.
2: Ja, dan moet daar natuurlijk gewoon gedegen onderzoek naar gedaan worden. Nou, en dat is ook een beetje de oproep die gedaan wordt. Van meer onderzoek en dan hebben we een antwoord.
0: Maar ja, dat kost weer heel veel geld.
2: Ja.
0: Waar komt dat dan weer vandaan? Ja, bij ons natuurlijk weer. Goed.
2: Ja.
0: Rosanne, dankjewel. Tot volgende maand.
2: Helemaal goed. Ja.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: In de Serviestraat in Almerepoort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. Een automobiliste is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom bij Band. En de verbouwing van het Janmaarstadion van Almere City is bijna afgerond.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, Renate, dankjewel voor het nieuws. Je hebt het al net gehaald ook. De ANWB die meldt een vertraging op de N307. Hoornkampen voor Lelystad Bataviastad. 9 minuten vertraging om te kunnen gaan shoppen daar. Flitsmeister die meldt de controle op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112. Er wordt ook de A6 gecontroleerd vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 50,1. En er worden ook gecontroleerd op de N351 in Emmeloord bij hectometerpaal 46,3. Na een succesvolle eerdere tournee keert acteur Marcel Hensema vanaf overmorgen terug in het theater met zijn veelgeprezen solovoorstelling El Dorado. 15 augustus trapt hij zijn tournee af bij ons in Emmeloord. En hij is zometeen bij ons te gast om erover te praten.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ook alweer tientallen jaren geleden dat het in de hitparade stond, zeg. Huey Lewis en het nieuws en I'm Stuck With You.
1: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe badgast op deze donderdagmiddag, de 13e augustus. Ik heb net nog eventjes snel zitten kijken. Hij was hier ook woensdag 29 januari 2020, maar dat vliegt de tijd.
0: Och, ja.
1: En ik zeg net tegen Marcel Hensma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dat we niet zo heel veel veranderd zijn eigenlijk. Behalve dan dat we nu wat zomers gekleed zijn, dat het gewoon bloedheet is en toen niet.
0: Ja.
1: Maar je bent er nog steeds, we zijn er nog steeds. En je gaat een bijzondere voorstelling geven in Flevoland. Overmorgen. Ja. En dat doe je eigenlijk voor het eerst hier in onze provincie.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes met mijn nieuwe voorstelling te spelen.
1: Ja.
2: En ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Ik ben er pas geweest. Dat plekje is echt idyllisch. Mooi. Schitterend. Net als je in Frankrijk bent, vind ik.
2: Ja. Ja. En daar sta ik zaterdagavond om 8:00. En het is een hele vermakelijke show. En hij gaat over een kleine camping. Die wordt overgenomen door een recreatiegigant. En ik speel hem eentje die hele camping. Ik speel 10 verschillende karakters. En het is een soort one-man comedy speelfilm van 1,5 uur.
0: Er komt ook zo'n type à la Peter Gillis in voorbij dan? Is dat een gigant die het overneemt? Of?
2: Nou, het is een consultancybureau die daar een hele grote rol in heeft. Bureau Horizon.
0: Oh, ja.
2: En die vinden het park onvoldoende toekomstbestendig, zoals ze dat dan zeggen. Ja.
1: Ja, want je staat op een camping en er is iemand die wil die plek eigenlijk opkopen van jou.
2: Ja. Nou ja, dat is
1: zo
2: iets
1: begint
2: wat je,
1: het.
2: Ja, dat is iets wat je heel veel ziet overal in Nederland. Ja. Worden op dit moment, sinds een paar jaar al, kleine campings opgekocht. De eigenaar krijgt een zak met een paar miljoen aangeboden. De bewoners die daar soms al 30 jaar zitten, krijgen een brief 1 september schoon opleveren. En er komen allemaal huisjes op.
0: Chalets noemen ze dat. Hè?
2: Chalets.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: En, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Hè? Want ik weet dat John Buisman, ook acteur, die staat in Rotterdam vlakbij. Ook op zo'n camping waar dat precies hetzelfde speelt. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
2: Ja.
1: Die hebben ze met z'n allen natuurlijk hard gemaakt. Kassa, bij BNNVARA heeft de aandacht aan bezet. Ja. En uiteindelijk mogen zij blijven.
2: Ja.
1: Dus, hè?
2: Nou ja, daar is mijn voorstelling ook een pleidooi voor. In Groningen is hetzelfde gebeurd met de camping. Dat ze uiteindelijk mochten blijven. Toen had Europarks die camping al gekocht. En de bewoners zeiden, we kopen het terug. Dat is gelukt. Dus mijn voorstelling is ook een pleidooi eigenlijk om je met elkaar te verenigen en je uit te spreken en je niet daarbij neer te leggen.
1: Hm.
2: Maar het gaat eigenlijk over iets veel groters. Het gaat ook over van wie is onze ruimte, van wie is ons uitzicht op de sterren, van wie is de lucht. Hè? In Nederland is de meeste lucht van John de Mol, want die heeft de meeste zenders.
0: De meeste zendtijd.
2: Dus daar gaat het ook over. En dat is de filosofische kant van het verhaal, maar het is ook vooral heel erg entertainend. En veel Hollandstalige muziek, er zit een zendpiraat in.
3: Oh. Radio Roelof, ja luisteraars, hier op de 100.2 FM, heeft een vader wat klots aan je ballen. Van dat soort dingen zitten er ook in.
0: Ja. Dus is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden dan, dit soort dingen allemaal?
2: Nou ja, weet je.
0: Of is dat gewoon wat wij denken dat het daar gebeurt?
2: Ja, het is ook een beetje mijn fantasie samen met de schrijver Nathan Vecht. Ja. Maar zo'n Radio Roelof, het gaat wel over de vraag van wie is de lucht? Ja, en die zendpiraten, die moesten allemaal de lucht uit.
0: Maar nog steeds, hè?
2: En nog steeds.
0: Ja.
2: Ik bedoel, en dat zeggen ze onder het mom van veiligheid. Maar ja, het is, dat, als een piraat een hele sterke zender heeft, is het inderdaad ook onverantwoord.
0: Als we
2: maar de meeste piraten is best wel oké.
1: Okay. Ja, tuurlijk.
2: En er hangt een hele cultuur van vast van muziek die mensen prachtig vinden en die op Hilversum nooit gedraaid wordt, weet je wel?
0: Nou, werd, hè? Want tegenwoordig is het heel erg in om juist dat soort muziek te. Nou, met een bepaalde gradatie.
2: Ja, maar echt piratenmuziek zo. Maar die vind je dus wel in mijn voorstelling.
0: Daar zit ik er FM voor.
1: We hebben een kleine trailer van een minuutje maar. Het is misschien wel leuk om daar eventjes naar te kijken en te luisteren.
2: Yes.
1: Ja?
4: Ik heb de laatste tijden een angstig gevoel.
5: Hensema, zul jij niet vergeten om af en toe even om je heen te kijken, jongen.
6: Ik hoor bij jou heel veel ik. Is dat een ikland of is dat weiland?
7: Dat wil toch iedereen?
5: Waar is de meeuw? Kom ze een graf kopen?
7: Nou, ik was er niet van plan om dood te gaan, Jelle.
6: Oh. Gaan jullie bungalows plaatsen op Eldorado? Ja of nee?
7: Wel nooit. Met zijn poot van Eldorado of blieft.
6: Tijd voor de revolutie. Voorwaarts!

0: Het ziet eruit als een heel zwaar stuk eigenlijk. Als je het
1: ja, dat komt
0: het
1: dat het een donkere achtergrond is.
0: Ja. Ja. Ja. Maar er staat erbij van lachen als bij André van Duin en met de humor.
1: Ja,
0: en
1: ja, dat is het lastig met dat toneelbeeld. Van, ja, dat is op Schokland niet, want daar hebben we heel mooie...
0: Ja.
1: Maar het is, ja, mensen in het theater, er wordt ontzettend veel gelachen in de zaal. Het is eerder cabaret, dan het is eigenlijk geen toneel. Het is eigenlijk gewoon... cabaret, maar met iets meer verhaal erin.
2: Ik vind die ene zin fantastisch gevonden. Is het Ikland of is het Wijnland?
1: Ja, dat is een Sjoukje, dat is een Friese politica. Ja. Een beetje zo'n soort Lucia Jacobi.
0: Oh ja.
1: En die zweept mij dan op om in opstand te komen.
0: Ja. Maar waar kwam het idee vandaan om deze setting te kiezen? Om 10 personages te spelen?
1: Nou ja, ik vind het heel leuk om dat in mijn eentje te doen. Om zo'n soort one-man speelfilm te maken. En ik vond een camping de perfecte metafoor voor wat er in de wereld aan de hand is. Met die landjepikpolitiek.
0: Ja. Ja.
1: Dat we steeds meer zien dat de commercie dingen afneemt die van ons allemaal zijn. Dat gebeurt allemaal over onze hoofden heen. En zoals ik net al zei, lichtmasten of windmasten, molens,
0: ja, wind, ja,
1: zonneparken. En hoe verpak je dat nou in een verhaal? Toen dacht ik, ja, een camping.
0: Ja.
1: Trump, landjepolitiek, Groenland. Het zit allemaal eigenlijk in die ene camping.
0: Ja. En het is best wel bijzonder. Want jij bent, vertelde je me net, zelf heb je met theaters gebeld van mag ik langskomen? Het is niet een impresariaat die erachter zit die jouw voorstelling verkoopt.
1: Nu wel, maar vorig jaar niet. Vorig jaar niet. Ik heb het vorig jaar gemaakt, een beetje uit... ik was gevraagd, net als in de provincie Flevoland, ze willen meer toeristen trekken.
0: Ja.
1: Maar hoe doe je dat? Nou, dat had Groningen ook. Toen is er een bureau ingehuurd uit Brabant. Die kwam adviseren. En ze gingen Groningse creatievelingen interviewen. Wat hun idee was. Dus ik werd geïnterviewd. En ik zei, je moet het lekker zo laten. Die leegte, die is fantastisch. Nou, uiteindelijk kwam er een rapport waar mijn naam mede onder stond. En er waren 3 conclusies. Van leegte is hartstikke mooi. Conclusie 2 was, maar er moeten wel wat vakantieparkjes bij. Conclusie 3 was, eigenlijk moeten de grote vakantieparken en een attractiepark voor 500.000 mensen per jaar. En toen dacht ik, zo gaat dat dus. Een paar mensen spreken ze, er wordt een rapport gemaakt, dat wordt door de overheid overgenomen en de gewone mensen hebben er niks over te zeggen.
0: Nee, zo werkt dat.
1: En toen dacht ik, hier ga ik een voorstelling over maken. Dus die heb ik heel snel gemaakt. Toen heb ik, een theater moet je altijd een jaar op voorhand bellen, ja, van ik ga iets maken.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon 20 theaters gebeld van, hebben jullie plek? Kan ik spelen? Ja, kom maar, dan en dan. En toen ben ik gaan spelen en het liep als een tierenlier. Ik had vorig jaar iets van 10.000 bezoekers bijna in de zaal. En toen dacht ik, ja, dit is iets om volgend jaar te hernemen.
0: Ja.
1: Dus nu ga ik hem spelen en ik begin dus hier op Schokland, zaterdagavond. Hele kleine plekjes, een paar campingjes. En uiteindelijk speel ik ook in theaters als De Lamar in Amsterdam. En Orpheus in Apeldoorn. En door het hele land, in Schouwburgen.
2: Werkt overal het Groningse accent? Of ja. Waarom in het Gronings?
1: Nou ja, dat is gewoon mijn taal waar ik vandaan kom. Als ik met mijn ouders praat, dan praat ik zo, zeg maar. Dan slik ik de boel in.
2: Ja.
1: Dan voel ik me in thuis.
2: Ja, maar er kunnen soms ook wel eens mensen een beetje kriegelen worden van, er moet weer een accentje tegenaan.
1: Ja, maar goed, dat is mijn eigen accent. En, ja. En zo is dat gegroeid met mijn solo-voorstellingen. En,
2: sommige woorden klinken ook lekkerder in, met een accent, hè?
1: Ja, maar ik speel 10 karakters, dus er zit ook iemand uit Papendrecht in. Ja. Dus ik heb allerlei accenten in die voorstelling. En mensen, hun oor gaat er heel snel naar staan. Dus dat ligt Gronings, want je kunt het, als ik zo praat, dan kun je me toch prima verstaan.
2: Ja hoor.
1: Nou, zo is die hele voorstelling. Dus het is prima te verstaan.
0: Ja. Het is ook wel leuk op die scènefoto die wij nu zien. Mensen die tv kijken zien dat, die radio luisteren, die zien dat niet. Daarom beschrijven we het eventjes. Je zit daar inderdaad op aan een campingtafeltje met een fles ook daarop. En die fles hebben we hier ook in de studio staan. Want jij maakt tegenwoordig, dat zou je misschien bij jou niet verwachten, Marcel, maar je eigen frisdrank.
1: Ja, nou dat komt rechtstreeks voort uit deze voorstelling die ik vorig jaar heb gemaakt. Het leek mij leuk om bij de voorstelling limonade met pik te schenken. Dus ik ben naar de firma Hooghout gegaan. Vroeger liet ik shotjes Hooghout naar mijn voorstelling.
0: Wat, jenever is dat toch?
1: Jenever.
0: Ja.
1: Maar ik wilde geen alcohol meer promoten. Dus ging ik naar Hooghout en die hebben ook limonades. Ik zei, kunnen jullie limo in een flesje doen met prikwater? En dan bestel ik 5.000 flesjes bij jullie. En dan ga ik dat bij die voorstelling na die tijd drinken met mensen. En nou, dat is goed. Een dag later bellen ze op. We willen samen optrekken. Ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en aan hun marketingdirecteur. En met z'n drieën gingen wij een alcoholvrije sprits ontwikkelen. Terwijl we bezig waren, werd Hooghout overgenomen door een Franse drankengigant die mijn sprits niet meer wilde maken.
0: Oh.
1: En toen heb ik tegen die receptenmaker en die marketingdirector gezegd van, zullen we met z'n drieën een bedrijf beginnen? En dat hebben we gedaan. Dat was in november. In januari hebben we een pand gehuurd. In februari waren we actief. En inmiddels liggen we 40 Jumbo's. Sligo, Haan. Ik mag geen namen noemen op de radio.
2: Nou, dat heb je inmiddels al 16 keer gedaan.
1: Ja, maar dat was voor de uitzending. Ja. Dus in heel veel supermarkten. En vooral natuurlijk in Groningen. En het grappige is, vorig jaar stond ik op mijn poster met een fles Ranja van die vorige fabrikant.
0: Dat was helemaal raak eigenlijk.
1: Dat was helemaal raar, ja. Ja, precies. Zo'n fles die je hoog houdt.
0: Ja, ja, ja.
1: En, maar goed, ze zijn weg uit Groningen. Ze zitten in Frankrijk. Ja. Dus ik dacht, weg met die fles. En ik heb mijn eigen fles nu op de poster.
0: Maar je hebt één smaak?
1: Nee, wij hebben drie smaken. Wij hebben een alcoholvrije glühwein ook. Op basis, dat heet kwast. En we hebben een sprits die overal in Groningen al op de terrassen wordt geschonken. Die hebben we in blik. En dat is het enige wat we niet in Groningen afvullen. Maar dat vullen we af hier in Lelystad.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dus het heeft nog een Flevolands tintje ook.
1: Ja, ja,
0: maar deze flessen dus niet?
1: Deze flessen niet. Nee, die vullen we zelf af.
0: Oké. Okay. Maar je werkt ook echt zelf mee?
1: Ja, ik werk af en toe echt zelf mee.
0: Maar waar haal je de tijd van? Je vertelde net dat je in een nieuwe Netflix-serie gaat. Mocht dat bekend worden trouwens?
1: Is dat ja, dat mag bekend
0: worden. Maar van Paula van Oest, hè? Ja. Niet de minste ook natuurlijk. Ja. Oscar-winnares zelfs. Ja. Van Antonia. Wat voor soort serie wordt dat? Is daar al meer over bekend?
1: Het is een psychologische thriller met Hadewig Minnis in de hoofdrol.
0: Ja, Ruben van der Meer zit er ook in, zag ik. En Sophie van Winden, Fokkelin Ouwekerk. Oké, dus een thriller die verschijnt volgend jaar
1: ergens, denk ik.
0: Oké, dus daar ben je nu druk mee aan het draaien. Je hebt die fabriek met je frisdrank. Je toert door het land.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat klinkt...
1: Dit zijn de drukste weken van het jaar nu.
2: Ja. Dat is lekker bezig.
1: Ja. Ja.
2: Maar dan krijg je natuurlijk ook automatisch de vraag... wat vind je het leukst om te doen dan?
1: Nou, ik zie het allemaal als één verhaal. Weet je, het zijn allemaal verschillende takken van het verhaal.
2: Ja.
1: En dat vind ik zo leuk. En ik doe heel veel zelf... Dus mijn marketing, degene die de marketing, de reclame voor mijn voorstelling deed, die heeft een baan gekregen. Ja, dan ga ik niet zeggen. Ja, dus nou ja, en ik kon niemand krijgen, dus dan ga ik het zelf maar doen.
2: Ja.
1: Weet je, en dan ga je zelf bellen. En ook dat vind ik leuk.
0: Maar wat is je ambitie dan met zo'n frisdrank bijvoorbeeld? Wil je dan dat landelijk uitzetten of wil je dat een soort nieuwe Coca-Cola wordt?
1: Onze ambitie voor dit jaar is in 80% van de Groningse keukens op het aanrecht staan.
0: Oké.
1: En dan landelijk uitrollen. En wij liggen nu inmiddels al best wel in wat boerderijwinkels door heel Nederland heen. En onze winterkwast, zo noemen we dat, de kwast. Dat is die alcoholvrije glühwein, daar verwacht ik heel veel van. Die hebben we het afgelopen jaar al bij FC Groningen in het stadion geschonken. En we hebben bijvoorbeeld ook een reine klauwen siroop.
0: Oh ja, dat is
1: maar die noemen wij niet reine klauwen, die noemen wij fijne klauwen.
0: Oh ja.
1: Want we maken het van een andere pruim. En toen dacht ik, fijne klauwen. FC, kleuren van FC Groningen zijn groen, de limonade is groen. Ik dacht, dan noemen we hem spritsen maar FC. Dus, en dat vind ik dan leuk, weet je wel. Om zo
2: dat is leuk bezig zijn.
0: Dat is leuk bezig, ja.
1: Dus het is eigenlijk allemaal onderdeel van hetzelfde verhaal.
0: Maar wat maakt dit dan even, zonder dat daar heel veel reclame wordt, maar er zijn zoveel frisdrank op de markt. Waarom zou
2: en heel veel siropen, want het is een
1: waar wij uniek in zijn, wij maken het.
0: Je gaat het zo drinken, toch?
1: Ja, nee, siroop. Waar wij uniek in zijn, is dat wij het maken van echte schillen. Wij schillen alles zelf. Dus... En alleen maar suiker en water. Er zit helemaal geen troep in.
0: Oh.
1: Het enige kleurstof is hier van safloer. Dat is een plantje. En voor de rest zit er niks in.
0: Hmm.
1: En wij gebruiken de suiker als conserveringsmiddel. Nou, je ziet overal, iedereen is op suikervrij overgegaan.
0: Ja.
1: Onder het mom van dat het gezonder is. Maar dat weten we helemaal niet. Maar
0: want je lichaam denkt nog steeds door die suikervervangers... dat het lichaam suiker tot zich...
1: Exact.
0: Ja, precies.
1: Maar het is gewoon puur een kostending. Want... Suiker, daar moet je heel veel tax op betalen. En dat hoef je niet op al die kunstmatige zoetstoffen.
0: Oh.
1: En daarom gaan al die grote bedrijven over op zoetstoffen.
0: Aspartame en dat soort dingen.
1: Ja, wij betalen zelf. Wij moeten 72 cent belasting per fles afdragen. Omdat dit een ingedikt product is aan suiker. Maar ja, wij geloven wel in dat een veel rondere smaak heeft.
0: Mm.
1: En veel lekkerder is dan die kunstmatige zoetstoffen. Hier proef je dat ronde. Dit is lobbig. Mm. Dat is heel lekker. Nou, en als je... Ja, dus daar geloven wij in.
2: Hm. Alleen als die ijs en ijskoud is.
1: Ja, je moet hem met ijsblokjes doen. Dat is heerlijk. En een
0: dat
1: beetje
0: was Jekermaars, toch? Bestaat dat nog steeds, hoor?
2: Ik weet het niet.
0: Dat zijn de drankjes die mijn opa dronk, weet je wel.
2: Ja. Ja.
0: Maar goed, Marcel, leuk natuurlijk allemaal. Theater Het Voorhuis, ik heb net eventjes gecheckt. Zaterdag van 8 tot 11. Het is een lange voorstelling.
1: Nee, dat hebben ze neergezet. Nee, het is binnen anderhalf uur.
2: Dat weet je nog niet, maar...
1: Binnen anderhalf uur kan je weer aan een lekker drankje. Het is een kleine anderhalf uur. En het is, ik geloof om 8 uur.
0: Hè? Ja, het is om 8 uur begint het. Er zijn nog wat kaarten, zie ik ook. Via de site van theater-voorhuis.uy.nl. Marcel Hensma, en waar kom je dan daarna nog? Ga je het hele seizoen hier mee spelen?
1: Ja, dit is de enige in Flevoland. En ik speel deze voorstelling tot kerst door het hele land.
3: Goed.
0: Nou, en die serie op Netflix volgend jaar. Dus voorlopig zijn we nog niet van Marcel Hensema af. Gelukkig. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:30, tijd voor een overzicht van het nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur meerdere gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval ter hoogte van de rotonde bij Bataviastad was in ieder geval een vrachtwagen betrokken. Wegbeheerder Flevowegen laat weten dat de Markerwaarddijk niet dicht gaat. Verkeersregelaars zijn ter plekke om het verkeer er om en om langs te laten. De verbouwing van het Janmarstadion van Almere City FC is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4.000 naar bijna 6.000 plaatsen. Met een groter sfeervak voor fanatieke supporters en meer zitplaatsen. Bij de eerste thuiswedstrijd, vrijdag tegen Jong PSV, is de verbouwing nog niet klaar. Er kunnen dan zo'n 4.500 supporters naar binnen. En in de Serviëstraat in Almere Poort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond een schietpartij plaats en daarbij zijn twee mensen aangehouden. Volgens de politie is niet uitgesloten dat er opnieuw een incident plaatsvindt. De camera's moeten de veiligheid in de straat vergroten en blijven tot en met 24 september staan. Eerder dit jaar stonden er ook al camera's in de straat na een explosie en een steekpartij.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag zal de zon volop schijnen en het is daarbij zeer heet voor de tijd van het jaar, want de temperatuur komt uit op zo'n 33 graden. De wind die waait uit het oosten is, zwakt het hooguit matig van kracht. Ook vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond als de zon ondergaat is het zo'n 28 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden en waait erbij niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag en kan het plaatselijk 34, misschien wel 35 graden worden. De zon schijnt morgen weer volop, maar later op de dag draait de wind geleidelijk aan naar het noordwesten en stroomt de minder hete lucht over de provincie uit. Morgenavond zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag kan er een enkele bui voorkomen en komt de temperatuur in de middag uit op zo'n 27 graden. Vanaf zondag is er van tijd tot tijd een bui mogelijk, geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur is een stuk aangenamer met 22 of 23 graden.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N701 Muidenberg richting Lelystad. Voor Lelystad Noord, 4 minuten file daar. Probeer even een andere weg te kiezen, want het schijnt behoorlijk vast te staan daar. Fritz Meister met de controle op de A1 Naarden, Amsterdam, bij 14.

0: Because I gotta have faith. Giorgio Skiriakos Panayiotou, oftewel George Michael. Je hoorde hem met Faith. 2:05 nu. Frankly, my dear,
1: I don't give a damn. Films. Here's Johnny. De premières.
2: Go ahead, make my day.
1: De successen.
3: Good morning, Vietnam!
1: En de flops.
4: And I will kill you.
1: Filmkenner Jules Wolthuis.
5: Ah, heerlijk dat hij er weer is. Onze eigen Jules Wolthuis met maar liefst 3 nieuwe films. Ik wil eventjes zeggen, Jules, ik ben naar Ice Cream Man geweest van het weekend.
6: Oh.
5: Wat een slechte film.
6: Weer een horrorfilm.
5: Ja, maar dit was zo eng. Of vies eigenlijk.
6: Vies, hè?
5: Op een gegeven moment werd er dus... De schedel werd er afgezaagd. En een meisje met een ijslepel, die schepte daar dan uit die hersens dan op een horentje. Ja. Nou, toen dacht ik echt van... Er zat geen verhaal in. Het was daardoor ook helemaal niet meer eng of spannend. Het was gewoon een KUT-film. Sorry dat ik het zo zeg. Ja. Excusez-le-mo. Dat is Frans voor...
6: Nee, en die draait nu in de bioscoop.
5: Ja, nog een groot succes ook.
6: Ja, zo zien we weer. Je hoeft niet altijd goede films te maken voor
5: een helemaal niet. Nee. Dat is ook zo. Dus, maar jij hoeft er zeker niet naartoe, want jij houdt er helemaal niet van.
6: De laatste soort horror die ik heb gegeven is Obsession.
5: Dat ben ik.
6: En daar had ik al wel eens, dat zie ik elke dag.
5: Ja. Maar,
6: een soort prolongatie van een succesfilm waarvan je denkt van, waarom?
5: Ja, maar dat is geen horror, want dat is gewoon eigenlijk een psychologische thriller meer.
6: Zij speelde het hartstikke goed, die Obsession, maar ik denk wel, waarom moet er zoveel bloed tegenaan ook weer? Ja, dat hoort erbij.
5: Ja, maar dat hoort er dan toch. Dat maakt het dan horror natuurlijk. Ja,
6: ik vind het schrik-effect altijd wel leuk. Altijd iemand die in de badkamer staat en de spiegel open doet en dicht doet. En dan staat er ineens iemand erachter.
5: Dat is leuk, hè?
6: Ja, nee, ik hou er niet van.
7: Dat is leuk.
6: Ik denk altijd dat het echt gaat gebeuren. Goed, Sjoe, goedemiddag.
8: Nou ja, we zijn weer compleet met elkaar.
5: Ja, we beginnen met de eerste film.
6: Oh, dat is meestal, hè?
5: Ja, we beginnen met de derde.
6: We eindigen met de laatste film vandaag.
5: The Magic Faraway Tree.
8: Ja, nou, we hebben 3 mooi, nieuwe films. Ja. En allebei scoren ze heel goed.
5: Allemaal 3 goed. Nieuwe films en allebei. Dus het is
8: allemaal,
5: alle 3.
8: Alle 3.
5: Nee, oké, want allebei zijn 2.
8: Goed.
5: Hè?
8: 3 nieuwe films, alle 3 goed. En dit is de een van de Magic Faraway Tree. En die is alleen te zien in Almere trouwens, bescheiden. En dat... dat gaat over een gezin met 3 kinderen die verhuizen naar het platteland.
6: Ja.
8: Krijgen een nieuw huis en achter hun huis staat een magische boom.
6: Oeh.
8: En in die magische boom bevinden zich hele excentrieke wezens. En die wezens nemen hun mee op een avontuur.

0: cultuur door allerlei fantasierijke landen.
1: Nou, ik wil net zeggen, het ziet er nu al een beetje uit als Willy Wonka. Ja. Maar het is ook gemaakt door de makers van Wonka. En Paddington.
0: Ja, en Paddington. Precies. Ja. Dus de film blinkt uit inderdaad omdat het heel liefdevol is. Het is een hele mooie, liefdevolle sfeer. Ja. Fantasiekenrijk, mooie kleuren, creatief, mooie magische werelden. Een film voor het hele gezin. Nou, het is echt leuk. Een family film.
1: Oké.
0: Dan alleen in Almere, ja.
1: Is het ook in het Nederlands gesproken? Weer door allerlei bekende Nederlanders?
0: Nee, het is gewoon...
1: Alleen maar Engels.
2: Maar dat het maar een bioscoop is, dat...
0: Ja,
2: je verwacht er niet veel van of zo dan?
0: Ja. Ah. Alleen in Almere.
1: Raar.
0: Okay. Keuze van de bioscoop natuurlijk.
1: Ja.
0: Komt ook dat heel veel films die lopen nog steeds door.
1: Mm.
0: En dat wil ik ook wel even zeggen. Dat we hebben deze zomer mooi weer buiten. Maar ook mooi in de bioscopen.
1: Ja.
0: Want dit wordt een enorm succesvol bioscoopjaar. We hebben maar liefst 5 miljarden films in omloop.
1: MJ.
0: Net gestopt is Mario. Maar de andere 4 lopen nog. Hè? Mm. Michael heeft meer dan 1 miljard opgebracht.
1: Michael loopt nog steeds.
0: De Odyssey ook. En de grootste verrassing, Spider-Man, over 2 miljoen heen. En Toy Story 5 ook.
1: Ja.
0: En al die films blijven de doeken bezetten.
2: En Ice Cream Man, hoe doet hij het dan?
0: Heb ik niet specifiek naar gekeken.
2: Voor een klein publiek.
0: Dat gaat
1: ja, maar die zaal zat vol, joh. Echt?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Daar gaat geen 100.000 naartoe.
1: Ja, hij klapt met 100.000 man in die zaal. Ongelooflijk. Een hele grote bioscoop.
0: Mooi. Voor een klein hoger publiek.
1: Dan gaan we naar Sunny Dancer.
0: Ja, dat is een film ook heel goed gewaardeerd. Doordat het thema heel zorgvuldig wordt aangepakt. Dat is een film voor jongeren.
1: Ah, voor mij dus.
0: 17, 18, 19. Oh, gaat ook over een vrouw die door haar ouders naar een zomerkamp wordt gestuurd voor jongeren die allemaal lijden of geleden hebben aan kanker. Zij zelf ook. En dat vindt ze natuurlijk vreselijk. Van ja, wat moet ik daar? Dat is tenen krommend. Mm. Maar in die groep vindt ze allemaal lotgenoten. Vindt ze allemaal vrienden. En uiteindelijk maken ze met elkaar allemaal een heleboel feesten op een positieve manier. En er ontstaan vriendschappen. Kortom, een coming-of-age film, zeggen ze dan. Die heel goed scoort. En het thema kanker wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Er is nauwelijks een kritiek op de film en een goede hoofdrolspeelster.
1: Het gaat dan over jongeren die kanker hebben gehad? Of
0: ja,
1: hebben.
0: Ja, hebben. Precies. Die gaan met elkaar op een kamp.
1: Okay.
0: Ja.
1: Maar een indringende film.
0: Indringende film qua thema, maar heel goed gedaan. En de hoofdrolspeelster kennen we van die horror, hoe heet het? Us.
2: Wie? One of Us.
0: Ja. Ja.
2: Even over horrorfilms nog gesproken. Heb jij iets gehoord over Leviticus? Dat is echt, dat is van een filmfestival, een openingsfilm geweest. Hij zou 19 juni al in het theater zien, maar hij komt wel binnenkort hoor. Maar het gaat dus over twee homo's, twee homo-jongens die elkaar verliefd worden. En één van die twee is een soort, die heeft een demon in zich. En die wordt dan achtervolgd, een beetje obsessionachtig. Maar die trailer is heel eng.
1: Oh?
2: Ja.
0: Ik heb dat nog niet gezien.
1: Autobiografisch.
2: Houd die in de gaten. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar.
0: Echt helemaal
1: Leviticus.
0: Natuurlijk.
2: Ja, Leviticus. Okay. Een Australische film van de makers van Babadook. Dat was dan ook zo'n enge film.
1: Die naam is toch een verwijzing ergens naar? Leviticus.
2: Nou, dat zal wel zijn over...
0: Maar goed, Sunny Dancer, daar hadden we het net over, is ook alleen in Almere te zien. Jammer genoeg.
1: Oké. Okay.
0: Maar een mooi thema en voor de jongeren eigenlijk.
1: Ja. Ik denk dat hij daar heel goed gaat doen, ja.
0: Zijn we de laatste?
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Wat is dat voor film?
0: Ja, nou, dat is ook weer... scoort heel goed overal te zien in Flevoland. The End of Oak Street.
2: Oh ja.
0: Met in de hoofdrol Anne Hathaway. Daar heb ik een voorfilm van in de bioscoop gezien. Ja, indrukwekkend moet ik wel zeggen.
2: Ja.
0: Een beetje Jurassic Park
2: atmosfeertje. Ja,
0: dat doet het aan denken. Maar het gaat over een gezin met 2 kinderen.
1: Ja,
0: speelt zich af in de jaren 80. Dat is heel goed weergegeven. Die komen in een straat te wonen, Oak Street. En dan worden ze overvallen door een zwaar onweer. En toeval of niet, maar na dat onweer blijken ze in de prehistorie te zitten.
1: Ja.
0: Als je het over de prehistorie hebt, wie kom je dan tegen als
1: buur? Marco Verhagen.
2: Ja. Ja, het is wel zo. Ja. Toen was ik er al.
0: Ja. Nou, natuurlijk, dinosaurussen worden je buren. Ja, en dan, hoe los je dat op? Want ja, je wilde ten eerste overleven en je wilde weer terug dat die straat weer teruggaat uiteindelijk naar deze tijd.
2: Ja.
0: Nou, hele goede kritieken en met name ook de rol van Anne Hathaway. Het verhaal, de jaren 80 wordt goed weergegeven. Ja, de dino's zijn weer ongelooflijk leuk.
2: Leuk, hè?
0: En hou je van zo'n film, ja, dan moet je daar naartoe.
2: Op Netflix staat nu zo'n film over mensen die opgesloten zitten in hun eigen huis. Heb je die al gezien?
1: Nee.
2: Ook heel goed. Dat is ook een beetje
1: dat soort dingen niet.
2: Ja, maar dit is echt wel, maar dat is niet echt horror. Maar die vind je denk ik wel leuk, hoor, Arnoud.
1: Maar zijn hier de dino's wel natuurgetrouw? Want Jurassic Park was altijd de meest gehoorde opmerking. Die dino's, die T-Rex en zo, die waren helemaal niet zo. Die waren ook veel kleiner.
2: Ja, maar ja, dat het knie zou daarop letten.
0: Wordt steeds beter.
1: Ja, ik was er niet bij toen ze er echt rondliepen. Ja.
2: Ik kijk bij aan, ik ook niet hoor.
0: Maar dit is wel een leuke film als je van dino's houdt.
1: Ja, die maar het is wel heel erg Jurassic Park natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja. Maar goed, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk.
1: Nou, oké.
0: Nou, dat waren alle drie.
1: Ja, nou, dankjewel en tot volgende week dan.
0: Zeker weten.
3: Het is zomer.

0: De polderplaat van deze week is dat Jordi van Loon en Als Toen. Ja, mocht je wat gerommel horen op dat Jules Wolt thuis, die is niet weg te krijgen, die man.
1: Nee, maar dan ben ik saai. Nou, dat komt omdat.
0: En dan weg, Jules?
1: Nee, maar Jules zei net dat het zo heerlijk vindt hier 35 graden. Dat het blij is dat het nog een dag is morgen. Ja. Ja, dat is ook zo, dat is heerlijk.
0: Heerlijk ook. Je doet niks, maar het is toch wel fijn ook.
1: Ja. Nou, hij doet wel wat hoor.
0: Doe je er goed aan joken?
2: Tuurlijk.
1: Ja, ja goed. Nou, zo. Zal ik koken?
0: Volgende keer ook weer koekjes meenemen.
1: Ja,
0: Where's My Husband van Ray zat er ook
1: voor.
0: Nee,
1: een koekje trouwens.
0: Nee, nu niet meer. Oh. Ik ga naar huis.
1: Okay.
0: Maar dat betekent dat Jordi Bouders zo meteen aankomt met
1: zeker.
0: Flevoland Muziekland.
1: Leuk,
0: en
1: zin in.
0: Natuurlijk ook weer Studio Flevoland, die binnenkort naar Lowlands toe gaan.
1: Nou, absoluut.
0: Dat is ook hartstikke leuk. Mm-hmm. Morgen, dan is het vrijdag. Meestal, ja. Wel, hè, nou, donderdag.
1: Ja.
0: Wie hebben wij morgen als gasten?
1: Oh, er zijn heel veel. Ga ik allemaal nog niet zeggen.
0: Wel? Je weet het toch?
1: Tuurlijk weet ik het wel.
0: Je weet het toch wel eentje?
1: Ja, nou ja.
0: Ik weet niet of dat Django Wagner komt.
1: Ja, alleen Django Wagner komt.
0: Ja, en al die andere gasten dan, waar je het net over hebt? Niet.
1: Het is toch goed, met Django Wagner is een grote naam.
0: Slecht geproviseerd dit ook weer.
1: Hoezo? Wil je nog een andere erbij ook?
0: Nou, misschien Julien Clerc.
1: Oh ja.

0: is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het treft voornamelijk even dan nu de vrouwen in de fertile leeftijd, hè, dus de vruchtbare leeftijd. Simpelweg het feit dat wij gewoon menstrueren.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou ja, we zijn weer compleet met elkaar. Niets is beter dan dat.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie. De N307, daar is wat op onthoudt vanwege een ongeluk. Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. 10 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er 2. Eén daarvan op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere, bij hectometerpaal 112,0. En op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere moet je opletten bij hectometerpaal 60,6. En in Flevoland Muziekland heb ik zometeen de allereerste hit voor de meidengroep Luf. Het is al heel wat jaren geleden dat ze dat hebben uitgebracht, in de jaren 70 namelijk. Welke het is, dat hoor je zometeen.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

0: Het betekende de definitieve doorbraak van deze James Blunt. 20 jaar geleden bracht hij het nummer uit. You're Beautiful. En daarvoor hoorde je Love. You owe me. Je kent hem waarschijnlijk wel. Lekker meezingen. En ik heb nog veel meer muziek voor je meegebracht waarbij je lekker kunt meezingen. Het is 13 augustus vandaag. De kans is heel groot dat jij niet jarig bent vandaag. Maar toch heb ik een cadeautje voor je klaar liggen. Moet je natuurlijk wel iets voor doen. Zometeen laat ik je een liedje horen van eigen bodem. En als jij weet welk liedje dat dan is, dan kun je dat doorgeven via WhatsApp op 0320 28 50 50. Ik laat niet het volledige liedje horen natuurlijk, maar een kort stukje daarvan. En onder de goede inzendingen, onder de mensen die dus weten te raden welk liedje dat is, verloot ik een cadeau. Nou, dat cadeau wil jij ook hebben, neem ik zomaar aan. Het klinkt wel heel makkelijk, hè? Dat ik je dat fragment laat horen en dat je dan door moet geven welk nummer dat is. Ik heb het natuurlijk wel iets moeilijker gemaakt. Ik speel zo meteen dat fragment achterstevoren af. Maar ja, de goede antwoorden die kunnen nog steeds binnenkomen. Ik laat het je straks horen en als jij het antwoord weet, dan mag je een berichtje sturen. 0320 28 50 50. Flevoland. Nou, ik zou zeggen, spits je oren maar vast. Je krijgt het zo te horen naar Michel Telo.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Shocking Blue en Venus. Het is 17 over 2 geworden. We hebben wat nieuws voor je. Want bij een verkeersongeluk op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen, daar zijn rond het middaguur meerdere gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. 3 voertuigen zijn betrokken bij dat ongeluk. Er zijn 5 gewonden gevallen, meldt de politie zojuist. En de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is op dit moment afgesloten. Hou daar dus rekening mee als je richting Enkhuizen wil of van Enkhuizen naar Lelystad. De Markerwaardijk is dicht. Zodra er meer informatie over bekend is, dan hoor je dat uiteraard hier bij Flevoland. Dit is muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

Het is de hoogste tijd voor een spelletje. En gelukkig hoef je daar niet voor in het zweet te werken, hoor. Nou ja, een beetje. Je moet je hersenen een beetje laten kraken. Want ik laat je zo meteen een stukje van een liedje horen. Dat is een Nederlandstalig liedje. En aan jou de opdracht om dan door te geven welk liedje dat is. En misschien ook nog wel de artiest erbij, als je dat lukt. Je kunt dat doorgeven aan me via WhatsApp 0320 28 50 50. En wie weet heb ik dan wel een mooie prijs voor jou zometeen. Ik zou zeggen, zet je radio maar iets harder, want hier komt het fragment.

Ja, en als je nu denkt, wat klinkt dat fragment raar? Ja, dat klopt. Ik heb het namelijk achterstevoren afgespeeld. Maar misschien kun je wel achterhalen welk liedje het is. Als je het weet, dan kun je dat doorgeven via 0320 28 50 50. Dit is Spaanse muziek van Enrique Iglesias en Duel el Corazón.

0: meter van los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Bij een verkeersongeluk met 3 voertuigen op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur 5 gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. De weg is nog tot ongeveer 4:30 dicht in beide richtingen en de politie doet sporenonderzoek. Bij het ongeval ter hoogte van de rotonde bij Batavia Stads waren een personenauto, een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Van de 6 inzittenden zijn er 5 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verbouwing van het Janmarstadion van Almere City is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4.000 naar bijna 6.000 plekken. Met een grote sfeervak voor fanatieke supporters en meer zitplaatsen. Bij de eerste thuiswedstrijd, vrijdag, morgen dus, tegen Jong PSV, is de verbouwing nog niet klaar. Er kunnen dan ongeveer 4500 supporters naar binnen. En in de Serviëstraat in Almerepoort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond een schietpartij plaats. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden.

0: Ook vanmiddag zal de zon volop schijnen en het is daarbij zeer heet voor de tijd van het jaar, want de temperatuur komt uit op zo'n 33 graden. De wind die waait uit het oosten is, zwakt het hooguit matig van kracht. Ook vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond als de zon ondergaat is het zo'n 28 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden en waait erbij niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag en kan het plaatselijk 34, misschien wel 35 graden worden. De zon schijnt morgen weer volop, maar later op de dag draait de wind geleidelijk aan naar het noordwesten en stroomt de minder hete lucht over de provincie uit. Morgenavond zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag kan er een enkele bui voorkomen en komt de temperatuur in de middag uit op zo'n 27 graden. Vanaf zondag is er van tijd tot tijd een bui mogelijk, geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur is een stuk aangenamer met 22 of 23 graden.
1: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad problemen. Die dijk is dicht tot 4:30 vanmiddag in ieder geval. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwifterband zo'n 5 minuten. En op de N309 Epe-Dronten tussen Elburg-Oost en de N310 4 minuten vertraging. Snelheidscontroles die zijn er ook. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 112,0. En ook een radarcontrole aan de Banterweg in Emmeloord in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Ja, er zijn al wel wat antwoorden binnengekomen, maar niet allemaal zijn ze goed. Dus weet je wat, ik laat nog één keer het fragment aan je horen. Ik heb een liedje meegebracht, een Nederlandstalig liedje. Maar daar heb ik iets mee gedaan. Ik heb het namelijk achterstevoren afgespeeld. En als jij weet welk liedje het is, dan mag je dat doorgeven. Dat kun je doen via WhatsApp 0320 28 50 50. En wie weet heb ik zo dan wel een prijs voor je. Daar komt-ie.

0: Nou, weet je het al? Of moet ik een hint gaan geven? Nou, als je het weet, geef het even aan me door via WhatsApp. 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Somieux en Dark Before the Dawn. Ja, welk liedje heb ik nou de hele tijd achterstevoren afgespeeld? Ik laat hem je nog één keer horen. Onze regisseur Ivar Zoon die had het als allereerste goed. Hij wist het binnen een seconde, maar hij is dan ook echt een enorme fan van de band. Doe maar! Ja, dat is inderdaad de band die ik zocht met het liedje. Is dit alles? Ja, dat fluistert hij even in mijn oor. Dat is het juiste antwoord en Ivar is niet de enige die het goed heeft. Ik heb ook een berichtje binnengekregen van Carla. En dan heb ik hier nog een berichtje van Natasha met het juiste antwoord. Dat geldt ook voor Marjon. Wubo, die heeft zich goed hersteld. Hij wist wel in eerste instantie dat het om Doe Maar zou gaan. Maar hij zei toen, het was de bom. En toen liet ik net nog een keer dat fragment horen. En toen werd het toch, is dit alles? En dat is het juiste antwoord, Wubo. Dank je wel voor je appje. Dat geldt ook voor Paul. Het liedje is volgens mij, is dit alles van Doe Maar. Dat klopt. Elisabeth, die heeft ook het juiste antwoord doorgegeven. Maar dan toch nog wel met een vraagteken erachter. Ze stuurt, is dit Doe Maar met is dit alles? Of misschien dat vraagteken omdat er een vraagteken achter de zin hoort van de titel van het liedje. Nou, ik ga het meteen eventjes aan de vragen. Kijken of ze de telefoon opneemt. Hij gaat alweer over. Die stap hebben we opnieuw overwonnen.
1: Hoi, met Betty.
0: Oh, dat is Betty. Hallo, je spreekt met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Hoi.
0: Hey, heb jij net op mij gereageerd met het goede antwoord van Doe Maar?
1: Ja.
0: Ah, ja. Ik heb hier Elisabeth in mijn scherm staan, maar dat is niet jouw echte naam.
1: Wat is mijn officiële naam, Elisabeth?
0: Oh, kijk, maar je roepnaam is gewoon Betty. Nou, dan is dat bij deze opgehelderd. Goedemiddag, Betty.
1: Hoi.
0: Wat was je aan het doen op deze warme donderdagmiddag?
1: Ik had net boodschappen gedaan, dus ik zit niet meer thuis.
0: En wat heb je allemaal in huis gehaald?
1: Wat moest ik allemaal halen? Ik moest pleisters halen en ik moest water halen. En, nou, toch maar.
0: Nou ja.
1: Dagelijks boodschapjes.
0: Doe je dat iedere dag dan, die boodschappen?
1: Nee hoor, nee. Niet iedere dag. Nee,
0: ik ben ook van de week boodschappen hoor. Gewoon een lijstje maken met wat je allemaal nodig hebt. En dan in één keer naar die supermarkt. En dan hoef je de rest van de week er niet meer te zijn.
1: Nee,
0: ja,
1: klopt.
0: Ja, ideaal. Maar
1: met die warmte.
0: Nou ja, op zich is dat ook wel weer lekker natuurlijk in die supermarkt met die airconditioning en zo.
1: Nou, dat is ook niet gezond, hè?
0: Nee, maar wel lekker cool. Ja. Is het bij jou thuis nog een beetje uit te houden ook?
1: Ja hoor, ja. Nee, prima.
0: En je was lekker naar de radio aan het luisteren?
1: Ja, ja.
0: Nou, daar ben ik altijd blij om, Betty. En je hoorde dat fragment wat ik achterstevoren had afgespeeld. En ja, toen dacht jij het wel te weten, hè? Ja.
1: Ja.
0: Wat was ook alweer het antwoord?
1: Is dit alles?
0: Ja.
1: Doe maar.
0: Ja, was dat nou nog een twijfelgevalletje vanwege dat vraagteken?
1: Nee hoor. Okay. Nee, dat is gewoon van is dit alles? Van, ja.
0: Heb ik dat goed begrepen? Nou, je hebt het goed, net als heel veel andere Flevolanders, maar jij bent de gelukkige vandaag. Jij krijgt namelijk een Omroep Flevoland prijzenpakket. En dat is helemaal in zomerse sferen. Dus dat komt zo snel mogelijk naar jou toe.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Nou, gefeliciteerd. Maak er nog een mooie donderdag van. En alvast een heel goed weekend.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg. En geniet van Doe Maar, hè. Gewoon normaal afgespeeld.

0: Gewoon in zijn geheel het hele liedje van Doe Maar en Is Dit Alles. En ook al laat je een fragment horen wat achterstevoren is gezet. Nou, het is toch wel te herkennen hoor. Dat blijkt ook wel aan de appjes die ik heb binnengekregen. Het zijn veelal goede antwoorden. Dankjewel voor jouw reactie. Zometeen Studio Flevoland met Rob Brouwer.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij al weg bij de Big Tech?
1: De Big Tech, daar ben ik niet bij weg. Hoezo?
0: Nou, Facebook, Instagram, WhatsApp.
1: Ik zit nog op Facebook en ik zit nog op Twitter.
0: Nou, ik dus ook.
1: Instagram heb ik nooit begrepen.
0: Nou, dat zal door de leeftijd komen, denk ik.
1: Denk het ook.
0: Maar goed, daar hebben we het straks over in Studio Flevoland met de Consumentenbond. Want steeds meer mensen willen weg bij bijvoorbeeld Facebook, omdat het Amerikaans is.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het betreft voornamelijk even dan nu de vrouwen in de fertile leeftijd. Hè? Dus de vruchtbare leeftijd. Simpelweg het feit dat wij gewoon menstrueren.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou ja, we zijn weer compleet met elkaar. Niets is beter dan dat.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een verkeersongeluk met 3 voertuigen op de Markenwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur 5 gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is nog tot ongeveer 4:30 dicht in beide rijrichtingen, want de politie doet sporenonderzoek. En de verbouwing van het Janmarstadion van Almere City is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4.000 naar bijna 6.000 plekken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie beginnen even op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de Taviastad. Een afgesloten weg. Zo'n ongeval gebeurd, heb je natuurlijk van alles over gehoord bij ons in het nieuws. Dan ook nog de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 4 minuten vertraging. Dan de flitsers. Op de A27 Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 112. En dan hebben we ook nog de de bijzondere flitsers. De laan der VOC in Almere wordt gecontroleerd in beide richtingen. En onder de berken in Almere, die hebben we ook binnengekregen. Beide richtingen wordt daar gecontroleerd. Heb je ook nog een bijzondere gezien of een gewone? Laat het ons weten via Flitsmeister.
8: En Studio Flevoland begint zometeen goed, want Stars on 45 met Stars on 45 staat voor je klaar.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Natuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: kan me nog herinneren dat hij net uitkwam, deze single. Ik moest meteen naar de winkel. Welk vond hem zo goed.
1: Welk jaar dan was dat dan?
0: Ik denk 1981, 82 of zo.
1: Op het moment was ik nog ineens geboren.
0: Was jij nog vloeibaar?
1: Nou, maar leuk om weer eens te horen voor jou dan, hè?
0: Ja, voor jou niet.
1: Nou ja, vind het wel prima, maar...
0: Je hebt er niks mee.
1: Nou, we wisselen elkaar een beetje af, hè? Zometeen Alex Warren met Fever Dream, dat is dan
0: dat
1: weer een hit.
0: Dan
1: dat
0: weer...
1: vind ik dan leuk. Okay. Maar jij vindt Stars on 45 leuk en waarschijnlijk heel veel mensen die zitten te luisteren ook. Dus dan vind ik het ook prima.
0: Maar ik vind Alex Warren en Fever Dream ook leuk.
1: Nou, ik ben benieuwd, als ik van jouw leeftijd heb op een gegeven moment, een jaar of...
0: 40.
1: Of ik dan de hits ook nog steeds leuk vind van de liedjes die op dat moment al worden uitgebracht.
0: Ja, ja, ja.
1: Vaak is het zo dat mensen...
0: We worden oud en zuur, hè?
1: Ja. Dan
0: is niks meer goed.
1: Nee, dan verlang je weer naar die tijd van vroeger.
0: Ja, nou, en dan is niks meer goed, al het nieuwe.
1: Nee. Heb jij daar last van voor de rest?
0: Ik probeer me er wel afzijdig van te houden. Maar ja, het lukt niet altijd.
1: Af en toe mopperen, dat is
0: af en toe mopperen. Hè?
1: Ja, dus als je nog wat te mopperen hebt, doe dat dan nu. Dan hoeven we de rest van de uitzending niet meer te doen.
0: En als je ook mopperen wil, dat kan, hè, via onze WhatsApp. Kan hoor.
1: 0320 28 50 50.

0: Het is een goed advies van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. Maar stiekem doen we het toch wel eens allemaal. Hè? Ons ergens zorgen over maken.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, maar dan heel snel weer loslaten natuurlijk. Heeft er nog iemand zitten mopperen via WhatsApp eigenlijk?
1: Oh ja, dan moet ik eventjes naar die pagina weer toe gaan. Ik ben ook wat ouder, hè. Hebben we net... Goedemiddag, hierbij een leuke foto.
0: Nee,
1: van de eclipse. Nee, dat is weer oud.
0: Oké, gelukkig maar. Niemand die wil mopperen vandaag. Nee, maar het is ook mooi weer.
1: De kinderkliniek in Almere biedt gespecialiseerde medische en psychologische zorg aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Al 10 jaar heeft de kliniek nauwe banden met een kinderziekenhuis in Sri Lanka.
0: En de kliniek is daar betrokken bij een ontwikkelingsproject voor kinderen met diabetes. In het najaar reist opnieuw een team af richting Sri Lanka. Nou, daar gaan we over praten met Karin Strikker en Ineke Bos van de Kinderkliniek. Ze zijn bij ons in de studio in Lelystad, in Nederland dus, niet in Sri Lanka. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn beide al wel vaker naar Sri Lanka geweest. En jij, Ineke, die gaat er ook weer heen. Dat ga je doen in oktober. Kun je ons eens vertellen wat er dan gebeurt op zo'n reis?
2: Op zo'n reis dan werken we samen met het kinderziekenhuis in Peradeniya van Sri Lanka. We werken samen met het team daar, met de artsen en verpleegkundigen. En we geven voorlichting, educatiedagen voor kinderen met diabetes en hun ouders. En ook workshops voor artsen en verpleegkundigen.
1: En jullie werken nu al 10 jaar samen, hè, met het kinderziekenhuis.
2: Klopt.
1: Hoe is dat eigenlijk ooit gekomen?
2: Ja, dat is heel mooi ontstaan. In 2015 ben ik daar voor het eerst naartoe gegaan. En toen waren de kinderen bij een volwassen arts onder behandeling in het Kennedy Hospital. Dus helemaal nog niet in het kinderziekenhuis.
1: Ben je beroepsmatig daar naartoe gegaan? Of was dat toevallig op vakantie?
2: Nou, in opdracht van de kinderkliniek. Om te kijken of we daar een project konden gaan opstarten. En toen mocht ik daar meewerken. Nou, dat was schrijnend, die hele situatie. Dat kun je niet voorstellen.
1: Nou, leg het eens uit. Wat trof je daar?
2: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen. En je had daar een grote open vlakte zonder ramen. Waar iedereen zat uren te wachten op een afspraak met de dokter. En had je meerdere kleine bureautjes staan. En na al die uren konden ze dan bij hun dokter terecht. 10 minuten staan naast zo'n klein tafeltje. Dus dat was echt niet te geloven.
1: En wat dacht je bij jezelf?
2: Dat er heel hard hulp van ons nodig was. Ja. En dat hebben we toen besproken met het hoofd van de endocrinologieafdeling. En die had al een hele lijst gemaakt wat we zouden kunnen betekenen. En het jaar daarop gingen de kinderen over naar het kinderziekenhuis. En die kwamen onder behandeling van een kinderendocrinoloog. Dus toen is de samenwerking ontstaan met het kinderziekenhuis.
0: Ja, dus het was best wel schrikken wat je aantrof daar 10 jaar geleden. Maar ja. Als je daar nu dan naartoe gaat in het najaar, tref je dan al heel wat anders aan dan toen?
2: Zeker, er heeft echt een mooie ontwikkeling plaatsgevonden. Alhoewel er soms ook weer een terugval is. Als ik denk aan in het begin kregen de kinderen een handjevol naaldjes mee, lange naaldjes, en daar moesten ze maanden mee doen. Terwijl als je bedenkt dat kinderen meerdere keren op een dag moeten prikken, moesten ze elke keer hetzelfde naaldje gebruiken. Ze hadden geen glucosemeter, konden hun eigen glucosewaarde niet meten, en ze hadden echt wat wij ouderwetse insuline noemen, dat hadden ze. Of er zijn perioden zelfs geweest dat er een tekort aan insuline was. Nou, als je nu kijkt, dan is langzamerhand is daar echt wel verbetering in gekomen. Hoewel er nog steeds tekorten zijn. Maar je ziet echt verbetering in insulinesoorten al. En ook in materialen. En in het team.
1: En jullie werken nu dus 10 jaar samen, hè, met het kinderziekenhuis. Dat gaat dan over diabetes bij kinderen. Waarom juist die ziekte, Karin?
3: Ja, diabetes is een onwijze impactvolle ziekte. Dus een ziekte waar je ook nooit beter van wordt. Dus op het moment dat je type 1 diabetes hebt. Ja, en eigenlijk kan Ineke dat nog beter uitleggen. Want zij is de inhoudelijke expert voor diabetes. Maar je komt er nooit vanaf. En dat betekent dat je dagelijks je insulinewaardes moet bijhouden. Bloedglucose moet spuiten. Dan zie je de verschillen. Want dan leven wij in een heel welvarend land. Wij hebben een zorgverzekering. Wij kunnen materialen en medicatie gewoon ophalen bij de apotheek. En in een land als Sri Lanka kan dat niet.
0: Ja.
3: Dus je bent afhankelijk van de middelen die er zijn. En dan moet je maar zo goed mogelijk je ziekte kunnen managen.
0: En de situatie is gelukkig al wat verbeterd dankzij de hulp van de kinderkliniek in Almere. Maar weet je, Karin, waarom er eigenlijk specifiek voor Sri Lanka is gekozen om daar de mensen te helpen?
3: Nou, omdat wij al contacten hadden met Sri Lanka. Dus daar is het zaadje geplant. En dus vanuit het idee, vanuit de kinderkliniek, we leven in een welvarend land. Hoe kunnen we ook onze kennis en expertise naar een land brengen waar het nog minder ontwikkeld is en heel erg nodig is? En toen zijn we dus gaan exploreren in Sri Lanka, waar Ineke net over vertelde in 2015... van kunnen we een samenwerking opzetten en kunnen we daar iets extra's betekenen.
0: Ja, en zo geschieden. En het afgelopen jaar is er een kamertje bijgekomen, Ineke, in dat kinderziekenhuis daar voor de behandeling van diabetes. Maar wat betekent dat nou voor zo'n plek dat er één extra kamertje bij is gekomen?
2: Superveel. Er was altijd één klein kamertje, zo'n smal klein kamertje. En daar zaten drie dokters. En de deur stond vaak open naar een overvolle wachtkamer. En in dat kleine kamertje komt dan zo'n kind en de ouders erbij. Die staan daar bij dat kleine bureautje. En dat is het. Dus nul privacy. En dat is een grote verbetering als je er een plekje bij krijgt om de kinderen en ouders te kunnen zien.
3: Ja, want dus je moet je eigenlijk voorstellen, een kamer van 2,5 bij 3 meter. Waar drie artsen hun spreekuur houden. Iedere arts heeft een kind en twee ouders aan zijn tafel. Tel maar op. Dan sta je met 12 mensen in zo'n kamertje. Nou, in de kinderkliniek hebben we daar één arts werkzaam zijn. En die een gezin ontvangt. Dus een extra kamer is voor de ouders en kinderen meer privacy en meer ruimte. Maar ook voor de professionals erkenning. Ook erkenning voor het werk wat zij doen. Omdat zij in het ziekenhuis dus wat extra ruimte krijgen.
1: En hoe kijken ze tegen jullie aan?
3: Het is heel erg gestoeld op samenwerking. Mm-hmm. Dus het is niet van, ze kijken naar ons op. Of op het moment dat wij daar zijn, zijn we één team. En hebben we één missie. Willen we die kinderen helpen. En er een feestje van maken.
0: Ja, en dat gaat dus weer gebeuren, want je gaat er weer heen in oktober, Ineke. Maar eind september is er een speciale lunch eigenlijk in de kliniek. De Sri Lankaans lunchcafé. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
3: Nou, wat ook een belangrijk doel was, dus het doel van dit project is kennis naar een ander land brengen. Maar ook met elkaar, als collega's binnen de kinderkliniek, elkaar vinden, een stuk saamhorigheid. Dus zo'n lunchcafé betekent ook dat we met elkaar onze schouders eronder zetten. En op een andere manier met elkaar samenwerken. Normaal is het professioneel en nu is het voor een heel mooi doel. En dat betekent dat we als medewerkers eten maken, bereiden. En dat dan in lunchtijd wordt aangeboden. En dat je daar zelf een bijdrage voor kan geven. Iedereen moet lunchen op een werkdag. Dus dat doen we dan met elkaar in het Sri Lanka lunchcafé. Dus dan toveren we de wachtkamer om in een café. Mm-hmm. En daar lunchen medewerkers, maar ook ouders zijn welkom. Relaties, de kinderen.
0: Zijn er dan ook nog wat lokale gerechtjes uit Sri Lanka overgekomen?
3: Ja, dat doen wij wel. Ja. Verzorgen wij wel.
1: Wat is dat dan?
2: Veel curry's.
1: Curry's. Oh, ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, behalve de volgende dag.
3: Ja.
2: Nou, jullie zijn welkom.
0: Nou, we gaan het proberen. Wil je meer weten over dit project of een bijdrage leveren? Ga dan naar kinderkliniek.nl. Mag ik jullie bedanken. Karin Strikker en Ineke Bos van de Kinderkliniek in Almere. En Ineke, veel succes de komende reis ook natuurlijk.
2: Dankjewel.
3: Dank jullie wel.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 3:40. Goedemiddag. Bij een verkeersongeluk met 3 voertuigen op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur 5 gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. De weg is nog tot ongeveer 4:30 dicht in beide rijrichtingen. De politie doet daar namelijk sporenonderzoek. Bij het ongeluk ter hoogte van de rotonde bij Bataviastad waren een personenauto, een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Van de 6 inzittenden zijn er 5 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verbouwing van het Janmarstadion van Almere City is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4.000 naar bijna 6.000 plekken, met een grote sfeervak voor fanatieke supporters en meer zitplaatsen. Bij de eerste thuiswedstrijd, morgen tegen Jong PSV, is de verbouwing nog niet klaar. Er kunnen dan zo'n 4.500 supporters naar binnen. En in de Serviëstraat in Almerepoort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond een schietpartij plaats. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden. Volgens de politie is niet uitgesloten dat er opnieuw een incident plaatsvindt. De camera's moeten de veiligheid in de straat vergroten en blijven tot en met 24 september staan. Eerder dit jaar stonden er ook al camera's in de straat na een explosie en een steekpartij. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag zal de zon volop schijnen en het is daarbij zeer heet voor de tijd van het jaar, want de temperatuur komt uit op zo'n 33 graden. De wind die waait uit het oosten.

0: halen. Zaterdag kan er een enkele bui voorkomen en komt de temperatuur in de middag uit op zo'n 27 graden. Vanaf zondag is er van tijd tot tijd een bui mogelijk, geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur is een stuk aangenamer met 22 of 23 graden.
1: Verkeersinformatie, de Markerwaarddijk is nog steeds afgesloten tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. Dat is in verband met een ongeval. Er zijn nog allerlei werkzaamheden, vinden daar plaats. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 4 minuten op dit ogenblik heeft te maken met een openstaande brug. En de flitsers, daar zijn ze, op de A1. Amsterdam richting Naarden wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 14,8 op de A27. Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112. En dan de kleintjes, de kleine straatjes. De Laan der VOC in Almere. Beide richtingen. En Onder de Berken in Almere. Beide richtingen. Heb je er ook een gezien? Geef het door via Flitsmeister.
2: Ja, dan is er nu toch wel iets opmerkelijks aan de hand. Want televisiekijkers die kunnen altijd meedoen met de rebus. Maar normaal gesproken zijn er dan nu al een stuk of 10, 15 appjes binnengekomen.
1: Maar
2: nu nog helemaal niets. Dus ik denk dat de opgave van vandaag heel ingewikkeld is.
1: Of hebben we hem te laat laten zien? Dat kan natuurlijk ook.
2: Nou, de meeste mensen die weten het al meteen. Die sturen meteen het antwoord. Dus
1: ik ben sowieso heel slecht in dat soort spelletjes. Dus je moet niet aan mij vragen, is hij makkelijk of moeilijk?
2: Oké, nou, ga er nog even goed voor zitten. Zet de televisie aan of gebruik je telefoon. Via de app kun je dat natuurlijk ook allemaal bekijken. De rebus die laten we zo nog even zien. En als je het antwoord weet, dan kun je dat doorgeven aan ons.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Lean Marlin was dat en Sitting Down Here. Ik ben af en toe best jaloers op onze sociale media afdeling.
1: En waarom ben je daar jaloers op?
0: Ik zag weer een filmpje dat ze ijsjes zitten te eten ergens op een terrasje.
1: Oh ja.
0: Om ijsjes te kunnen.
1: Ja, en dan onder een mom van participerende journalistiek natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon hongerig.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat hebben Marco en Arno toch ook wel eens gedaan hier in de studio.
0: Ja, die regelen ook nog alles goed.
1: Nou, dat is wel slim. Wij hebben weinig eten de laatste tijd.
0: Nou, als je met Odeke zit, dan is er wel vaak iets te eten of te drinken.
1: Nou, er was een periode, volgens mij was dat begin van deze zomer, dat we zo'n beetje iedere week een wijntje aan het drinken waren hier.
0: En bier en jenever en dat soort dingen.
1: Ja, ik ben er nog steeds een beetje
0: thuis. Maar nu zit je weer aan de...
1: Ja, als compenseren heet dat, hè. Water en kwark met aardbeien. Dat is wel lekker zoet. Dus de aardbeidjes zijn zoet trouwens, joh.
0: Ja, ze zijn nu op veel lekkers, denk ik. Hè?
1: Nou, absoluut.
0: Geldt trouwens ook voor de druiven.
1: Ik zit even te kijken naar de appjes die we hebben binnengekregen. Er zijn mensen die gewoon de rebus hebben geraden. Dus hij is niet te moeilijk. We geven ook geen hints. Maar er komt ook een berichtje binnen van Ineke. En dat is voor jou bedoeld, Rob.
0: Ineke.
1: Ineke die vraagt zich af of jij straks een bruiloft hebt.
0: Nee.
1: Omdat jij zo'n witte blouse hebt aangetrokken vandaag.
0: Ja, ik zie er vandaag een beetje netjes uit. Maar mijn vrouw ontvangt vandaag thuis allerlei collega's.
1: Ja.
0: En ik dacht, nou. We werken tot een uur of zes.
1: Mm.
0: En dan kom ik thuis en dan moet ik meteen even netjes eruit zien. Ik kan moeilijk in zo'n oude kloffie binnenkomen.
1: Dus als jij straks thuis komt, dan is jouw hele huis en hele tuin vol met collega's van je vrouw.
0: Die ik niet ken.
1: Oh, gezellig.
0: Ja.
1: Nou, dan moet je best een beetje voorzetten zo meteen. Ja.
0: Spannend, hoor.
1: Ga je ze ook nog trakteren?
0: Ik ben een muurbloempje.
1: Heb je cadeautjes voor ze of ga je lekker de barbecue aansteken?
0: Nee, er wordt allemaal voor gezorgd. Dus
1: kijk. Vandaar dus
0: zo hoort het.
1: Kan die ook niet vies worden, toch?

0: Bente. En 3, 2, 1...
1: Heb je ook in de gaten dat WhatsApp van Omroep Flevoland steeds populairder wordt?
0: Daar heb ik zeker in.
1: We krijgen van alles binnen. Via 0320 28 50 50. Het is zo eenvoudig. Je zet gewoon even dat nummer in je telefoon en je mailt je aan via WhatsApp. En je kunt ons rechtstreeks in de studio benaderen. Want je hebt ook weer iets bijzonders binnengekregen.
0: Ja,
1: van mijn oren begonnen te tuiten.
0: Nou, we hebben net al even een stukje zitten luisteren samen. En we zeiden allebei, nou
1: leuk.
0: Klinkt wel aardig.
1: Ja.
0: Nee, we krijgen wel eens een appje binnen. Eén keer in de zoveel tijd van Michael. En Michael is nogal handig met de computer. Mm. En met AI, zoals dat heet. Dat je heel veel via systemen... Hoe kun je dat eigenlijk simpel uitleggen? Wat is AI?
1: Artificial Intelligence.
0: Ja, dat is nog steeds ingewikkeld.
1: AI. Je kunt AI van alles laten doen.
0: Ja. Laten we zeggen, het is een heel slimme computer.
1: Ja.
0: Nou, Michael die heeft het helemaal in de gaten hoe dat werkt. En hij kan zelfs liedjes op de computer maken. Hij geeft dan een paar teksten mee en zegt tegen de computer van... maak er een liedje van.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft nu meegegeven de tekst... maak een zomerhit voor 2026. Nou, wil je een stukje horen van het resultaat?
1: Nou, ik zeg dit omdat ik het net al heb gehoord. En ik dacht, dat is hartstikke leuk. Komt-ie.

0: Kinderkoortje erbij. Het lijkt wel een beetje Marokkaans of zo, hè?
1: Ja, er zit wel iets in, ja. Het is niet helemaal Nederland.
0: Nee, het is een fantasietaal of zo.
1: Ja. Klinkt wel lekker vrolijk, ja, hoor.
0: Ik vind het leuker dan Die Die.
1: Ja, dat doet je voor Shakira. Misschien hadden ze Michael moeten bellen voor het officiële lied.
0: Inderdaad.
1: Nou, grappig hè, wat je allemaal via AI kunt maken.
0: Maar blijf ons vooral berichtjes sturen, vinden we hartstikke leuk. Kunnen we wat mee in de uitzending ook. 0320 28 50 50, dat is het nummer van Omroep Flevoland via WhatsApp. En je mag ook een telefoniste bellen met dat nummer, eventueel als je daar behoefte aan hebt.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het betreft voornamelijk even dan nu de vrouwen in de fertile leeftijd. Hè? Dus de vruchtbare leeftijd. Simpelweg het feit dat wij gewoon menstrueren.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou ja, we zijn weer compleet met elkaar. Niets is beter dan dat.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een verkeersongeluk met 3 voertuigen op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur 5 gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. En die dijk is nog in ieder geval gesloten tot 16:30 vanmiddag, dus nog een half uur. En het Janmarstadion van Almere City heeft deze zomer een flinke metamorfose ondergaan. De capaciteit groeit met ruim 1700 plaatsen, met een fors groter sfeervak voor de fanatieke supporters en honderden extra zitplaatsen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vertraging op de A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Huizen op dit ogenblik 6 minuten. En dan de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad. Die is afgesloten. Afgesloten weg als gevolg van een ongeval. Houd daar rekening mee. Dan de flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112. Dan hebben we ook een nieuwe erbij. De Isadora Duncanweg in Almere, beide richtingen. En de Laan der VOC in Almere, ook wordt ook gecontroleerd. En onder de Berken in Almere, er wordt heel veel gecontroleerd in Almere. Daar wordt ook gecontroleerd, heb je er ook één gezien. Geef het eventjes door via Flitsmeister.
9: En zometeen hebben we contact met de Consumentenbond, met Mirjam de Witte. Dan hebben we het over de feiten en de fabels over het weggaan bij Big Tech. Oftewel weggaan bij Facebook, bij Instagram, bij WhatsApp. En zo kun je nog wel even doorgaan. Want heel veel gegevens die zijn dus in Amerikaanse handen. Maar wil je dat wel? En wat zijn de consequenties? Je hoort het straks.
13: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: George Ezra en Shotgun, 4:10 geworden. Studio Flevoland deel 2. En de discussie is alweer losgebarst. Dus
1: waarover?
0: Online. Er zijn weer kruidnoten en pepernoten te vinden in de schappen van de winkels. En dat op 13 augustus, hè?
1: Ja, ja. Nou. Heb je ze al in huis?
0: Nee, maar het is ieder jaar weer die discussie. Ja, dat is toch veel te vroeg.
2: Veel te vroeg.
1: Ik denk dat we dit jaar gewoon met kerst ook nog met 23 graden zitten.
0: Nou ja, de komende tijd zal dat moeten uitwijzen natuurlijk. Maar het zal me niet verbazen. Al moet ik zeggen, als nu die pepernoten en die chocoladekruidnoten in de winkels liggen, dat smelt toch helemaal weg? Als het niet in de supermarkt ligt, hè, tenminste.
1: In de supermarkt is het wel koud genoeg, denk ik. Hmm. Want ik leg alle chocola bij ons thuis. Niet dat er veel chocola ligt, gewoon in de koelkast natuurlijk. Hè. Ja. Nee, wat mij opvalt is toch die graafmachine. Wie mist er een graafmachine? De gemeente Lelystad zoekt de eigenaar.
0: Is er een graafmachine gevonden?
1: Ja, gevonden.
0: Meestal is er eentje kwijt, oké.
1: Ja, een graafmachine. En we krijgen ook wat meldingen dan binnen via WhatsApp. Nee, Bertus die heeft wel interesse in de graafmachine.
0: Oké, okay, nou, dan is dat ook alweer. Daar kan hij meteen verkocht worden. Oh, het is een Katz 330D.
1: Het is ook geen kleintje.
0: Nee, inderdaad. Nou, wie wil hem hebben?
3: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Você me apareceu.
1: Ja, een zomerritje van een tijd geleden. Kaleidoscopio, zo heet de band. En Parazee. En het is een Braziliaans drum- en basduo. Bassduo. En ze maken bossa nova muziek.
2: Ondertussen komt er ook een berichtje binnen van Ellie. We hadden het net over die pepernoten die al in de winkel liggen. Nou, in Almere liggen ze al 2,5 week bij een acetion. En ze zegt, nou, haal ze maar, want je kunt ze ook lekker op brood doen, die pepernoten. Met een laagje boter en dan heb je heerlijk broodbeleg. Dus nou, doe je voordeel mee.
1: Ik vind het wel leuk dat ze altijd van die tips geeft. We gaan het hebben over Big Tech. En dat doen we met Karin de Witte van de Consument. Toch?
2: Karin.
1: Ja, ik heb hier een heel klein plaatje. Ik zal hem even goed zetten. Mirjam de Witte.
3: Ja, dit moet wel goed gaan, anders hang ik gewoon.
1: Zullen we even overnieuw beginnen? Okay, want we moeten het straks nog knippen voor de website.
2: Ja, we beginnen even opnieuw, Mirjam.
1: Graag. Mirjam de Witte van de Consumentenbond, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We gaan het met jou hebben over Big Tech, want er zijn heel veel mensen die willen weg bij Big Tech. Kun je eerst eens uitleggen wat Big Tech precies is?
3: Ja, Big Tech zijn eigenlijk die hele grote techbedrijven uit Amerika, zoals Google, Microsoft en Meta. En die hebben heel veel macht en heel veel data van ons in handen. En daarom zijn er een hoop mensen die denken, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij weg.
2: Ja, dat kun je wel denken. Maar ja, dan is de volgende stap natuurlijk, ga het maar eens doen, want ze zijn heel groot.
3: Ja, klopt. Ze zijn heel groot. Ze hebben ook bijna alles in handen. En heel veel mensen zitten er ook bij. En daardoor is het behoorlijk moeilijk om er van over te stappen. Maar niet bij alles onmogelijk. Want overstappen bijvoorbeeld op een andere chat-app of een andere browser of een andere zoekmachine, navigatie, dat is op zich best wel makkelijk. Makkelijk omdat je dan geen data hoeft mee te verhuizen. Want dan wordt het vaak wel wat lastiger voor bijvoorbeeld met je mail of met de cloud. Maar bijvoorbeeld voor videovergaderen is er Jitsi Meet of Proton Meet. En dat zijn wel diensten waarbij je makkelijker overstapt dan bij andere diensten.
1: Ja, het is wel allemaal ingewikkeld.
3: Nu al.
1: Ja, waarom kunnen we niet? Ja, blijf dan gewoon bij Google, hè? Lekker makkelijk.
3: Ja, dat is het ook. Het is ook natuurlijk geavanceerder dan de alternatieven die er zijn. De Europese bedrijven proberen het wel om iets te maken, maar het werkt dan minder makkelijk. Of er zitten veel minder mensen bij. Dus het is ook uit gemak dat je dan graag bij Google blijft. Je kunt er ook niet helemaal van loskomen. Dat is ook nog zo'n lastig iets. Want veel besturingssystemen van bijvoorbeeld de computer en de smartphone zijn van Big Tech. Want iedereen gebruikt bijna Windows van Microsoft of Mac van Apple. En als het gaat om de telefoon, de Android van Google of de iOS van Apple. Ja, dus je moet daar ook altijd weer een online account voor aanmaken. Dat is weer gekoppeld aan andere diensten. Dus je merkt al, je zit een beetje vast erin. Ook als het gaat om mobiel betalen. Dat is ook iets wat heel gewoon is geworden nu. Dan zit je vast aan Google of aan Apple. Want daar betaal je eigenlijk mee. En Apple zegt de gegevens niet te bewaren, maar Google is er best wel vaag over. En daarom willen we eigenlijk dat banken stoppen met Google Pay. En daar zit het hem gewoon in al die data, al die informatie die ze over je hebben. Wat doen ze daarmee naar bijvoorbeeld adverteerders of anderen?
2: Ja, maar dan is er natuurlijk wel een volgend probleem. Bijvoorbeeld bij WhatsApp. Ik bedenk om WhatsApp te gaan verwijderen, maar dan wil ik Rob een berichtje sturen. Die heeft nog wel WhatsApp, maar ja, dan kan ik hem daar niet meer op bereiken. Dus je moet ook nog eens je collega's en je vrienden en familieleden.
1: In het begin van het internet, zal ik je vertellen, hadden we ICQ. Dat was ook een soort WhatsApp. En dan kon je ook elkaar berichtjes sturen. Maar dat bestaat niet meer.
2: Nee, jammer. Dan zit je met WhatsApp. Maar ja, dan ben je soms nog wel de enige die het dan wil verwijderen.
3: Klopt. Ja, klopt. Dat is ook echt heel erg lastig. Het goede nieuws is wel dat er al 2 miljoen Nederlanders op het privacyvriendelijke alternatief zitten. Dat is Signal. Je hoeft natuurlijk ook niet helemaal over. Je kunt het naast elkaar gebruiken. Maar ik sprak ook al iemand die zei, ja, en ik heb dan toch de ene, geef ik dan meer aandacht dan de andere. Of dan denk ik, waar heb ik dit nou gezegd? Tegen wie? En het wordt er wel lastiger van.
1: En dat Signal, dat is dan geen Big Tech?
3: Nee, dat is een privacyvriendelijk alternatief. Dus dat houdt jouw privacy dus wel in de gaten.
1: Maar volgens mij zijn al die grote bedrijven begonnen met zo, wij beschermen je privacy. En dan worden ze groter en dan gaat die privacy weer overboord.
3: Ja, dat zie je inderdaad vaak. Signal belooft wel dat dat niet het geval is. Maar ik begrijp jouw skepsis, want zo is Facebook ook begonnen. En nu is er niet heel veel meer geheim van wat jij allemaal op Facebook en op Instagram en ook dus WhatsApp, want dat is allemaal van Meta, wat je daar doet. En dat wordt gewoon allemaal verkocht, jouw data aan adverteerders, zodat ze jou allemaal de beste reclame kunnen voorschotelen. Ik snap het dat je het zegt, maar ja, we moeten toch wat? Ja. Laten we ook een beetje positief blijven, Rob.
2: Nou ja, ik zat vanochtend even die consumentengidsen door te bladeren. En er was een heel artikel hieraan gewijd met feiten en fabels over Big Tech. Heb je nog even zo'n fabeltje voor ons?
3: Nou ja, dat het duur zou zijn. Dat denken ook een hoop mensen. Maar dat klopt echt niet. Of nou ja, vaak klopt het niet. Laat ik het genuanceerd zeggen. Want bijvoorbeeld voor een andere browser of een zoekmachine of een videovergaderdienst, daar zijn gewoon gratis alternatieven voor. Maar voor mail en cloudopslag betaal je vaak wel. Meestal €5 tot €15 per maand. Maar ja, de cloudopslag bij Big Tech is boven de eerste 5 tot 15 gig, ook niet gratis. En dan betaal je met je data. Dus die kijken dan toch naar wat er allemaal daar gebeurt en hoe ze jou kunnen manipuleren. Dus privacy kost gewoon geld.
1: Mirjam, we praten nu al een minuut of 7 met elkaar. Ik ben er nog steeds niet uit. Kun je in een paar zinnen zeggen wat ik nou moet?
3: Wat je nou moet. Nou weet je, probeer het gewoon. Ga met een of ander systeem waar je mee werkt. Misschien met de navigatie. Of misschien met je vergaderdienst. Of met je browser. Probeer eens een andere. Of met je zoekmachine. Probeer een keertje DuckDuckGo in plaats van Google. En kijk hoe dat gaat. En dan voel je dan ook gelijk wat vrijer van Big Tech.
1: Goed, duidelijk verhaal. En meer informatie natuurlijk op jullie website consumentenbond.nl. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende.
1: Dag Mirjam.
3: Hoi.

0: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Bij een verkeersongeluk met 3 voertuigen op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn rond het middaguur 5 gewonden gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. De weg is nog altijd dicht in beide rijrichtingen, omdat de politie daar sporenonderzoek doet. Bij het ongeluk ter hoogte van de rotonde bij Batavia Stads waren een personenauto, een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Van de 6 inzittenden zijn er 5 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verbouwing van het Janmarstadion van Almere City is bijna afgerond. De capaciteit groeit van ruim 4000 naar bijna 6000 plekken. Met een groter sfeervak voor fanatieke supporters en ook meer zitplekken. Bij de eerste thuiswedstrijd, dat is morgen, tegen Jong PSV, is de verbouwing nog niet klaar. We kunnen dan ongeveer 4500 supporters naar binnen. En in de Serviëstraat in Almere Poort is opnieuw cameratoezicht ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag vond daar een schietpartij plaats en daarbij zijn 2 mensen aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er opnieuw een incident plaatsvindt. De camera's moeten de veiligheid in de straat vergroten en blijven tot en met 24 september staan. Eerder dit jaar stonden er ook al camera's in de straat na een explosie en een steekpartij.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Koerillen onlosmakelijk bij Japan horen. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag zal de zon volop schijnen en het is daarbij zeer heet voor de tijd van het jaar, want de temperatuur komt uit op zo'n 33 graden. De wind die waait uit het oosten is, zwakt het hooguit matig van kracht. Ook vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond als de zon ondergaat is het zo'n 28 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden en waait erbij niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag en kan het plaatselijk 34, misschien wel 35 graden worden. De zon schijnt morgen weer volop, maar later op de dag draait de wind geleidelijk aan naar het noordwesten en stroomt de minder hete lucht over de provincie uit. Morgenavond zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag kan er een enkele bui voorkomen en komt de temperatuur in de middag uit op zo'n 27 graden. Vanaf zondag is er van tijd tot tijd een bui mogelijk, geregeld schijnt ook de zon en de temperatuur is een stuk aangenamer met 22 of 23 graden.
11: En dan antwoord op de vraag, staat het nog ergens stil? Jawel, op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 6 minuten vertraging over 3 kilometer stilstaand verkeer. Die melding van die afsluiting van de Markerwaarddijk zie ik niet meer. Dus moeten we eventjes achteraan om te kijken of het alweer vrij is. Dan, Flitsmeister meldt de volgende flitsers. Op de A1 Muiden tussen Amsterdam en Naarden. De hectometerpaal 14,3. Op de A27 Almere-Hilversum. Hectometerpaal 112. De Laan der VOC in Almere, daar wordt gecontroleerd. Beide richtingen. En onder de Berken in Almere, daar wordt ook gecontroleerd. Beide richtingen.
8: Een tuin, een kleine groep bezoekers en ook nog eens live muziek. Met de zomertuinsessies wil een nieuwe stichting deze zomer kleinschalige concerten.

0: Beach Boys waren dat natuurlijk. En Good Vibrations.
1: Geen groot podium en duizenden mensen, maar gewoon een achtertuin in Zeewolde. Deze zomer wil de stichting Zomertuinsessies daar kleine, intieme concerten organiseren. Met zo'n 20 bezoekers en lokale muzikanten.
0: En de initiatiefnemer hiervan is Mark Nijenhuis. Hij is bij ons. Goedemiddag, Mark.
2: Hey, goedemiddag.
0: En hoe is dat idee nou ontstaan om concerten te gaan organiseren in iemands achtertuin?
2: Ja, het idee bestaat natuurlijk al heel lang. En dan hebben we het over gluren bij de buren.
0: Oh ja.
2: En daar, samen met een collega, een zanger, muzikant, deed ik dat in Harderwijk. En dat was zo leuk en zo gezellig en zo sfeervol en zo'n succes. Gaf ons zoveel energie. Maar ja, dat hebben we niet in Zeewolde.
1: Dus je bent zelf ook muzikant?
2: Sorry?
1: Je bent zelf dus ook muzikant?
2: Ja, zeker.
1: Wat doe je dan in de tuin?
2: In dat geval speel ik meestal wel gitaar. Ja, zeg maar in de basis gitaar. Er zijn ook wel settings waar ik wat uitgebreider kan uitpakken. En dan neem ik ook wel gewoon een digitale piano mee. En er zijn wel settings geweest dat ik en elektrische gitaar en basgitaar en percussie meenam. En dan ook met een loopstation die dingen kon loopen. Dus dan krijg je een soort gestapeld effect. Een geloopte. Dan kun je zeg maar een complete compositie opbouwen door verschillende instrumenten in te spelen. Maar dat zou ik niet in zo'n achtertuin doen snel. Dan wordt het toch vooral heel
1: bezig. Dan gaan de buren klagen.
2: Nou ja, het is nogal veel spul wat je mee moet slepen en aan moet sluiten. En in zo'n achtertuin heb je daar niet altijd de gelegenheid en de

0: ruimte voor. Dus, en ik denk gewoon, ook voor de setting is het gewoon veel leuker. Gewoon lekker een akoestische gitaar. Twee stemmen die leuk op elkaar zijn afgestemd. Wat harmonieën. Mm. Wat duetten.
1: Ja, want dat is ook wel intiem, hè? Want ja. Hoeveel mensen passen er in een achtertuin? 20 misschien, als je een redelijke tuin hebt?
0: Ja, lijkt me ook. 15, 20.
2: En dat is leuk om daarvoor te spelen? Voor...
0: Ja, dat is erg leuk. En omdat die mensen komen er ook voor, weet je wel? En er is een groot verschil, heb ik gemerkt, tussen spelen in een setting waar mensen toevallig zijn en waar dan toevallig muziek is. En dan merk je gewoon dat die attentiewaarde is veel lager. Mensen denken, oh, die kijken een keer. En ze geven zeker een duimpje, want we spelen bijvoorbeeld ook... dat is ook een initiatief wat ik begonnen was. In de aanloophaven van Zeewolde in de Belvedere. Dus een soort muziekkoepeltje. Mm-hmm. Nou, dat doen we dit deze zomer ook voor het eerst. En dan merk je toch ook dat de mensen die varen er langs... die kijken een keer, geven ze een duimpje of roepen een verzoeknummer of zo. Maar het is anders dan dat mensen specifiek voor die muziek komen... en daar met aandacht naar gaan zitten luisteren.
1: Ja, ja. Bij iemand in de tuin.
0: Bij iemand in de tuin.
1: Bijvoorbeeld bij jou in de achtertuin, neem ik aan.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Om andere redenen doen we dat niet bij mij in de achtertuin. Maar dat zou inderdaad wel een hele leuke tuin daarvoor zijn. En het idee is natuurlijk dat mensen... ja, vooral mensen die een geschikte tuin hebben... of die heel trots zijn op hun tuin. Ik hoop nog steeds dat er mensen zich gaan aanmelden... die zeggen, nou... ik ben eigenlijk best wel heel trots op mijn tuin. Ik vind dat ik een hele mooie, gezellige tuin heb. Misschien nog extra aankleding in de vorm van lampjes. De avonden worden weer wat korter, dus het wordt weer wat sneller donker. En dan, het lijkt me gewoon erg leuk om op die manier... een stukje verbinding te brengen tussen muzikanten in Zeewolde. Want die hebben we, muzikanten en zangers. En de Zeewoldenaren natuurlijk. En daar een stukje synergie, een stukje verbinding in aan te brengen. Ja, dat is eigenlijk het idee.
1: Nu vertelden wij dat het deze zomer eigenlijk het liefst al moet gebeuren natuurlijk. Maar het is al de helft van augustus is aangebroken.
0: Het idee was eerder geboren en bleef toen eigenlijk even iets te lang stil liggen. Door allerlei redenen, je weet hoe dat gaat. En toen ineens dacht ik, als ik een pilot weer wil opstarten deze zomer... dan moet ik nu wel acteren. Nou, dat lukt, want we hebben drie tuinen nu inmiddels. Drie mensen hebben zich aangemeld als host... Eigenlijk vijf, maar die andere twee is weer een iets andere setting.
2: Vertel dan,
0: bijvoorbeeld in een complex voor senioren in Zeewolde. Okay. Die hebben ons benaderd en die wilden dan specifiek voor de bewoners iets organiseren. En dat zou dan in september. Dus we hebben al een datum voor geprikt en misschien zelfs voor de kerst. Dat is leuk. Daar ben ik toevallig vanmiddag even wezen praten. Er was nog iemand buiten het dorp en die had iets over een verjaardag. En of we daar ook konden muziek komen maken. Maar heel concreet voor de zomertuinsessies hebben we drie tuinen. Of drie hosts die zich aangemeld hebben met een tuin. Dus dan, we kunnen van start.
2: En dan luisteren we dus. Maar het heeft het ook meer contact misschien? Dat soort dingen?
0: Ja. Als dit een succes blijkt te zijn. Kun je natuurlijk daar allerlei... concepten aanhangen die tot verbinding voor verbinding zorgen. Mm-hmm. En heel grappig, ik was aan het zeilen. Ik heb net een rondje Flevoland gemaakt met de zeilboot. Ik legde hier in Zeewolde bij het strandje bij de Hurkende Man aan. En daar zaten, twee dames met twee hondjes. En we hadden wat oogcontact, dus ik sprak ze even aan. Bleek Italiaanse dames te zijn. En... bleek ook nog dat zij eigenlijk precies hetzelfde doet. Heel toevallig.
2: Ja.
0: Ook inderdaad optreden samen met iemand. Maar dan Italiaans liedje zingen. En zij combineert dat bijvoorbeeld met poëzie.
2: Wat toevallig dat je dat dan net tegenkomt.
0: Ja, bizar.
1: Had zo moeten zijn.
0: En ze had ook nog nagenoeg dezelfde gitaar van hetzelfde merk als ik. Dat je denkt, oké. dit voelt heel bizar. Het was een leuke ontmoeting. Was een gouden momentje. We hebben de ondergaande zon. Ik heb nog filmpjes gemaakt. En... we zaten om en om te zingen. We hebben samen Gente di Mare gezongen in het Italiaans.
2: Zoek hem even op, dat is een raai.
0: En dat was erg leuk. Ja. Dat zijn van die momenten dat je denkt... je bedenkt het niet, maar het gebeurt wel.
1: Inmiddels dus 3 mensen die zich hebben aangemeld, hè, om hun tuinen beschikbaar te stellen voor zo'n concert. Maar zijn er ook muzikanten te vinden die in zo'n intieme setting willen spelen? Ja. Want dat is wel spannend natuurlijk,
0: zeker.
1: Hè, al die kopjes.
0: Ja, zeker. Er zijn een aantal mensen in een kringetje die op verschillende gelegenheden, of tijdens verschillende gelegenheden in Zeewolde wel zingen. En er is iemand, zoals daar is, een Rob Emmens. En er zijn de dames Anita en Astrid, die gaan onder de naam The Crystals. Nou, ik zing samen met Rob. En we noemen ons Of The Blend. En onlangs met Gluren bij de Buren noemden we ons Deelhouse Rock. Omdat dat in de achternaam van Rob zit.
1: Ga je met Rob?
2: Nee, andere
0: Rob uit Zeewolde.
2: Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden nou eigenlijk?
0: Volgende week woensdag is de eerste al, ja. Ja, dus de...
2: En waar vinden we dan waar dat is? Want je hebt geen website of zo.
0: Nee, dat moeten we nog even uitvinden. Want het is natuurlijk vrij... zoals we dat in de oud-Holland zetten, komt op skakken. maar goed, dus daar moeten we nog even de kanalen. Maar goed, we hebben Digiborden, we hebben Zeewolde Puur. Dus we hebben verschillende websites. We hebben
2: Omroep natuurlijk Flevoland.
0: Zeewolde Actueel. Omroep Flevoland, kijk. En ik moet even een kanaal vinden, Facebookpagina, Instagram, waar we dat even communiceren in welke tuin dat nou daadwerkelijk plaatsvindt.
2: Nou, als je dan ons doorgeeft, dan zetten we het ook nog even straks bij op onze gemiste pagina.
0: Okay.
2: Dus dat komt allemaal goed.
0: Nou, super.
2: En de volgende keer dat je hier bent, moet je ook maar even wat zingen dan met Rob.
0: Oh, dat lijkt me heel leuk. Ja, nou, dan moet je me nog een keer uitnodigen. En dan, we hebben iets van 600 nummers waar we uit kunnen pikken.
2: Doe
0: we vinden
2: verzoekje.
0: Het ook altijd leuk om verzoeknummers te doen. En soms pakt dat heel goed uit. Soms ook iets minder goed. Als ze dan ergens halverwege ineens in de nummers struikelen door een raar akkoord of een gekke verhoging of zo. Maar we vinden het wel erg leuk om die uitdaging aan te gaan. Van nou, kom maar eens op met je verzoeknummer. Anders Rob denkt van die kan ik wel zingen. Nou, meestal kan ik hem dan wel spelen.
2: Okay.
0: En dat levert altijd verrassende situaties op. Ja.
2: We weten nog niet, ja, volgende week woensdag dus ergens, de zomertuinsessies.
0: De zomertuinsessies.
2: Ja, ga naar onze website en dan proberen wij op onze gemistpagina te laten weten wanneer het nou en waar het is en zo. En hoe je kan opgeven. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Nieuwe muziek. Karol G en Bruno Mars en Still. Het is 9:09 geworden. Zometeen na 5 dan krijg je natuurlijk weer een overzicht van het nieuws uit onze provincie op de radio. We hebben het onder meer over de rotonde bij het station in Lelystad. Ja, die wordt natuurlijk opgeknapt op dit moment. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar ja, het komt de bewoners van de wijk Botter nogal slecht uit. Waar dat dan mee te maken heeft, dat hoor je straks na 5. En natuurlijk hebben we ook nog veel meer nieuws voor je. Eerst muziek, dit is Sixpence, None the Richer.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen.
0: Dit is Flevoland. In mijn hart te tellen, next stop Monnikendamstraat.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Dan een belangrijke mededeling voor weggebruikers van de A6 Emmeloord-Muiden. Want tussen afrit Zwifterband en Lelystad rijdt een spookrijder. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je die inhaalt. Probeer zoveel mogelijk rechts te rijden op die A6. Tussen afrit Zwifterband en Lelystad is een spookrijder gezien.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
9: Hadden we net de melding van een spookrijder. Die melding is inmiddels ingetrokken. Ik zie hem niet meer op mijn scherm staan in ieder geval. Het was tussen Zwifterband en Lelystad, dacht ik. De A6, Muiden, Lelystad, tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport, 5 minuten. De A9, Amstelveen-Diemen, tussen Amstelveen en Amsterdam-Bijlmermeer, 8 minuten vertraging. De A27, Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Huizen, 4 minuten. Dan nog de flitsers. Er wordt gecontroleerd op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112. En dat zijn de flitsers, heb je ze ook nog eentje gezien? Laat het ons weten via Flitsmeister.
7: Een drukke rotonde bij het station in Lelystad wordt een kruispunt. Maar voor bewoners van de wijk Botter betekent dat één ingang van de wijk minder. En daarom is een buurtbewoner een handtekeningenactie gestart. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Binnenkort is hij weer op weg naar huis door de sneeuw. Maar nu nog eventjes on the beach. Chris Ria hebben we het natuurlijk over. En on the beach. Het is inmiddels 9 minuten over 5.
1: Dat een drukke rotonde bij het station in Lelystad wordt omgebouwd tot kruispunt komt voor de inwoners van de wijk Botter nogal slecht uit. Want een weg die naar de wijk toe leidt, wordt weggehaald. En dan blijft er nog één ingang van de wijk over. Buurbewoner Andrew Hofman gaat de deuren langs om handtekeningen tegen de plan te verzamelen. En hij denkt dat de gemeente er niet goed over na heeft gedacht.
2: Nou ja, onze veiligheid staat natuurlijk gigantisch onder druk op deze manier. Omdat als er straks echt iets is dat we de wijk uit moeten vluchten voor wat voor een calamiteit je ook maar kan bedenken, we vast komen te zitten. Goeiedag. Hoi. Mag ik jullie even storen?
3: Ja, hoor.
2: Ik weet niet of jullie al op de hoogte zijn dat deze in- en uitgang bij jullie, hier nummer 15, dat die gesloten wordt. Ik heb een handtekeningenformulier meegenomen, wat ik jullie zou willen vragen te ondertekenen, mits jullie het idee willen ondersteunen.
4: Ik wil even nadenken, hoe gaan we dat even overleggen.
2: Ja? Oké.
3: Dank u wel.
2: Fijne dag. Hoi. Om nu te proberen iets voor elkaar te krijgen, heb je eigenlijk een wijk nodig. Want als jij als burger zelf de gemeente aanschrijft, dan is de ervaring, of in ieder geval de gevoelservaring van mensen, dat er niet altijd evenveel mee wordt gedaan.
5: Hallo.
2: Goedemorgen, middag. Op zich is het, ik vind het heel leuk om te doen, want je kunt gewoon ook wat betekenen voor een ander. Zegt ook de andere buurtbewoners wat beter te leren kennen. Je komt achter nog meer verhalen. Dus je leert nog meer wat er nog meer speelt. Het geeft eigenlijk alleen maar extra motivatie.
5: We zullen hier even naar kijken. Dan spreek ik het ook even met mijn man. En dan zullen we waarschijnlijk daarna wel de handtekening zetten. Maar het ligt even aan. We moeten het wel even goed lezen.
2: Ook al denk je dat jouw handtekening niks waard is, hij kan goud waard zijn. Ja.
1: Dat was buurtbewoner Andrew Hofman, die zich dus zorgen maakt over het besluit van de gemeente. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op onze vragen over het plan. Maar wel hebben ze Hofman vandaag gebeld met de opdracht om alle QR-codes met informatie die hij in de wijk heeft opgehangen weer weg te halen.

0: Amy Winehouse was dat natuurlijk met Rehab.
1: Floris Laveber, goedemiddag. Je zit, neem ik aan, in je korte broek.
2: Goedemiddag, nee, dat niet. Jullie wel?
1: Nee, ook niet. Nee, dat mag niet.
2: Oké, dat mag niet. Ja, bij ons hetzelfde eigenlijk. Maar ik zou hem wel graag aandoen.
1: Ja.
2: Ook zo meteen naar buiten stap. Ja.
1: Inderdaad. Want het is nog lekker warm buiten.
2: Ja, het is zelfs heet. Momenteel temperaturen van 30 graden of meer. Een matige oostenwind daarbij. En de rest van de avond is het eigenlijk zon overgoten met weinig sluierbewolking. En die warmte die blijft komende nacht nog enige tijd hangen. Aan het eind van de nacht ligt het kwik rond zo'n 17 of 18 graden. Op zich is dat wel een prima temperatuur om te slapen. Het blijft helder en ook weinig wind daarbij vanavond en vannacht.
0: Nou, dan is het de bedoeling dat je vanavond en vannacht nog even lekker die deuren en die ramen openzet als de hitte al naar binnen is gekomen vandaag. Want je moet je toch een beetje voorbereiden op de temperaturen van morgen, hè?
2: Ja, morgen wordt het echt wel uitzonderlijk heet hoor in onze provincie. Echt temperaturen die ik lang niet vaak benoem voor Flevoland. Waarden stijgen naar 34 of 35 graden aan het eind van de middag. Zon overgoten, af en toe wat dunne sluierwolken die overtrekken. En het blijft gewoon droog. In de loop van de namiddag en avond, dan draait de wind wel naar het noordwesten. En treedt er enige verkoeling op.
0: Nou, trek gewoon de korte broek aan morgen hoor.
2: Ja, zeker. En smeer je morgen goed in als je naar buiten gaat, want de zon is behoorlijk krachtig. Binnen een kwartiertje kan je overbranden.
1: En dan is het weekend.
2: Dan is het weekend inderdaad. Dan draait de wind vaker naar het noorden, trekt ook wat aan en blaast koelere lucht naar Flevoland toe. En dat gaat ook gepaard met wat meer bewolking op de zaterdag. Kunnen ook enkele lichte buien vallen. Zware regen- of onweersbuien met randverschijnselen zoals hagel, onweer en windstoten verwacht ik allemaal niet. Daar is de lucht niet instabiel genoeg voor. Maar nog steeds wel zomers warm op de zaterdag. 25 tot 27 graden. Het voelt wel allemaal wat plakkerig aan door een hogere luchtvochtigheid. Maar vanaf zondag is de echte hete lucht echt verdreven overal in het land. En er wordt nog maar zo'n 23 graden overdag. Voor de meeste mensen is dat een stuk aangenamer. En daarbij is het vaak droog met af en toe een enkele bui. En de zon doet ook geregeld mee.
1: En dan gaan we langzaam naar de herfst toe.
2: Ja, dat valt nog wel mee. Oh. We krijgen eigenlijk volgende week te maken met heel gebruikelijk zomerweer voor de tijd van het jaar. De temperatuur varieert vaak tussen de 20 en 25 graden. Tuurlijk voelt het tijdens zonnige perioden nog wel gewoon zomers aan. Maar af en toe moeten we ook rekening houden met een enkele bui.
0: Nou, duidelijk weer. Dankjewel. Dankjewel Floris en eet smakelijk zometeen.
2: Fijne dag nog. Doei.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Ja, het hele leven van Charlene komt voorbij, hè? Ze heeft heel wat meegemaakt.
1: Nou, dat blijkt, zeg. Ik heb het dus even zitten volgen, maar zat er niet mee.
0: Nee.
1: Charlene, and I've never been to me.
0: De warmte en droogte in Nederland weten van geen ophouden. En zolang er geen regen valt, blijven de rivieren verder en verder zakken. En daarmee uiteindelijk ook het IJsselmeer, onze nationale regenton. Rijkswaterstaat houdt alle waterstanden scherp in de gaten. Want als het peil in het IJsselmeer nog 1 centimeter verder zakt, zijn er mogelijk nieuwe maatregelen nodig. We gaan erover praten met Arnoud Schoenmakers. Hij is hoofd IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, zijn het spannende dagen bij jullie op kantoor?
2: Jazeker. Dus in principe is het vaak wel spannend bij ons. Maar nu zeker ook, hè, vanwege de droogte. En wat we zien, u noemde net die min 30, hè, daar waar we waarschijnlijk dit weekend onder gaan zakken. Ja, dat is in het verleden vaker gebeurd. Maar het gebeurt nu eigenlijk wel relatief vroeg in het seizoen.
0: Ja. Trouwens, bij jullie heet het geen kantoor, maar een waterkamer, moet ik nog eventjes zeggen. Ja, hoe zit het precies met het IJsselmeerpeil? Het staat al dus flink laag. Wanneer wordt de grens bereikt?
2: Nou, wat wij bij het IJsselmeer doen, wij sturen eigenlijk het peil. Eigenlijk door het hele jaar heen. In het begin van het jaar hebben we wat hoger. In de zomer zitten we op de bandbreedte tussen min 10 en min 30 gaan we op sturen. En in de winter zakken we verder uit naar min 40. En wat we nu zien is dat wij nu op min 30 kruisen, zeg maar. En ik denk dat we dat dit weekend halen. En dan komen we eronder. En nou, dat betekent eigenlijk dat wij willen opschalen om aanvullende maatregelen te gaan nemen.
0: En welke maatregelen zijn dat?
2: Nou, dat doen wij niet alleen. Hè. Dus dat doen wij. We hebben een bestuursovereenkomst met waterschappen en provincies. Hè. Je moet je voorstellen dat water van het IJsselmeer gebruikt wordt. Ook in Noord-Holland, maar ook tot aan Groningen en toe. Dus naast Flevoland zijn er heel veel waterschappen die er gebruik van maken. En samen hebben we daar een set afspraken over gemaakt. En in die set afspraken staat bijvoorbeeld ook hoe je omgaat als het peil onder de min 30 komt. Dan maak je daar samen afspraken over. In een verdringingsreeks, hè, want daar hebben we het dan over. Waar willen we eigenlijk korten op het gebruik van water dat uit het IJsselmeer komt?
0: En hoe ziet dat er dan uit, die afspraken? Kunt u dat?
2: Nou, daar kan ik wel iets over, over zeggen. Dat betekent bijvoorbeeld, hè, want we willen dat er minder water wordt gebruikt uit het IJsselmeer. Dus dan kun je denken over bijvoorbeeld een sproeiverbod. Graslanden of maisvelden of akkerbouw niet meer beregend kan worden. En dat zit dat in de eerste categorie, zeg maar, in de opschaling. Ja. Dat soort maatregelen zou je dan moeten denken. Mm-hmm. Volgende week komen we weer bij elkaar met al die partijen. Hè. Dus we hebben afgelopen week al gezegd van, kijk waar je kunt besparen om het al een beetje te dempen. Hè. Dus dan wordt er al wat zuiniger gespuit met de sluizen bijvoorbeeld. Hè. Door niet elke boot apart, maar even kijken of de sluis helemaal vol zit. Om daar wat zuiniger mee aan te doen. Dat soort maatregelen, kijken of er al waterschappen zijn die iets kunnen doen met de pijlen. Hè? Want de pijlen in de sloten en in de kanalen zijn over het algemeen in ons hele gebied nog redelijk hoog. Die kun je ook iets uit laten zakken. Dus de waterschappen denken deze week na en dan zijn ze ook al mee bezig om te kijken van kunnen we daar al iets mee doen. Maar volgende week, als we eventueel verder op moeten schalen, dan zit je echt ook richting de sproeiverboden.
0: Ja, en als dat niet meer helpt?
2: Nou, dan we hebben het stuur echt nog wel in handen. Wij denken dat we met de maatregelen uit deze categorie waar we het over hebben, dat we daarbij het peil ook weer kunnen stabiliseren. Daarna moeten we ook, hè, dan gaan we weer richting najaar, hè, vanaf september. Ook dan moeten we weer verder uitzakken. Hè, en dan zijn we ook weer, weer een maand verder ongeveer. Ik denk, ja, de vraag is of we nog verder op moeten schalen. Maar daar is nu het zicht in ieder geval niet op.
0: En hoe zit het met, krijgen bepaalde provincies ook voorrang? Of hoe werkt dat precies?
2: Nee, provincies krijgen geen voorrang. We hebben samen dat akkoord gesloten. En wij maken ook samen daar de afspraken die voeren ook samen uit.
0: Ja, eigenlijk ligt Flevoland ligt eigenlijk wel gunstig natuurlijk. We ontspringen altijd een beetje de dans.
2: Nou, eigenlijk ligt het IJsselmeergebied wel gunstig. Hè? Dus als je naar Nederland kijkt, dan zie je eigenlijk dat het overal al meer opgeschaald is. Hè? Dan zie je ook echt het deels droogvallen van rivieren. Het Twentekanaal, wat eigenlijk al wekenlang niet meer bevaarbaar is. En eigenlijk zie je dat wij tot en met deze week nog redelijk goed het water ook tot aan Groningen hebben kunnen brengen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hartstikke gunstig voor bijvoorbeeld het gewas. En eigenlijk ontspringt het IJsselmeergebied relatief gezien nog wel redelijk de dans.
0: Ja. Eventjes over de normale Flevolander. Mag ik mijn tuintje nog sproeien?
2: Je mag nu je tuintje nog sproeien. Dus dat zal niet veranderen. Maar ik wil wel oproepen aan iedereen. Alle beetjes helpen. Zorg er wel dat je gewoon zo zuinig mogelijk met het water omgaat.
0: Oké. Okay. Arnoud Schoenmakers, hoofd IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Dank u wel voor dit gesprek.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
5: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
6: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De dijk was een aantal uur dicht na een ernstig verkeersongeluk. Bij het ongeval ter hoogte van de rotonde bij Bataviastad waren een personenauto, een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Van de 6 inzittenden zijn er 5 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een man op een fatbike in Almere is gisteren betrapt met een aantal vapes, sigaretten en een hoeveelheid softdrugs. Doordat de man tijdens het fietsen op zijn telefoon zat, volgde een politiecontrole waarbij de spullen tevoorschijn kwamen. Daarnaast reed hij op een fatbike zonder remmen. Hij krijgt een bekeuring en moet ook binnenkort op verhoor komen. En de woning in de Serviëstraat in Almere Poort, waar begin deze week op werd geschoten, is op last van de burgemeester gesloten. Ook is er opnieuw cameratoezicht ingesteld in de straat. En die camera's blijven in ieder geval tot en met 24 september staan. Bij de schietpartij zijn 2 mensen aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Met Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen.
8: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16. En dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
9: Een ongeluk op de A6 tussen het knooppunt Almere en Lelystad veroorzaakt 45 minuten vertraging. Over 6 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is afgesloten. Dan de A9, Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam bij Almere, 9 minuten. De A27, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 13 minuten vertraging. 5 minuten op de N50, Zwolle en Meloord tussen het knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. En op de N702, Almere-Stad, Almere-De Vaart, tussen de literatuur.

0: De bouwing van het Janmarstadion van Almere City FC is bijna afgerond. En ik zeg bijna, want er moet nog echt wel het een en ander gebeuren. Zometeen hoor je daar alles over in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Level 42 and Something About You. We krijgen nog wat laatste nieuws binnen over een rooklucht die geroken is bij het WTC-gebouw. Dat ligt in Almerestad bij het station aan de PA Oudweg. Iedereen is uit voorzorg uit het gebouw gehaald, maar er is, zover wij weten, geen vuur of iets soortgelijks gesignaleerd. En als we daar meer informatie over hebben, dan hoor je dat uiteraard hier op de radio.
1: Terwijl de eerste wedstrijd van het seizoen al is gespeeld, 1-1 tegen Den Bosch, zijn ze bij het Janmar Stadion van Almere City FC nog hard aan het werk. De tribunes rondom het hoofdveld hebben deze zomer de lang verwachte uitbreiding gekregen. Er komen honderden extra stoelen en staanplekken voor de fans. Het is nog spannend of alles op tijd klaar is voor morgenavond, als de Almeerse profs hun eerste thuiswedstrijd spelen.
2: Zo klonk een ontketend Janmar Stadion de afgelopen jaren. Maar vanaf komend seizoen kan dat nog een stuk luider worden.
3: Hoog over de twee tribunes, de lange zijde achter mij. Daar zijn een flink aantal business seats toegevoegd achter het

0: huidige aantal stoelen. En de korte zijde is, is enorm uitgebreid met zo'n 1200 staapplekken extra.
1: De verbouwing stond eigenlijk gepland voor het eerste eredivisieseizoen na een enerverende promotie. Toch komt de uitbreiding ook nu, 2 jaar later, goed uit. Want als je denkt dat de club minder in trek is na een degradatie, zit je goed mis.
0: Ja, het is zelfs het tegenovergestelde. Want afgelopen seizoen, dus het seizoen na de degradatie, raakten wij eerder uitverkocht dan de seizoenen daarvoor. Dus je merkt heel duidelijk dat het zaadje is geplant. Daar waren we al heel lang naar op weg. En de Eredivisie heeft daar enorm mee geholpen om dat proces te versnellen. Maar vanaf dat moment zie je wel dat de fanbase van Almere City heel snel groeit. En onze overtuiging is ook dat deze uitbreiding ook gewoon puur nodig is om aan de vraag te voldoen.
1: Want hoeveel stoelen hadden jullie voorheen en hoeveel hebben jullie nu dan?
0: We hadden 4250 stoelen en we gaan nu naar 5800.
1: In totaal komen er dus meer dan 1500 plekken bij in het stadion. En daarmee hoopt directeur Bes CTFC klaar te maken voor een toekomst als volwaardige eredivisieclub.
0: Ik denk uiteindelijk dat we uiteindelijk een echte eredivisieclub willen gaan worden. Wat dat ook mogen zijn. Wij zien dat vooral ook in een uiteraard een sportief verhaal, maar ook een groter stadion waarin we onze kunsten dan laten zien. En ik denk ook dat heel goed mogelijk is in een stad als Almere. Dat een stad als Almere uiteindelijk ook een eredivisieclub verdient.
1: Dan moeten de profs van City FC wel beter voetballen dan vorig seizoen. Toen strandde de club heilloos in de play-offs na een 5e plaats.
0: Nou ja, kijk, wij hebben nu een selectie die voor een heel groot deel hetzelfde is als vorig jaar. Allemaal jonge jongens. Laten we vanuit gaan dat ze dit jaar net weer wat beter zijn dan afgelopen jaar. We hebben een goede staf waar we veel vertrouwen in hebben. Nou, wellicht dat die combinatie en dan met nog veel meer mensen om ons heen in het stadion ertoe leidt dat het dit jaar wel gaat gebeuren.
1: Het stadion mag aanstaande vrijdag dan nog niet helemaal klaar zijn. De grote tribunes zullen de sfeer langs het hoofdveld blijvend doen veranderen volgens Bes.
0: Dan is het stadion nog niet helemaal af. Maar dat hoeft ook niet. Ook door een aantal externe factoren. Helaas hebben we te maken met een straf vanuit de KNVB voor het staafvak. Het staafvak moet 1 wedstrijd dicht blijven. En dat is dan deze wedstrijd van vrijdag. Dus die kan sowieso niet gebruikt worden. En daarbij merk je, als het bijvoorbeeld gaat om business seats, dat het toch wel vakantie is. En dat daar dus de animo net iets lager is. Dus dat een aantal mensen een stoel beschikbaar stellen. Waardoor we eigenlijk precies uitkomen voor vrijdag.
2: Directeur John Bes van Almere City was dat over de uitbreiding, of de verbouwing moet ik eigenlijk zeggen, van het Janmarstadion. En de aftrap morgenavond van die wedstrijd is om 8:00 tegen Jong PSV.

0: Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Het is 11:11 geworden. We hebben nog wat voor je. Het is tijd voor de berichten van buiten Flevoland. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting zei hij dat hij geen spijt heeft van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. De verdachte, de 37-jarige Berry van D., was voor de politie geen onbekende. Hij is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg.
2: Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
3: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
2: De kaart van het NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel.
0: Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. Aan de Zwarte Zee ligt dat. De 71ste editie van het festival wordt daar georganiseerd omdat Bulgarije dit jaar won. Nederland boycotte met 4 andere landen die editie van het Songfestival uit protest tegen deelname van Israël. En of die landen volgend jaar wel weer meedoen, dat is nog altijd niet duidelijk, zegt deze onderzoeker.
4: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Afrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
0: Zangeres Dara zorgde dit jaar met Bangaranga voor de eerste Bulgaarse overwinning op het Songfestival.
2: In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen. Of te verwijderen of zelfs te bevuilen. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1.000 euro. Het wetsvoorstel kwam van de huidige premier, zegt deze correspondent.
5: Dat is een uitgesproken nationalist en de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing ja, wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen. Ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Maar ja, net als eerder zeggen tegenstanders, dit is waarschijnlijk tegen de grondwet, want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting.
2: In de nieuwe wet staat dat je een boete krijgt als je dat doet op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen.
0: Dit is Flevoland.
4: Next stop, Monnikendamstraat.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedenavond, de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De dijk was een aantal uur dicht na een ernstig verkeersongeluk. En een man op een fatbike in Almere is gisteren betrapt met een aantal vapes, illegale sigaretten en een hoeveelheid softdrugs. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad, 10 minuten vertraging bij Almere-Oostvaarders. Op de A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Huizen. Viel wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A1. En op de A50 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een drukke rotonde bij het station in Lelystad wordt een kruispunt. Maar voor bewoners van de wijk Botter betekent dat één ingang van de wijk minder. En daarom is een buurtbewoner een handtekeningenactie gestart. Je hoort er zometeen meer over in Studio Flevoland.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Dat een drukke rotonde bij het station in Lelystad wordt omgebouwd tot kruispunt komt voor de inwoners van de wijk Botter nogal slecht uit, want een weg die naar de wijk toe leidt wordt weggehaald. En dan blijft er nog één ingang van de wijk over. Buurbewoner Andrew Hofman gaat de deuren langs om handtekeningen tegen het plan te verzamelen. En hij denkt dat de gemeente er niet goed over na heeft gedacht.
1: Nou ja, onze veiligheid staat natuurlijk gigantisch onder druk op deze manier. Omdat als er straks echt iets is dat we de wijk uit moeten vluchten voor wat voor een calamiteit je ook maar kan bedenken, we vast komen te zitten. Goeiedag. Mag ik jullie even storen?
2: Ja.
1: Ik weet niet of jullie al op de hoogte zijn dat deze in- en uitgang bij jullie, hier nummer 15, dat die gesloten wordt. Ik heb een handtekeningenformulier meegenomen, wat ik jullie zou willen vragen te ondertekenen, mits jullie het idee willen ondersteunen.
3: Ik wil even nadenken, hoe gaan we dat voor overleggen? Ja?
1: Oké.
2: Dank u wel.
1: Bedankt. Fijne dag. Hoi. Om nu te proberen iets voor elkaar te krijgen, heb je eigenlijk een wijk nodig. Want als jij als burger zelf de gemeente aanschrijft, dan is de ervaring, of in ieder geval de gevoelservaring van mensen, dat er niet altijd evenveel mee wordt gedaan.
4: Hallo.
1: Goedemorgen, middag. Op zich is het, ik vind het heel leuk om te doen, want je kunt gewoon ook wat betekenen voor een ander. Zegt ook de andere buurtbewoners wat beter te leren kennen. Je komt achter nog meer verhalen. Dus je leert nog meer wat er nog meer speelt. Het geeft eigenlijk alleen maar extra motivatie.
4: We zullen hier even naar kijken. Dan spreek ik ook even met mijn man. En dan zullen we waarschijnlijk daarna wel de handtekening zetten. Maar ja. Het ligt even aan. We moeten het wel even goed lezen.
1: Ook al denk je dat jouw handtekening niks waard is, hij kan goud waard zijn. Ja.
0: Dat was buurtbewoner Andrew Hofman, die zich dus zorgen maakt over het besluit van de gemeente. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op onze vragen over het plan. Maar wel hebben ze Hofman vandaag gebeld met de opdracht om alle QR-codes met informatie die hij in de wijk heeft opgehangen weer weg te halen.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Leiden.
1: Floris Laveber, goedemiddag. Je zit, neem ik aan, in je korte broek.
2: Goedemiddag, nee, dat niet. Jullie wel?
1: Nee, ook niet. Nee, dat mag niet.
2: Oké, dat mag niet. Ja, bij ons hetzelfde eigenlijk. Maar ik zou hem wel graag aandoen.
1: Ja.
2: Als ik zo meteen naar buiten stap. Ja.
1: Inderdaad. Want het is nog lekker warm buiten.
2: Ja, het is zelfs heet. Momenteel temperaturen van 30 graden of meer. Een matige oostenwind daarbij. En de rest van de avond is het eigenlijk zon overgoten met weinig sluierbewolking. En die warmte die blijft komende nacht nog enige tijd hangen. Aan het eind van de nacht ligt het kwik rond zo'n 17 of 18 graden. Op zich is dat wel een prima temperatuur om te slapen. Het blijft helder en ook weinig wind daarbij vanavond en vannacht.
3: Nou, dan is het de bedoeling dat je vanavond en vannacht nog even lekker die deuren en die ramen openzet als de hitte al naar binnen is gekomen vandaag. Want je moet je toch een beetje voorbereiden op de temperaturen van morgen, hè?
2: Ja, morgen wordt het echt wel uitzonderlijk heet hoor in onze provincie. Echt temperaturen die ik lang niet vaak benoem voor Flevoland. Waarden stijgen naar 34 of 35 graden aan het eind van de middag. Zon overgoten, af en toe wat dunne sluierwolken die overtrekken. En het blijft gewoon droog. In de loop van de namiddag en avond, dan draait de wind wel naar het noordwesten. En treedt er enige verkoeling op.
3: Nou, trek gewoon de korte broek aan morgen hoor.
2: Ja, zeker.
3: Temperaturen.
2: En smeer morgen goed in als je naar buiten gaat, want de zon is behoorlijk krachtig. Binnen een kwartiertje kan je al verbranden.
1: En dan is het weekend.
2: Dan is het weekend inderdaad. Dan draait de wind vaker naar het noorden, trekt ook wat aan en blaast koelere lucht naar Flevoland toe. En dat gaat ook gepaard met wat meer bewolking op de zaterdag. Kunnen ook enkele lichte buien vallen. Zware regen- of onweersbuien met randverschijnselen zoals hagel, onweer en windstoten verwacht ik allemaal niet. Daar is de lucht niet instabiel genoeg voor. Maar nog steeds wel zomers warm op de zaterdag. 25 tot 27 graden. Het voelt wel allemaal wat plakkerig aan door een hogere luchtvochtigheid. Maar vanaf zondag is de echte hete lucht echt verdreven overal in het land. En wordt nog maar zo'n 23 graden overdag. Voor de meeste mensen is dat een stuk aangenamer. En daarbij is het vaak droog met af en toe een enkele bui. En de zon doet ook geregeld mee.
1: En dan gaan we langzaam naar de herfst toe.
2: Ja, dat valt nog wel mee. Oh. We krijgen eigenlijk volgende week te maken met heel gebruikelijk zomerweer voor de tijd van het jaar. De temperatuur varieert vaak tussen de 20 en 25 graden. Tuurlijk voelt het tijdens zonnige perioden nog wel gewoon zomers aan. Maar af en toe moeten we ook rekening houden met een enkele bui.
3: Nou, duidelijk weer. Dankjewel. Dankjewel Floris en eet smakelijk zometeen.
2: Fijne dag nog.

0: De warmte en droogte in Nederland weten van geen ophouden. En zolang er geen regen valt, blijven de rivieren verder en verder zakken. En daarmee uiteindelijk ook het IJsselmeer, onze nationale regenton. Rijkswaterstaat houdt alle waterstanden scherp in de gaten. Want als het peil in het IJsselmeer nog 1 centimeter verder zakt, zijn er mogelijk nieuwe maatregelen nodig. We gaan erover praten met Arnoud Schoenmakers. Hij is hoofd IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zijn het spannende dagen bij jullie op kantoor?
1: Jazeker. Dus in principe is het vaak wel spannend bij ons. Maar nu zeker ook, hè, vanwege de droogte. En wat we zien, u noemde net die min 30, hè, daar waar we waarschijnlijk dit weekend onder gaan zakken. Ja, dat is in het verleden vaker gebeurd. Maar het gebeurt nu eigenlijk wel relatief vroeg in het seizoen.
0: Ja. Trouwens, bij jullie heet het geen kantoor, maar een waterkamer, moet ik nog eventjes zeggen. Ja, hoe zit het precies met het IJsselmeerpeil? Het staat al dus flink laag. Wanneer wordt de grens bereikt?
1: Nou, wat wij bij het IJsselmeer doen, wij sturen eigenlijk het peil. Eigenlijk door het hele jaar heen. In het begin van het jaar hebben we wat hoger. In de zomer zitten we op de bandbreedte tussen min 10 en min 30 waar we op sturen. En in de winter zakken we verder uit naar min 40. En wat we nu zien is dat wij nu op min 30 kruisen, zeg maar. En ik denk dat we dat dit weekend halen. En dan komen we eronder. En dat betekent eigenlijk dat wij willen opschalen om aanvullende maatregelen te gaan nemen.
0: En welke maatregelen zijn dat?
1: Nou, dat doen wij niet alleen. Hè. Dus dat doen wij. We hebben een bestuursovereenkomst met waterschappen en provincies. Hè. Je moet je voorstellen dat water van het IJsselmeer gebruikt wordt, ook in Noord-Holland, maar ook tot aan Groningen en toe. Dus naast Flevoland zijn er heel veel waterschappen die er gebruik van maken. En samen hebben we daar een set afspraken over gemaakt. En in die set afspraken staat bijvoorbeeld ook hoe je omgaat als het peil onder de min 30 komt. Dan maak je daar samen afspraken over. In een verdringingsreeks, hè, want daar hebben we het dan over. Waar willen we eigenlijk korten op het gebruik van water dat uit het IJsselmeer komt?
0: En hoe ziet dat er dan uit, die afspraken? Kunt u dat?
1: Nou, daar kan ik wel iets over, over zeggen. Dat betekent bijvoorbeeld, hè, dat we willen dat er minder water wordt gebruikt uit het IJsselmeer. Dus dan kun je denken over bijvoorbeeld een sproeiverbod. Graslanden of maisvelden of akkerbouw niet meer beregend kan worden. En dat zit in de eerste categorie, zeg maar, in de opschaling. Ja. Dat soort maatregelen zou je dan moeten denken. Mm-hmm. Volgende week komen we weer bij elkaar met al die partijen. Hè. We hebben afgelopen week al gezegd van, kijk waar je kunt besparen om het al een beetje te dempen. Hè. Dus dan wordt er al wat zuiniger gespuit met de sluizen bijvoorbeeld. Hè. Door niet elke boot apart, maar even kijken of de sluis helemaal vol zit. Om daar wat zuiniger mee aan te doen. Dat soort maatregelen, kijken of er al waterschappen zijn die iets kunnen doen met de pijlen. Hè? Want de pijlen in de sloten en in de kanalen zijn over het algemeen in ons hele gebied nog redelijk hoog. Die kun je ook iets uit laten zakken. Dus de waterschappen denken deze week na en zijn ze ook al mee bezig om te kijken van kunnen we daar al iets mee doen. Maar volgende week, als we eventueel verder op moeten schalen, dan zit je echt ook richting de sproeiverboden.
0: Ja, en als dat niet meer helpt?
1: Nou, dan we hebben het stuur echt nog wel in handen. Wij denken dat we met de maatregel uit deze categorie waar we het over hebben, dat we daarbij het peil ook weer kunnen stabiliseren. Daarna moeten we ook, hè, dan gaan we weer richting najaar, hè, vanaf september. Ook dan moeten we weer verder uitzakken. Hè, en dan zijn we ook weer, weer een maand verder ongeveer. Ik denk, ja, de vraag is of we nog verder op moeten schalen. Maar daar is nu het zicht in ieder geval niet op.
0: En hoe zit het met, krijgen bepaalde provincies ook voorrang? Of hoe werkt dat precies?
1: Nee, provincies krijgen geen voorrang. Wij hebben samen dat akkoord gesloten. En wij maken ook samen daar de afspraken die voeren ook samen uit.
0: Ja, eigenlijk ligt Flevoland ligt eigenlijk wel gunstig natuurlijk. We ontspringen altijd een beetje de dans.
1: Nou, eigenlijk ligt het IJsselmeergebied wel gunstig. Hè? Dus als je naar Nederland kijkt, dan zie je eigenlijk dat het overal al meer opgeschaald is. Hè? Dan zie je ook echt het deels droogvallen van rivieren. Het Twentekanaal, wat eigenlijk al wekenlang niet meer bevaarbaar is. En eigenlijk zie je dat wij tot en met deze week nog redelijk goed het water ook tot aan Groningen hebben kunnen brengen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hartstikke gunstig voor bijvoorbeeld het gewas. En eigenlijk ontspringt het IJsselmeergebied relatief gezien nog wel redelijk de dans.
0: Ja. Eventjes over de normale Flevolander. Mag ik mijn tuintje nog sproeien?
1: Je mag nu je tuintje nog sproeien. Dus dat zal niet veranderen. Maar ik wil wel oproepen aan iedereen. Alle beetjes helpen. Zorg er wel dat je gewoon zo zuinig mogelijk met het water omgaat.
0: Oké. Okay. Arnoud Schoenmakers, hoofd IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Dank u wel voor dit gesprek.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. De dijk was een aantal uur dicht na een ernstig verkeersongeluk. Bij het ongeval ter hoogte van de rotonde bij Bataviastad waren een personenauto, een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Van de 6 inzittenden zijn er 5 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een man op een fatbike in Almere is gisteren betrapt met een aantal vapes, sigaretten en een hoeveelheid softdrugs. Doordat de man tijdens het fietsen op zijn telefoon zat, volgde een politiecontrole waarbij de spullen tevoorschijn kwamen. Daarnaast reed hij op een fatbike zonder remmen. Hij krijgt een bekeuring en moet ook binnenkort op verhoor komen. En de woning in de Serviëstraat in Almerepoort, waar begin deze week op werd geschoten, is op last van de burgemeester gesloten. Ook is er opnieuw cameratoezicht ingesteld in de straat. De camera's blijven in ieder geval tot en met 24 september staan. Bij de schietpartij zijn 2 mensen aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A1 nog viel op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De verbouwing van het Jan Marsstadion van Almere City FC is bijna afgerond. En ik zeg bijna, want er moet nog echt wel het een en ander gebeuren. Zometeen hoor je daar alles over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Terwijl de eerste wedstrijd van het seizoen al is gespeeld, 1-1 tegen Den Bosch, zijn ze bij het Janmar Stadion van Almere City FC nog hard aan het werk. De tribunes rondom het hoofdveld hebben deze zomer de lang verwachte uitbreiding gekregen. Er komen honderden extra stoelen en staaplekken voor de fans. Het is nog spannend of alles op tijd klaar is voor morgenavond, als de Almeerse profs hun eerste thuiswedstrijd spelen.
1: Zo klonk een ontketend Janmar Stadion de afgelopen jaren. Maar vanaf komend seizoen kan dat nog een stuk luider worden.
2: Hoog over de twee tribunes, de lange zijde achter mij. Daar zijn een flink aantal business seats toegevoegd achter het huidige aantal stoelen. En de korte zijde is enorm uitgebreid met zo'n 1200 staapplekken extra.
1: De verbouwing stond eigenlijk gepland voor het eerste Eredivisie seizoen na een enerverende promotie. Toch komt de uitbreiding ook nu, 2 jaar later, goed uit. Want als je denkt dat de club minder in trek is na een degradatie, zit je goed mis.
2: Ja, het is zelfs het tegenovergestelde. Want afgelopen seizoen, dus het seizoen na de degradatie, raakten wij eerder uitverkocht dan de seizoenen daarvoor. Dus je merkt heel duidelijk dat het zaadje is geplant. Daar waren we al heel lang naar op weg. En de Eredivisie heeft daar enorm mee geholpen om dat proces te versnellen. Maar vanaf dat moment zie je wel dat de fanbase van Almere City ze heel, heel snel groeit. En onze overtuiging is ook dat deze uitbreiding ook gewoon puur nodig is om aan de vraag te voldoen.
1: Want hoeveel stoelen hadden jullie voorheen en hoeveel hebben jullie nu dan?
2: We hadden 4250 stoelen en we gaan nu naar 5800.
1: In totaal komen er dus meer dan 1500 plekken bij in het stadion. En daarmee hoopt directeur Bes CTFC klaar te maken voor een toekomst als volwaardige eredivisieclub.
2: Ik denk uiteindelijk dat we uiteindelijk een echte eredivisieclub willen gaan worden. Wat dat ook mogen zijn. Wij zien dat vooral ook in een uiteraard een sportief verhaal. Maar ook een groter stadion waarin we onze kunsten dan laten zien. En ik denk ook dat dat heel goed mogelijk is in een stad als Almere. Dat de stad als Almere uiteindelijk

0: eigenlijk ook een Eredivisieclub verdient.
1: Dan moeten de profs van City FC wel beter voetballen dan vorig seizoen. Toen strandde de club heilloos in de play-offs na een vijfde plaats.
0: Nou ja, kijk, wij hebben nu een selectie die voor een heel groot deel hetzelfde is als vorig jaar. Allemaal jonge jongens. Laten we vanuit gaan dat ze dit jaar net weer wat beter zijn dan afgelopen jaar. We hebben een goede staf waar we veel vertrouwen in hebben. Nou, wellicht dat die combinatie, hè, en dan met nog veel meer mensen om ons heen in het stadion, ertoe leidt dat het dit jaar wel gaat gebeuren.
1: Het stadion mag aanstaande vrijdag dan nog niet helemaal klaar zijn. De grote tribunes zullen de sfeer langs het hoofdveld blijvend doen veranderen volgens Bes.
0: Dan is het stadion nog niet helemaal af. Maar dat hoeft ook niet. Ook door een aantal externe factoren. Helaas hebben we te maken met een straf vanuit de KNVB voor het staafvak. Het staafvak moet één wedstrijd dicht blijven. En dat is dan deze wedstrijd van vrijdag. Dus die kan sowieso niet gebruikt worden. En daarbij merk je, als het bijvoorbeeld gaat om business seats, dat het toch wel vakantie is. En dat daar dus de animo net iets lager is. Dus dat een aantal mensen een stoel beschikbaar stellen. Waardoor we eigenlijk precies uitkomen voor vrijdag.
2: Directeur John Bes van Almere City was dat over de uitbreiding, of de verbouwing moet ik eigenlijk zeggen, van het Janmarstadion. En de aftrap morgenavond van die wedstrijd is om 8:00 tegen Jong PSV.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: is tijd voor de berichten van buiten Flevoland. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting zei hij dat hij geen spijt heeft van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
0: Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. De verdachte, de 37-jarige Berry van D., was voor de politie geen onbekende. Hij is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg.
2: Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
3: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
2: De kaart van het NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel.
0: Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. Aan de Zwarte Zee ligt dat. De 71ste editie van het festival wordt daar georganiseerd omdat Bulgarije dit jaar won. Nederland boycotte met 4 andere landen die editie van het Songfestival uit protest tegen deelname van Israël. En of die landen volgend jaar wel weer meedoen, dat is nog altijd niet duidelijk, zegt deze onderzoeker.
4: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Afrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
0: Zangeres Dara zorgde dit jaar met Bangaranga voor de eerste Bulgaarse overwinning op het Songfestival.
2: In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen. Of te verwijderen of zelfs te bevuilen. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1.000 euro. Het wetsvoorstel kwam van de huidige premier, zegt deze correspondent.
5: Dat is een uitgesproken nationalist en de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing ja, wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen. Ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Maar ja, net als eerder zeggen tegenstanders, dit is waarschijnlijk tegen de grondwet. Want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting.
2: In de nieuwe wet staat dat je een boete krijgt als je dat doet op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen.
0: Dit is Flevoland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
12: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
13: Dus voor het kabinet?
12: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
11: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Helemaal loesoe gaan we ook met financieel adviseur Jeroen Wolfsen van Moneywise. Jeroen, goedemorgen.
2: Loesoe, ja, over je osso.
1: Ja, nou, ja. Je bent wel thuis in de straattaal.
2: Ja, studentenzone, dus pas op. Ja, nee, ja, absoluut.
1: Je gaat geregeld
3: bijgespijkerd.
2: Ja.
1: Ja, funderingsproblemen in Flevoland. Ja, ik heb wel eens gehoord dat de bodem in onze provincie natuurlijk anders is dan op andere plekken in Nederland.
2: Ja.
1: Wat is er zo anders en zouden we daardoor in Flevoland ook funderingsproblemen kunnen krijgen?
2: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen.
1: Ah.
2: In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen. En met een funderingsprobleem bedoel ik dan, van je huis zakt en je hebt scheuren en je deuren staan scheef. Maar dat speelt wel in heel veel woningen in Nederland en dat gaan er steeds meer worden. Op dit moment is het zo dat...
1: Door de droogte?
2: Wat zeg je?
1: Door de droogte?
2: Ja,
1: door de
2: droogte. Klimaatverandering. Kijk maar even naar het waterstand in de Rijn. Maar kijk, we kennen denk ik wel in Amsterdam. Hè, daar weet je, die mooie grachtenbanden die staan op houten palen. Honderden jaren al.
1: Ja,
2: en omdat die droogte, die grondwater die daalt. Ja, dan gaan die palen rotten. Dus daar heb je echt een probleem. Dat speelt eigenlijk in Flevoland gelukkig niet. Aantal redenen. Ten eerste is het natuurlijk een hele jonge gemeente. Of eigenlijk provincie moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Met jonge woningen. En die staan wel op palen. Maar dat zijn betonnen palen. Mm-hmm. Dus daar is nog niet zo heel veel aan de hand.
1: Nee.
2: Wat je wel ziet is dat tuinen zakken. Want het is inderdaad grillige grond. Klei, die klinkt in.
1: Inklinken,
2: ja. Ja, absoluut.
1: En zakt meer dan dat we eigenlijk gedacht hadden, hoor.
2: Ja, die terrassen die kunnen best wel, wel zakken hier en daar. Ja. Ik sprak ook een collega die gaat weer aan de slag om er een paar centimeter bij op te hogen en dat soort dingen.
1: Die A6 bij Almere, die moeten ze ook elke zoveel jaar moeten ze weer.
2: Ja, er zit een kuiltje in.
1: De
2: als je daar een knikker loslaat, dan komt hij niet uit.
1: En als je niet in de gaten hebt, kom je los.
2: Nee, maar goed, steeds meer woningen hebben er last van. Inmiddels zo'n 425.000. Ze schatten door dat het vrolijk naar de 800.000 groeit, zo richting 2050. Door die klimaatverandering, door al dat soort zaken. En let op, als je ermee te maken krijgt, dan gaat je dat gewoon 1000 euro per vierkante meter kosten. Dus een woning van 80 vierkante meter, wat een beetje de begane grond is. Ja, dan gaat het hard, dan ben je 80 mil kwijt.
1: Echt waar?
2: Ja, en nogmaals, het speelt in Flevoland eigenlijk niet. Let altijd wel op als je een woning koopt. Maar het goede nieuws is, dat wordt al een beetje voor je gedaan. Want taxateurs moeten vanaf 26 april, geloof ik uit mijn hoofd. Nee, 1 april moet ik zeggen, 2026, moeten taxateurs
1: 27,
2: ook wat mee gaan nemen. Nee, het is nu al gegaan.
1: Ja, oh.
2: Dus in het taxatiesrapport krijg je weer zo'n codering. Net als met je energielabel. A tot en met E. A is goed nieuws. E is slecht nieuws.
1: Hmm.
2: En vanaf D en E ga je een probleem krijgen. Want dan moet er en extra onderzocht worden. Maar waarschijnlijk gaan banken ook zeggen van dan kan je ook niet zomaar een hypotheek krijgen. Dan moet er dus ook een budget voor meegenomen worden. En ja, nogmaals, als je in Flevoland woont en een huis koopt, is niet zo erg. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vanuit Flevoland een keertje de sloot oversteken richting Harderwijk of Gelderland of Overijssel. Hè?
1: En nou ja, ook wel richting Amsterdam of Weesp.
2: Zeker.
1: Vrienden van mij die zijn nu bezig met een huis in Weesp.
2: Ja.
1: En die hebben dan wel een bod gedaan, dat is geaccepteerd. En dan komt een keuring.
2: Ja.
1: Maar die keuring die valt echt heel negatief uit. Kozijnen zijn bijvoorbeeld. En met name ook fundering is het keuringsrapport ook over uitgekomen.
2: Ja, en dat
1: maar kun je er dan nog van af? Is een heikel punt.
2: Ja,
1: maar bij wie leg je dat niks? Kan je dat dan, valt het onder een soort van verborgen gebreken?
2: Nee, of? Dat is zeker geen verborgen gebrek, tenzij de koper het wist. Maar dan moet je aantonen dat hij het wist. Hè? Ja, dan had hij het moeten melden. Maar het vervelende is, kijk, het is leuk dat het in een taxatierapport komt, maar wanneer laat je een taxatierapport maken als je een huis gekocht hebt? En je laat niet elke
1: keer... Ben je dan te laat in dit geval van de vriend van
2: Ja, dan ben je te laat. Dus je moet echt dat voorbehoud maken.
1: Dus je hebt iets gekocht, dan laat je een rapport opmaken, een bouwkundig rapport opmaken, dan blijkt dat dit aan de hand is.
2: Ja, maar dat laat je dan je koopovereenkomst meenemen.
1: Ja.
2: Dan zeg je, ik betaal 600.000 euro. We kopen per 1 oktober.
1: Maar
2: dan passeren we.
1: Ja.
2: We hebben een financieringsvoorbehoud en we een technische bouwkeuring.
1: Oh, dat heeft hij wel gedaan.
2: Maar
1: zij kan er weer vanaf.
2: Vroeger, een paar maanden geleden, toen de markt nog op zijn gekte stond. En dat is nog steeds wel natuurlijk dat je moet overbieden.
1: Ja.
2: Ja, wat doe jij? Iemand biedt je 8 ton met en een financieringsvoorbehoud en een technisch voorbehoud. Of iemand biedt 790.000 euro zonder voorbehoud.
1: Ja, dat natuurlijk.
2: Dan kiezen mensen daarvoor.
1: Zekerheid. Ja.
2: Die hebben zekerheid. Dan kan je er niet meer van af.
1: Nee.
2: Dus het dekt gewoon niet alle lading. Belangrijkste nieuws, koop je een huis, doe je huiswerk. Let dus niet alleen op inderdaad schilderwerk en dat soort dingen. Maar tegenwoordig ook fundering. Flevoland zelf valt het mee. Ga buiten de provincie.
1: Altijd even opletten dus.
2: Vrij snel.
1: Hey, en WOZ-waarde, hè? Want je wilt natuurlijk eigenlijk voor de gemeentelijke belastingen heb je het liefst een zo lage WOZ, mogelijke WOZ-waarde. Ja. Maar als je het wil verkopen, of als iemand het wil aankopen om een hypotheek te krijgen, is het weer handig als daar een zo hoog.
2: Ja, dat is dan leuk voor. En natuurlijk is het leuk als je in een woning woont en er staat 5 ton aan WOZ-waarde en het wordt 6 ton of 7 ton. Dan weet je, ja, mijn huis wordt meer waard. Ja, ja, let op. Hè, dat betekent dat je een hoger eigen woning forfait krijgt. Dus je gaat wat minder belastingvoordeel krijgen op je hypotheekrenteaftrek. Je gemeentelijke belastingen gaan omhoog. Dus ja, het is een nationale sport dat je je WOZ-waarde zo laag mogelijk wil houden. Daar kon je een aantal jaren geleden door allerlei WOZ-bureaus ook gratis bezwaar tegen laten maken. Als dat bezwaar gegrond werd, dan moest de gemeente daar fors voor betalen. Nou, dat hebben ze aardig afgezwakt, want de gemeente werd overspoeld met bezwaren.
1: Ja.
2: Maar goed, we hebben er met z'n allen dus als particuliere woningeigenaar heb je belang bij een lage WOZ-waarde. Maar er gebeurt nu iets anders. In 2028 gaan we die nieuwe box 3-belasting krijgen. En mensen die een pandje als belegging hebben, die hebben ook nu belang bij een lage WOZ-waarde. Want nu is het zo dat zo'n pand wat je eigenlijk als vermogen hebt, als belegging, daar wil je ook een lage WOZ-waarde, zodat je lage belasting erover moet betalen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je dat pand ooit wil gaan verkopen, vanaf 2028 ga je betalen over de winst die je maakt op een woning. En als je dan een woning hebt die nog maar 5 ton waard is en er wordt verkocht voor 8 ton, dan ga je over die 3 ton, heb je winst gemaakt, ga je 36% betalen.
1: Echt waar?
2: Dat speelt voor beleggers in panden. Dat is ook de reden waarom veel beleggers die panden nu aan het verkopen zijn. Dus dat is een dingetje.
1: Ja, ja.
2: Maar trek het lijntje eens even door. Dat we met z'n allen van hypotheekrenteaftrek af willen. Nou, dat willen we eigenlijk niet. We willen in principe wel de hypotheekrenteaftrek houden. Maar vanuit Europa is er druk op de ketel. Die hele hypotheekaftrek wordt één grote wanboel. Niemand weet nog. Hè? Jij bent een paar keer verhuisd. Nou, het is bijna onmogelijk om uit te rekenen wat jouw je WOZ of je hypotheekrenteaftrek nog is. Dus we gaan dat wel een keertje schrappen. Maar dan ga je misschien naar de situatie. Ja, er moet toch geld op het plan komen in Den Haag. Ja, misschien moet dan die WOZ-waarde wel omhoog. Want als je ooit je woning verkoopt, kan het ook zijn dat je als particulier in één keer winst gaat betalen.
1: Ja, dat is ook bij particulier bezit. Dus stel, je huis is 4 ton waard, hè, vervolgens de WOZ, je verkoopt het voor 6, dan betaal je over die 2 ton dan 36% belasting.
2: Nu niet.
1: Nee, dat zou het dan
3: vanaf 28.
2: Ja. Dus het kan zomaar zijn dat we nu de nationale sport hebben.
1: Maar nu is dat
2: hebben.
1: Nog niet zo, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Hè? Dus het is nu de nationale sport. We willen een zo laag mogelijke WOZ-waarde.
1: Ja, zo'n hoog mogelijke opbrengst.
2: Scheelt in je belastingen, dat soort dingen.
3: Dat hebben ze natuurlijk ook in de gaten gehad.
2: Beleggers,
1: precies.
2: Beleggers hebben al in de gaten van, chips vanaf 2028. Als ik ooit verkoop, heb ik eigenlijk behoefte aan een zo hoog mogelijke waarde, zodat ik weinig winst heb. En als ik het lijntje dan doortrek, dan zou het zomaar zijn dat we over 10 jaar zeggen van, ik ben zo blij, mijn WOZ-waarde is gestegen, want volgend jaar gaan we het huis verkopen. Dat scheelt me 36% belasting over een ton. Dus waar het heen gaat, weet ik niet.
1: Ja, goed. Die investeerders hebben natuurlijk vaak al dat huis jaren geleden tegen een heel lage prijs. Dus alsnog hebben zij winst.
2: Nee,
1: alleen nu hebben ze minder winst.
3: Ze hebben 36%.
1: Ja, dat is heel veel.
3: Zeg maar 3-4 ton.
1: Ja, maar dat komt aan het. We betalen in Nederland bijna geen belasting. Dus ja, ze willen dat toch op een of andere manier binnenhalen.
3: Daar zijn ze dan wel weer slim in, hè? Om dat soort regels allemaal te verzinnen.
2: Absoluut. Dus je moet een beetje opletten, een beetje vooruitdenken. Als je geluk hebt, zie je het op tijd, dan maak je je keuzes. Maar het kan dus bij wijze van spreken zijn dat op 2028 iemand nog denkt van, ik verkoop mijn beleggingspand, ik ben er klaar mee.
1: Ja.
2: En dat hij dan vrolijk over 3 ton 36% afrekent. Dat is een ton.
3: Nou,
2: zo'n man verdient dan eigenlijk ook wel weer een lintje, vind ik.
3: Ja, jij ook. Volgende week dan weer?
2: Yes.
3: Goed, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Nee.
1: En het is tijd om naar de dokter te gaan in de herberg te verstaan. Jazeker, Rosanne de Groot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je gaat het vandaag hebben. Ja, ik hoop dat we een beetje mee kunnen praten. Want wij zijn natuurlijk, zoals je weet en ook kan zien waarschijnlijk, allebei mannen. En het had je al gezien,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, dat had ik door.
3: Op het eerste gezicht wel.
1: Ja, jij zeker.
2: Schijnbedriegt.
1: We gaan het hebben over ijzertekort bij vrouwen. Is dat heel anders dan bij mannen? Of hebben mannen überhaupt geen ijzertekort?
2: Uw mannen hebben überhaupt geen ijzer. Nee,
1: we mag geen ijzer. Nee.
2: Die zijn van ijzer. Nee, op zich de klachten die je ervan ontwikkelt, die zijn wel hetzelfde. Laten we daar maar even mee beginnen. Wat voor klachten krijg je dan?
3: Symptomen
2: inderdaad. Ja. Dat varieert van met name vermoeidheid. En dan je denken aan, ik loop een trap op ik sta hijgend bovenaan, zeg maar.
3: Lusteloosheid,
2: zware benen, snel verzuurd raken. Haarverlies, rusteloze benen kan ook. Die mensen die dan 's nachts zo niet bewegende benen hebben.
3: Maar daar zeggen ze dan weer voor, dat komt weer door magnesium- en zinktekort.
2: Ja, goed, dat is weer een volgend onderwerp.
3: Oké, okay,
2: goed
3: zo. het menselijk lichaam is zeer uitgebreid.
2: Zeer uitgebreid, zeker. Ja. Maar het ijzertekort is... En de meeste mensen die kennen wel de bloedarmoede, zeg maar. Dat is, is wel, denk ik, bekend in de volksmond.
3: Ja. Wat is dat eigenlijk, bloedarmoede? Is dat een tekort aan bloed of de samenstelling van bepaalde stoffen?
2: Nee, daar heb je eigenlijk ook gewoon een te laag HB, noemen we dan. Het hemoglobine. En het hemoglobine is een eiwit wat zuurstof vervoert in het bloed.
3: Ja.
2: En dat wordt opgebouwd door onder andere ijzer. Dus je hebt ijzer nodig om hemoglobine te kunnen hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dat vervoert gewoon je zuurstof. Dus dat kun je ook. Daarom kun je ook wel wat bij voorstellen. Als jij weinig laag hemoglobine gehalte hebt in je bloed, dat daardoor het zuurstof gewoon wat minder makkelijk rondkomt in het lichaam. Ja. Waardoor je dus bij inspanning vooral klachten krijgt van, ik heb zo snel vermoeide benen en met alle klachten bij duizeligheid van dien, zeg maar.
3: Waar wordt het vaak door veroorzaakt?
2: Nou, dat is dus een leuke. Daarom vond ik het ook wel leuk om er een aandacht voor te vragen. Ik vind het overigens wel goed om even te vermelden dat wat ik nu bespreek, dit zijn algemene dingen, maar ik wilde het onder de aandacht brengen. Een beetje naar aanleiding van een radioprogramma wat ik net 3 dagen geleden bij de NPO hoorde. Er is een interniste in Zwolle in de Isola Kliniek, Hilde Rooijen, die zich hier heel hard voor maakt.
3: Gelukkig.
2: Ze heeft ook een hele interessante podcast gemaakt.
3: Ja.
2: Die ook veel door vrouwen gewoon geluisterd wordt, overigens.
3: Mm-hmm.
2: En die gaat dus over dit onderwerp. Omdat het betreft voornamelijk even dan nu de vrouwen in de fertile leeftijd, dus de vruchtbare leeftijd. Simpelweg het feit dat wij gewoon menstrueren.
3: Ja.
2: Dus wij verliezen bloed.
3: Elke
2: en
3: maand.
2: Daarmee ijzer.
3: Ja. Ja. En de een meer en de ander soms heel veel meer.
2: Precies, ja. Dat is, er zitten natuurlijk enorme variaties in inderdaad. En wat nu gebeurt in de richtlijnen, dus het is allemaal nog niet, wat ik nu vertel is nog niet officieel binnen de richtlijnen, maar ze probeert zich er hard voor te maken en ik vind het een plausibel verhaal wat ze vertelt, vandaar dat ik het er even over wilde hebben.
3: Het is natuurlijk voor ieder persoon ook echt persoonlijk en dan moet het ook maatgemaakt worden. Hè? Je kan het niet over één kans scheren.
2: Nee, dat sowieso inderdaad. Nee.
1: Maar feit blijft wel dat je bij menstrueren en bloedverlies, dat je dan daardoor een ijzertekort kan oplopen.
2: Ja.
1: En bij zwangerschap.
2: Ik denk dat een heel groot deel van de vrouwen daar rond mee loopt.
1: Maar het heeft natuurlijk ook met voedingspatroon te maken. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, uiteraard.
3: Ik bedoel, te weinig groente.
2: Zeker. Voeding is natuurlijk belangrijk ook. Maar goed, voeding is ook niet alles. Hè? Want je neemt eigenlijk van wat je in je voeding tot je neemt, of het nou via een ijzertabletje is, of dat het via echt vanuit de voeding zelf. Je neemt het lichaam neemt niet zo heel goed ijzer op, namelijk. Het neemt geloof ik maar iets van 10% van wat je binnenkrijgt, absorbeert.
1: Neem je darmen op?
2: Ja, precies.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
2: En daarom kan het ook zo ontzettend lang duren voordat het weer een beetje aangevuld is als je er een tekort van hebt. En binnen de huisartsenrichtlijnen nog in ieder geval is het zo dat stel je komt bij je huisarts, je hebt last van klachten van vermoeidheid, wat ik nu net een beetje benoemde. Je gaat naar je huisarts, die laat keurig netjes een wat bloedonderzoek doen. Onder andere een HB laat hij meeprikken. Hm. En dat blijkt dan eigenlijk wel oké te zijn. En dan moet je even weten, voor het gemak moet je maar even aannemen, de ondergrens daarvan is 7,4 bij vrouwen. Dus is het dan 7,4 of 7,5, dan zeggen we er is geen sprake van een te laag HB. Dus geen bloedarmoede, dus daar kan het niet aan liggen, zeg maar.
1: Maar kun je dan zeggen, ijzer slikken kan... Want ik heb ook wel eens gehoord dat als je dat in combinatie met vitamine C tot je neemt, dat het dan beter opgenomen wordt. Hè?
2: Melk juist niet.
1: Dus. Melk, precies, maar dan heb je weer calcium. Ja. Maar kan het kwaad als je gehalte op zich dus gewoon goed is, mm-hmm. die HB, maar je slikt daar toch ijzer bij. Kan dat kwaad? Te veel ijzer?
2: Nee, op zich niet. Nee, op zich niet. Het enige is dat je kunt door ijzer, ja, suppletie, hoe noem je dat? Door ijzertoevoeging inderdaad. Ja. Kun je wel, zeker in de vorm van tabletten, dan kun je wel soort bijwerkingen krijgen. Oh. Zoals bijvoorbeeld obstipatie. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Sommige mensen, het valt heel zwaar op de maag namelijk. Dus, maar het is niet zo dat je er een teveel aan kan eten, zeg maar.
1: Nee, precies. Oké. Okay.
2: Nee. Ja, nou, maar is het dan
3: raadzaam om het altijd maar een beetje erbij te nemen? Of zeg je nou,
2: nee, nou ja, kijk, kijk, het liefste wat je natuurlijk wil is dat je ook gewoon weet wat je doet. Hè? Dus ja, iets wat niet nodig is, hoef je ook niet te gaan slikken. Zeker niet als je er ook potentiële vervelende bijwerkingen van kan hebben.
1: Dus eigenlijk pas als een arts je aanraadt om het te doen, dan pas moet je het doen.
2: Ja, en waar het dan denk ik om gaat, is dat als er dus geprikt wordt, hè, op bloed geprikt wordt, dan moet er dus niet alleen gekeken worden naar het HB, maar er is ook een ander stofje, dat heet ferritine. Dat is eigenlijk een beetje de maat voor je ijzervoorraad. En dat is een beetje de clue. Want het is niet alleen het HB of alleen het ferritine. Nee. Het is die combinatie van.
3: Ver ook.
2: Ja, en het is, ik leg het heel simpel, probeer ik het een beetje uit te leggen. Ik hoop dat je me kunt volgen. Maar je moet het HB, hè, je HB-gehalte moet je een beetje zien als je bankrekening. En je ferritine voorraad of je ferritine is eigenlijk een beetje je spaarrekening.
1: Oh ja.
2: Wat doe je? Je gaat eerst je spaarrekening opmaken. Helemaal op. En als je helemaal geen geld daar meer op hebt, dan het laatste wat op je bankrekening staat, ga je dan opmaken. Hm. Dus dan krijg je op een gegeven moment een tekort aan dat HB. Op het moment als je het weer toevoegt, ga je eerst je bankrekening weer opvullen. En als die goed genoeg is opgevuld, dan ga je
1: je
2: spaarrekening.
1: Ja.
2: Dus als jij een net aan tegen die ondergrens van het HB zit, dan kan het nog best zijn dat je een goed HB hebt, net aan. Maar je ijzer is misschien al, je voorraad is misschien al helemaal verbruikt. En dat kan dus echt wel daadwerkelijk al klachten geven.
1: Ja, ja.
2: Kunnen jullie me nog volgen of niet?
3: Ja, ik volg,
1: ik volg het wel. Maar ik denk dat
3: die hele lichte bloedarmoede, die kan soms ook een teken zijn. Dat er ook iets in je darmen, een polyp, zeg maar, een kleine bloeding geeft, hè?
2: Ja.
3: Dat kan vaak een teken zijn dat een huisarts wel zegt, laat het checken of hou het in de gaten.
2: Ja.
3: Doe nu een priksessie en doe over 3 maanden nog een keertje een sessie.
2: Ja,
3: dan kunnen we zien wat er eventueel veranderd is of zo. Of dat er misschien toch
2: kijk, ergens op het moment als je in een bloedonderzoek, nou we het weer even gewoon breed, hè, want dat kan mannen en vrouwen natuurlijk betreffen waar je het over hebt.
3: Ja.
2: Als je gewoon breed het bloedonderzoek doet en er blijkt dat je een net te lage HB hebt, dan is het eigenlijk, dan behoor je dus ook vervolgdiagnostiek te doen in de vorm van een keer een ferritine erbij prikken, zeg maar. Ja.
3: Ja. Okay.
2: Maar goed, ik zou er dan voor pleiten om toch heel laagdrempelig gewoon dat ferritine meteen mee te nemen. Dan weet je ook waar je staat.
3: Mm-hmm.
2: En het is, dat vind ik nog, het is nog wel belangrijk om te benoemen, juist ook voor vrouwen die natuurlijk zwanger willen worden of zwanger zijn.
1: Ja.
2: Belangrijk, hè? Want dat is natuurlijk het moment in het leven van een vrouw waarop ze ook tijdens de zwangerschap wordt er veel verbruikt omdat de baby het veel nodig heeft. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk tijdens een bevalling waar veel bloed wordt verloren. Dus,
3: komt daar dan ook weer het foliumzuurtabletje om de hoek kijken?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een van de supplementen
3: samen daarmee,
2: die wordt aangeraden.
3: Ja. Ja. Ook voor mannen trouwens.
2: Voor de
3: prenatale versie dan. Okay. Maar als je last hebt van het HB of het ferro gehaald,
2: zeker.
3: Wordt voor mannen ook wel.
2: Te laag foliumzuur kan inderdaad uiteindelijk ook klachten geven.
3: Ja. Nee, anders zou dat toch echt een wereldwonder gebeurd zijn.
2: Nee, klopt. Ja, precies. Ja. Even voor de duidelijkheid.
3: Ja, ik zie denk ik Arnold Schwarzenegger weer. Oké, dus hou het in de gaten.
2: Ja, inderdaad. Dus,
3: is daar een poli voor vrouwen ook, als je daar last van hebt? Of is dat alleen die betreffende arts die je net zegt uit de Isla-kliniek?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het langzaam wel. Ik hoor steeds meer, vooral huisartsen om me heen, die zeggen, oh ja, ik heb ook de podcast gehoord. Sindsdien ben ik het meer aan het prikken en let ik erop, zeg maar. En ook
3: dat is op zich raar dat er van een podcast moet worden.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. maar
1: zo gaat het vaak natuurlijk. En bewustwording ook. En
2: zeker.
1: Moet even, als je zoiets hoort, dan denk je, oh god, ja, dat, ik herken mezelf dan weer. Ja. Ik moet daar wat mee doen.
3: De vraag is ook, dat heb ik al eens eerder tegen jou gezegd, dat de medische wetenschap voornamelijk gestoeld is op mannen.
2: Ja, ja, nou dat is precies. Nou, er is wel een voedingsdeskundige ook, die, dat is een man dus, die zat ook in dat radioprogramma. En die zei ook, van, ja, als het mannen had betroffen, dan was het probleem waarschijnlijk al lang opgelost. Dus
3: ja, wij zijn ook raar.
2: Interessant.
3: Wat zal het zijn? Simpeler in elkaar.
1: Het is dus niet zo dat het voor mensen geldt. Het is dus, er zit echt wel degelijk dus een groot verschil tussen mannen en vrouwen liggen.
3: Zeker.
2: Ja, zeker. Hmm. Ja, daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan.
3: Maar, dat is maar goed ook.
1: Ja. Heb je nog even tot slot een gouden tip van wanneer moet je dan eigenlijk eerst eens langs de huisarts? Want ja, heel vaak, een beetje vermoeide benen of dat je denkt, s'avonds, ik heb niet zoveel zin. Dan denk je, nou ja, ik heb gewoon te veel gedaan. Ik ben gewoon een beetje moe. Het komt alweer een keer goed. En op een gegeven moment duurt dat maar voort.
2: Ja.
1: Wanneer besluit je dan om daar wat aan te doen? Of mee te doen?
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Want het vaak sluit het er heel
1: langzaam in. Medisch gezien bedoel ik.
2: Ja, ja, maar ja, wanneer het jou in de weg zit, denk ik. Maar goed, ja, je zou bijna nog kunnen zeggen van het zou goed zijn om ergens een keer vroeg in de vruchtbare levensfase een keer een HB en een ferritine te prikken. Zodat je weet, dit is een beetje de uitgangswaarde. Want dat is ook nogal interessant. Dat het eigenlijk zeggen ze van het hoogst gemeten HB is eigenlijk een soort van jouw setpoint. Dat is het HB waar je gewoon aan zou moeten voldoen.
1: Ja, ja.
2: He, dus niet die, waarschijnlijk niet die 7,4. Gemiddeld zitten mensen rond de 8,7.
1: Ja.
2: Dus als jij dan op 7,5 zit, dan heb je geen bloedarmoede.
1: Nee.
2: Maar je hebt wel eigenlijk, feitelijk, zit je te laag.
1: Ja.
2: Dus dat is interessant om te weten dus. Maar ja, wil je dat echt uitrollen in een groter verband?
3: Ja.
2: Ja, dan moet daar natuurlijk gewoon gedegen onderzoek naar gedaan worden. Nou, en dat is ook een beetje de oproep die gedaan wordt. Van meer onderzoek en dan hebben we een antwoord.
3: Maar ja, dat kost weer heel veel geld.
2: Ja.
3: Waar komt dat dan weer vandaan? Ja, bij ons natuurlijk weer. Goed.
2: Ja.
3: Rosanne, dankjewel. Tot volgende maand.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe badgast op deze donderdagmiddag, de 13e augustus. Ik heb net nog eventjes snel zitten kijken. Hij was hier ook woensdag 29 januari 2020, maar dat was vlieg de tijd.
3: Och, ja.
2: En ik zeg net tegen Marcel Hensma, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Dat we niet zo heel veel veranderd zijn eigenlijk. Behalve dan dat we nu wat zomerse gekleed zijn, dat het gewoon bloedheet is en toen niet.
4: Ja.
2: Maar je bent er nog steeds, we zijn er nog steeds. En je gaat een bijzondere voorstelling geven in Flevoland overmorgen. Ja. En dat doe je eigenlijk voor het eerst hier in onze provincie.

0: 10 verschillende karakters. En het is een soort one-man comedy speelfilm van 1,5 uur.
1: Er komt ook zo'n type à la Peter Gillis in voorbij dan? Is dat een gigant die het overneemt? Of?
0: Nou, het is een consultancybureau die daar een hele grote rol in heeft. Bureau Horizon.
1: Oh, ja.
0: En die vinden het park onvoldoende toekomstbestendig, zoals ze dat dan zeggen. Ja.
2: Ja, want je staat op een camping en er is iemand die wil die plek eigenlijk opkopen van jou.
0: Nou ja, dat is iets
2: zo begint het.
0: Ja, dat is iets wat je heel veel ziet overal in Nederland. Worden op dit moment, sinds een paar jaar al, kleine campings opgekocht. De eigenaar krijgt een zak met een paar miljoen aangeboden. De bewoners die daar soms al 30 jaar zitten, krijgen een brief 1 september schoon opleveren. En er komen allemaal huisjes op.
1: Chalets noemen ze dat.
0: Hè? Chalets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Hè? Want ik weet dat John Buisman, ook acteur, die staat in Rotterdam vlakbij, ook op zo'n camping, waar dat precies hetzelfde speelt. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
0: Ja.
2: Die hebben ze met z'n allen natuurlijk hard gemaakt. Kassa bij BNNVARA heeft de aandacht aan bezet. Ja. En uiteindelijk mogen zij blijven.
0: Ja.
2: Dus, hè?
0: Nou ja, daar is mijn voorstelling ook een pleidooi voor. In Groningen is hetzelfde gebeurd met de camping. Dat ze uiteindelijk mochten blijven. Toen had Europarks die camping al gekocht. En de bewoners zeiden, we kopen het terug. Dat is gelukt. Dus mijn voorstelling is ook een pleidooi eigenlijk om je met elkaar te verenigen en je uit te spreken en je niet daarbij neer te leggen.
2: Hm.
0: Maar het gaat eigenlijk over iets veel groters. Het gaat ook over van wie is onze ruimte, van wie is ons uitzicht op de sterren, van wie is de lucht. Hè? In Nederland is de meeste lucht van John de Mol, want die heeft de meeste zenders.
1: De meeste zendtijd.
0: Ja. Ja. Dus daar gaat het ook over. En dat is de filosofische kant van het verhaal, maar het is ook vooral heel erg entertainend. En veel Hollandstalige muziek, er zit een zendpiraat in.
1: Oh.
0: Radio Roelof, ja, luisteraars, hier op de 100.2 FM, heeft een vader wat klots aan je ballen. Van dat soort dingen zitten er ook in.
1: Ja. Dus is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden dan, dit soort dingen allemaal?
0: Nou ja, weet je.
1: Of is dat gewoon wat wij denken dat het daar gebeurt?
0: Ja, het is ook een beetje mijn fantasie samen met de schrijver Nathan Vecht. Ja. Maar zo'n Radio Roelof, het gaat wel over de vraag van wie is de lucht? Ja, en die zendpiraten, die moesten allemaal de lucht uit.
1: Maar nog steeds,
0: En nog steeds.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en dat zeggen ze onder het mom van veiligheid. Maar ja, het is, dat als een piraat een hele sterke zender heeft, is het inderdaad ook onverantwoord. Maar de meeste piraten is best wel oké.
2: Okay. Ja, tuurlijk. Ja.
0: En er hangt een hele cultuur van vast van muziek die mensen prachtig vinden en die op Hilversum nooit gedraaid wordt, weet je
1: wel? Nou, werd, hè? Want tegenwoordig is het heel erg in om juist dat soort muziek te... Nou, met een bepaalde gradatie.
0: Ja, maar echt piratenmuziek zo. Maar die vind je dus wel in mijn voorstelling.
1: Daar heb ik natuurlijk FM voor.
2: Wij hebben een kleine trailer van een minuutje maar. Het is misschien wel leuk om daar eventjes naar te kijken en te luisteren.
0: Yes.
2: Ja?
3: Ik heb de laatste tijd een angstig gevoel.
4: Handsome, zul jij niet vergeten om af en toe even om je heen te kijken, jongen?
5: Ik hoor bij jou heel veel ik. Is dat een ik-land of is dat wij-land?
6: Dat wil toch iedereen?
4: Waar is de mion? Kom ze een graf kopen?
6: Nou, ik was er niet van plan om dood te gaan jellen.
5: Oh. Gaan jullie bungalows plaatsen op Eldorado? Ja of nee?
6: Wel nooit. Met zijn poot van Eldorado, alsjeblieft.
5: Tijd voor de revolutie. Voorwaarts!
2: Het ziet eruit als een heel zwaar stuk eigenlijk. Als je het
0: dat komt
2: ziet,
0: dat het een donkere achtergrond is.
2: Ja. Ja. Maar er staat erbij van de lachen als bij André van Duin en met de humor.
0: Ja,
2: dat
0: is het lastig met dat toneelbeeld. Van, ja, dat is op Schokland niet, want daar hebben we heel mooie
2: ja.
0: Maar het is, mensen in het theater, er wordt ontzettend veel gelachen in de zaal. Het is eerder cabaret, dan het is eigenlijk geen toneel. Het is eigenlijk gewoon cabaret, maar met iets meer verhaal erin.
1: Ik vind die ene zin fantastisch gevonden. Is het ik-land of is het wij-land?
0: Ja, dat is een Sjoukje, dat is een Friese politica. Een beetje zo'n soort Lucia Kobi.
2: Oh ja.
0: En die zweept mij dan op om in opstand te komen.
2: Ja. Maar waar kwam het idee vandaan om deze setting te kiezen? Om 10 personages te spelen?
0: Ik vind het heel leuk om dat in mijn eentje te doen. Om zo'n soort one-man speelfilm te maken. En ik vond een camping de perfecte metafoor voor wat er in de wereld aan de hand is. Met die landjepikpolitiek.
2: Ja. Ja.
0: Dat we steeds meer zien dat de commercie dingen afneemt die van ons allemaal zijn. Dat gebeurt allemaal over onze hoofden heen. En zoals ik net al zei, lichtmasten of windmasten, molens, zonneparken. En hoe verpak je dat nou in een verhaal? Toen dacht ik, een camping.
2: Ja.
0: Trump, landjepolitiek, Groenland. Het zit allemaal aan.

0: eigenlijk in die ene camping.
1: Ja. En het is best wel bijzonder, want jij bent, vertelde je me net, zelf heb je met theaters gebeld van mag ik langskomen? Het is niet een impresariaat die erachter zit die jouw voorstelling verkoopt.
0: Nu wel, maar vorig jaar niet. Vorig jaar niet. Ik heb het vorig jaar gemaakt, een beetje uit... ik was gevraagd, net als in de provincie Flevoland, daar wilden ze willen meer toeristen trekken.
1: Ja.
0: Maar hoe doe je dat? Nou, dat had Groningen ook. Toen is er een bureau ingehuurd uit Brabant, die kwam adviseren. En ze gingen Groningse creatievelingen interviewen, wat hun idee was. Dus ik werd geïnterviewd en ik zei, je moet het lekker zo laten, die leegte, die is fantastisch. Nou, uiteindelijk kwam er een rapport waar mijn naam mede onder stond. En er waren drie conclusies, van leegte is hartstikke mooi. Conclusie 2 was, maar er moeten wel wat vakantieparkjes bij. Conclusie 3 was, eigenlijk moeten de grote vakantieparken en een attractiepark voor 500.000 mensen per jaar. En toen dacht ik, zo gaat dat dus. Een paar mensen spreken ze, er wordt een rapport gemaakt, dat wordt door de overheid overgenomen en de gewone mensen hebben er niks over te zeggen.
1: Nee, zo werkt dat.
0: En toen dacht ik, hier ga ik een voorstelling over maken. Dus die heb ik heel snel gemaakt. Toen heb ik, een theater moet je altijd een jaar op voorhand bellen, van ik ga iets maken.
1: Ja.
0: Maar ik heb gewoon 20 theaters gebeld van, hebben jullie plek? Kan ik spelen? Ja, kom maar, dan en dan. En toen ben ik gaan spelen en het liep als een tierenlier. Ik had vorig jaar iets van 10.000 bezoekers bijna in de zaal. En toen dacht ik, dit is iets om volgend jaar te hernemen.
1: Ja.
0: Dus nu ga ik hem spelen. En ik begin dus hier op Schokland, zaterdagavond. Hele kleine plekjes, een paar campingtjes. En uiteindelijk speel ik ook in theaters als De Lamar in Amsterdam. En Orpheus in Apeldoorn. En door het hele land, in Schouwburgen.
2: Werkt overal het Groningse accent? Of waarom in het Gronings?
0: Nou ja, dat is gewoon mijn taal waar ik vandaan kom. Als ik met mijn ouders praat, dan praat ik zo, zeg maar. Dan slik ik de boel in.
2: Ja.
0: Dan voel ik me in thuis.
2: Ja, maar er kunnen soms ook wel eens mensen een beetje kriegelig worden van, er moet weer een accentje tegenaan.
0: Ja, maar goed, dat is mijn eigen accent. En, zo is dat gegroeid met mijn solovoorstellingen. En,
2: sommige woorden klinken ook lekkerder in, met een accent, hè?
0: Ja, maar ik speel 10 karakters, dus er zit ook iemand uit Papendrecht in. Ja. Dus ik heb allerlei accenten in die voorstelling. En mensen, hun oor gaat er heel snel naar staan. Dus dat ligt Gronings, want je kunt, als ik zo praat, dan kun je me toch prima verstaan.
2: Ja hoor.
0: Nou, zo is die hele voorstelling, dus dat is prima te verstaan.
1: Ja. Het is ook wel leuk op die scènefoto die wij nu zien. Mensen die tv kijken, zien dat, die radio luisteren, die zien dat niet. Daarom beschrijven we het even. Je zit daar inderdaad aan een campingtafeltje met een fles ook daarop. En die fles hebben we hier ook in de studio staan. Want jij maakt tegenwoordig, dat zou je misschien bij jou niet verwachten, Marcel, maar je eigen frisdrank.
0: Ja, nou dat komt rechtstreeks voort uit deze voorstelling die ik vorig jaar heb gemaakt. Het leek mij leuk om bij de voorstelling limonade met prik te schenken. Dus ik ben naar de firma Hooghout gegaan. Vroeger liet ik shotjes Hooghout naar mijn voorstelling.
1: Van de jenever, is dat toch?
0: Jenever.
1: Ja.
0: Maar ik wilde geen alcohol meer promoten. Dus ging ik naar Hooghout en die hebben ook limonades. Ik zei, kun je jullie limo in een flesje doen met prikwater? En dan bestel ik 5.000 flesjes bij jullie. En dan ga ik dat bij die voorstelling na die tijd drinken met mensen. En is goed. Een dag later bellen ze op. We willen samen optrekken. Ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en aan hun marketingdirecteur. En met z'n drieën gingen wij een alcoholvrije sprits ontwikkelen. Terwijl we bezig waren, werd Hooghout overgenomen door een Franse drankengigant die mijn sprits niet meer wilde maken.
1: Oh.
0: En toen heb ik tegen die receptenmaker en die marketingdirector gezegd van, zullen we met z'n drieën een bedrijf beginnen? En dat hebben we gedaan. Dat was in november. In januari hebben we een pand gehuurd. In februari waren we actief. En inmiddels liggen we 40 Jumbo's. Sligo, Haan. Ik mag geen namen noemen op de radio.
2: Nou, dat heb je met maar, nog een keer gedaan.
0: Ja, maar dat was voor de uitzending. Ja. Dus in heel veel supermarkten. En vooral natuurlijk in Groningen. En het grappige is, vorig jaar stond ik op mijn poster met een fles Ranja van die vorige fabrikant.
1: Dat was helemaal raak eigenlijk.
0: Dat was helemaal raak, ja. Ja, precies. Zo'n fles die je hoog houdt.
1: Ja, ja, ja.
0: En, maar goed, ze zijn weg uit Groningen. Ze zitten in Frankrijk.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, weg met die fles. En ik heb mijn eigen fles nu op de poster.
1: Maar je hebt één smaak?
0: Nee, wij hebben drie smaken. Wij hebben een alcoholvrije glühwein ook. Op basis, dat heet kwast. En we hebben een sprits die overal in Groningen al op de terrassen wordt geschonken. Die hebben we in blik. En dat is het enige wat we niet in Groningen afvullen, maar dat vullen we af hier in Lelystad.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dus het heeft nog een Flevolandse tintje ook.
0: Ja, ja,
1: maar deze flessen dus niet?
0: Deze flessen niet. Nee, die vullen we zelf af.
1: Oké, maar je werkt ook echt zelf mee?
0: Ja, ik werk af en toe echt zelf mee.
1: Maar waar haal je de tijd van? Je vertelde net dat je een nieuwe Netflix-serie gaat... Mocht dat bekend worden trouwens? Is
0: dat ja, dat mag bekend
1: worden. Van Paula van Oest, hè? Ja. Niet de minste ook natuurlijk. Ja. Oscar-winnares zelfs.
0: Ja.
1: Van Antonia. Wat voor soort serie wordt dat? Is daar al meer over bekend?
0: Het is een psychologische thriller met Hadewig Minnies in de hoofdrol.
1: Ja, Ruben van der Meer zit er ook in, zag ik. Ja. En Sophie van Winden, Fokker in Ouwekerk. Oké, dus een thriller die verschijnt volgend jaar
0: ergens, denk ik.
1: Oké, dus daar ben je nu druk mee aan het draaien. Je hebt die fabriek met je frisdrank. Je toert door het land.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dat klinkt...
0: Dit zijn de drukste weken van het jaar nu.
2: Ja, ja. Lekker bezig.
0: Ja. Ja.
2: Maar dan krijg je natuurlijk ook automatisch de vraag... wat vind je het leukst om te doen dan?
0: Nou, ik zie het allemaal als één verhaal. Weet je, het zijn allemaal verschillende takken van het verhaal.
2: Ja.
0: En dat vind ik zo leuk. En ik doe heel veel zelf. Dus mijn marketing, degene die de marketing, de reclame voor mijn voorstelling deed... die heeft een baan gekregen. Ja, dan ga ik niet zeggen, ja... Dus nou ja, en ik kon niemand krijgen, dus dan ga ik het zelf maar doen.
2: Ja.
0: Weet je, en dan ga je zelf bellen. En ook dat vind ik leuk.
1: Maar wat is je ambitie dan met zo'n frisdrank bijvoorbeeld? Wil je dan dat landelijk uitzetten of wil je dat dat een soort nieuwe Coca-Cola wordt?
0: Onze ambitie voor dit jaar is in 80% van de Groningse keukens op het aanrecht staan.
1: Oké. Okay.
0: En dan landelijk uitrollen. En wij liggen nu inmiddels al best wel in wat boerderijwinkels door heel Nederland heen. En... onze winterkwast, zo noemen we dat, de kwast. Dat is die alcoholvrije glühwein, daar verwacht ik heel veel van. Die hebben we het afgelopen jaar al bij FC Groningen in het stadion geschonken. En we hebben bijvoorbeeld ook een reine klauwen siroop.
1: Oh ja, dat is een
0: maar die noemen wij niet reine klauwen, die noemen wij fijne klauwen.
1: Oh ja.
0: We maken het van een andere pruim. En toen dacht ik, hey, fijne klauwen, FC. De kleuren van FC Groningen zijn groen, de limonade is groen. Ik dacht, dan noemen we hem spritsen maar FC. Dus, en dat vind ik dan leuk, weet je wel. Om zo
2: dat is leuk bezig zijn.
1: Dat is leuk bezig, ja.
0: Dus het is eigenlijk allemaal onderdeel van hetzelfde verhaal.
1: Maar wat maakt dit dan even, zonder dat daar heel veel reclame wordt, maar er zijn zoveel frisdrank op de markt. Waarom zou
2: en heel veel siropen, want het is een
0: waar wij uniek in zijn, wij maken het.
1: Het is toch echt, je kan het zo drinken, toch?
0: Ja, nee, siroop. Waar wij uniek in zijn, is dat wij het maken van echte schillen. Wij schillen alles zelf. Dus... En alleen maar suiker en water. Er zit helemaal geen troep in.
1: Oh.
0: Het enige kleurstof is hier van safloer. Dat is een plantje. En voor de rest zit er niks in.
1: Hmm.
0: En wij gebruiken de suiker als conserveringsmiddel. Nou, je ziet overal iedereen is op suikervrij overgegaan.
1: Ja.
0: Onder het mom van dat het gezonder is. Maar dat weten we helemaal niet. Maar
1: want je lichaam denkt nog steeds door die suikervervangers... Ja. Dat het lichaam suiker tot zich
0: heeft. Exact.
1: Ja, precies.
0: Maar het is gewoon puur een kostending. Want... Suiker, daar moet je heel veel tax op betalen. En dat hoef je niet op al die kunstmatige zoetstoffen.
1: Oh.
0: En daarom gaan al die grote bedrijven over op zoetstoffen.
1: Aspartame en dat soort dingen.
0: Ja, wij betalen zelf. Wij moeten 72 cent belasting per fles afdragen. Omdat dit een ingedikt product is aan suiker. Maar ja, wij geloven wel in dat een veel rondere smaak heeft.
1: Mm.
0: En veel lekkerder is dan die kunstmatige zoetstoffen. Hier proef je dat ronde. Dit is lobbig. Mm. Dat is heel lekker. Nou, en als je... Ja, dus daar geloven wij in.
2: Hm. Alleen als die ijs en ijskoud is.
0: Ja, je moet hem met ijsblokjes doen. Dat is heerlijk. En
1: dat was Jägermeister, toch? Bestaat dat nog steeds, hè?
2: Ik weet het niet.
1: Dat zijn de drankjes die mijn opa dronk, weet je wel.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, Marcel, leuk natuurlijk allemaal. Theater Het Voorhuis, ik heb net eventjes gecheckt. Zaterdag van 8 tot 11. Het is een lange voorstelling.
0: Nee, dat hebben ze neergezet. Nee, het is binnen anderhalf uur.
2: Dat weet jij nog niet, maar...
0: Binnen anderhalf uur kan je weer aan een lekker drankje. Het is een kleine anderhalf uur. En het is, ik geloof om 8 uur.
1: Ja, het is om 8 uur begint het. Er zijn nog wat kaarten, zie ik ook. Via de site van theater-voorhuis met uy.nl. Marcel Hensma, en waar kom je dan daarna nog? Ga je het hele seizoen hier mee spelen?
0: Ja, dit is de enige in Flevoland. En ik speel deze voorstelling tot kerst door het hele land.
1: Goed. Nou, en die serie op Netflix volgend jaar. Dus voorlopig zijn we nog niet van Marcel Hensma af. Gelukkig. Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen.
0: Dit is Flevoland.
4: Next stop, Monnikendamstraat.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
7: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
6: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
8: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
6: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De kinderkliniek in Almere biedt gespecialiseerde medische en psychologische zorg aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Al 10 jaar heeft de kliniek nauwe banden met een kinderziekenhuis in Sri Lanka.
2: En de kliniek is daar betrokken bij een ontwikkelingsproject voor kinderen met diabetes. In het najaar reist opnieuw een team af richting Sri Lanka. Nou, daar gaan we over praten met Karin Strikker en Ineke Bos van de kinderkliniek. Ze zijn bij ons in de studio in Lelystad, in Nederland dus, niet in Sri Lanka. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jullie zijn beide al wel vaker naar Sri Lanka geweest. En jij, Ineke, die gaat er ook weer heen. Dat ga je doen in oktober. Kun je ons eens vertellen wat er dan gebeurt op zo'n reis?
3: Op zo'n reis dan werken we samen met het kinderziekenhuis in Peradeniya van Sri Lanka. We werken samen met het team daar, met de artsen en verpleegkundigen. En we geven voorlichting, educatiedagen voor kinderen met diabetes en hun ouders. En ook workshops voor artsen en verpleegkundigen.
1: En jullie werken nu al 10 jaar samen, hè, met het kinderziekenhuis.
3: Klopt.
1: Hoe is dat eigenlijk ooit gekomen?
3: Ja, dat is heel mooi ontstaan. In 2015 ben ik daar voor het eerst naartoe gegaan. En toen waren de kinderen bij een volwassen arts onder behandeling in het Candy Hospital. Dus helemaal nog niet in het kinderziekenhuis.
1: Ben je beroepsmatig daar naartoe gegaan? Of was dat toevallig op vakantie?
3: Nou, in opdracht van de kinderkliniek. Om te kijken of we daar een project konden gaan opstarten. En toen mocht ik daar meewerken. Nou, dat was schrijnend, die hele situatie. Dat kun je niet voorstellen.
1: Nou, leg het eens uit. Wat trof je daar?
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen. En je had daar een grote open vlakte zonder ramen. Waar iedereen zat uren te wachten op een afspraak met de dokter. En had je meerdere kleine bureautjes staan. En na al die uren konden ze dan bij hun dokter terecht. 10 minuten staan naast zo'n klein tafeltje. Dus dat was echt niet te geloven.
1: En wat dacht je bij jezelf?
3: Dat er heel hard hulp van ons nodig was. Ja. En dat hebben we toen besproken met het hoofd van de endocrinologieafdeling. En die had al een hele lijst gemaakt wat we zouden kunnen betekenen. En het jaar daarop gingen de kinderen over naar het kinderziekenhuis. En die kwamen onder behandeling van een kinderendocrinoloog. Dus toen is de samenwerking ontstaan met het kinderziekenhuis.
2: Ja, dus het was best wel schrikken wat je aantrof daar 10 jaar geleden. Maar ja. Als je daar nu dan naartoe gaat in het najaar, tref je dan al heel wat anders aan dan toen?
3: Zeker, er heeft echt een mooie ontwikkeling plaatsgevonden. Alhoewel er soms ook weer een terugval is. Als ik denk aan in het begin kregen de kinderen een handje vol naaltjes mee. Lange naaltjes. En daar moesten ze maanden mee doen. Terwijl als je bedenkt dat kinderen meerdere keren op een dag moeten prikken. Moesten ze elke keer hetzelfde naaltje gebruiken. Ze hadden geen glucosemeter. Konden hun eigen glucosewaarde niet meten. En ze hadden echt wat wij ouderwetse insuline noemen. Dat hadden ze. Of er zijn perioden zelfs geweest dat er een tekort aan insuline was. Nou, als je nu kijkt, dan is langzamerhand is daar echt wel verbetering in gekomen. Hoewel er nog steeds tekorten zijn. Maar je ziet echt verbetering in insulinesoorten al. En ook in materialen. En in het team.
1: En jullie werken nu dus 10 jaar samen, hè, met het kinderziekenhuis. Dat gaat dan over diabetes bij kinderen. Waarom juist die ziekte, Karin?
4: Ja, diabetes is een onwijze impactvolle ziekte. Dus een ziekte waar je ook nooit beter van wordt. Dus op het moment dat je type 1 diabetes hebt. Ja, en eigenlijk kan Ineke dat nog beter uitleggen. Want zij is de inhoudelijke expert voor diabetes. Maar je komt er nooit vanaf. En dat betekent dat je dagelijks je insulinewaardes moet bijhouden. Bloedglucose moet spuiten. Dan zie je de verschillen. Want dan leven wij in een heel welvarend land. Wij hebben een zorgverzekering. Wij kunnen materialen en medicatie gewoon ophalen bij de apotheek. En in een land als Sri Lanka kan dat niet.
2: Ja.
4: Dus je bent afhankelijk van de middelen die er zijn. En dan moet je maar zo goed mogelijk je ziekte kunnen managen.
2: En de situatie is gelukkig al wat verbeterd. Dankzij de hulp van de kinderkliniek in Almere. Maar weet je, Karin, waarom er eigenlijk specifiek voor Sri Lanka is gekozen? Om daar de mensen te helpen?
4: Nou, omdat wij al contacten hadden met Sri Lanka. Dus daar is het zaadje geplant. En dus vanuit het idee, vanuit de kinderkliniek. We leven in een welvarend land. Hoe kunnen we ook onze kennis en expertise naar een land brengen waar het nog minder ontwikkeld is. Of, en heel erg nodig is. En toen zijn we dus gaan exploreren in Sri Lanka, waar Ineke net over vertelde in 2015. Van kunnen we een samenwerking opzetten en kunnen we daar iets extra's betekenen?
2: Ja, en zo geschieden. En het afgelopen jaar is er een kamertje bijgekomen, Ineke, in dat kinderziekenhuis daar voor de behandeling van diabetes. Maar wat betekent dat nou voor zo'n plek dat er één extra kamertje bij is gekomen?
3: Superveel. Er was altijd één klein kamertje, zo'n smal klein kamertje. En daar zaten drie dokters. En de deur stond vaak open naar een overvolle wachtkamer. En in dat kleine kamertje komt dan zo'n kind en de ouders erbij. Die staan daar bij dat kleine bureautje. En dat is het. Dus nul privacy. En dat is een grote verbetering als je er een plekje bij krijgt om de kinderen en ouders te kunnen zien.
4: Ja, want dus je moet je eigenlijk voorstellen, een kamer van 2,5 bij 3 meter. Waar drie artsen hun spreekuur houden. Iedere arts heeft een kind en twee ouders aan zijn tafel. Tel maar op. Dan sta je met 12 mensen in zo'n kamertje. Nou, in de kinderkliniek hebben we daar één arts werkzaam zijn. En die een gezin ontvangt. Dus een extra kamer is voor de ouders en kinderen meer privacy en meer ruimte. Maar ook voor de professionals erkenning. Ook erkenning voor het werk wat zij doen. Omdat zij in het ziekenhuis dus wat extra ruimte krijgen.
1: En hoe kijken ze tegen jullie aan?
4: Het is heel erg gestoeld op samenwerking. Mm-hmm. Dus het is niet van, ze kijken naar ons op. Of op het moment dat wij daar zijn, zijn we één team. En hebben we één missie. Willen we die kinderen helpen. En er een feestje van maken.
2: Ja, en dat gaat dus weer gebeuren, want je gaat er weer heen in oktober, Ineke. Maar eind september is er een speciale lunch eigenlijk in de kliniek. De Sri Lankaans lunchcafé. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
4: Nou, wat er ook een belangrijk doel was, dus het doel van dit project is kennis naar een ander land brengen. Maar ook met elkaar, als collega's binnen de kinderkliniek, elkaar vinden, een stuk saamhorigheid. Dus zo'n lunchcafé betekent ook dat we met elkaar onze schouders eronder zetten. En op een andere manier met elkaar samenwerken. Normaal is het professioneel en nu is het voor een heel mooi doel. En dat betekent dat we als medewerkers eten maken, bereiden. En dat dan in lunchtijd wordt aangeboden. En dat je daar zelf een bijdrage voor kan geven. Iedereen moet lunchen op een werkdag. Dus dat doen we dan met elkaar in het Sri Lanka lunchcafé. Dus dan toveren we de wachtkamer om in een café. Mm-hmm. En daar lunchen medewerkers, maar ook ouders zijn welkom. Relaties, de kinderen.
2: Zijn er dan ook nog wat lokale gerechtjes uit Sri Lanka overgekomen?
4: Ja, dat doen wij wel. Ja. Dat zorgen wij wel.
1: Wat is dat dan?
3: Veel curry's.
1: Curry's. Ja. Oh, ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Behalve de volgende dag.
4: Ja.
3: Nou, jullie zijn welkom.
2: Nou, we gaan het proberen. Wil je meer weten over dit project of een bijdrage leveren? Ga dan naar kinderkliniek.nl. Mag ik jullie bedanken. Karin Strikker en Ineke Bos van de Kinderkliniek in Almere. En Ineke, veel succes de komende reis ook natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan het hebben over Big Tech. En dat doen we met Karin de Witte van de Consument. Toch, Karin? Ja, ik heb hier een heel klein plaatje. Ik zal hem even goed zetten. Mirjam de Witte.
2: Ja, dit moet wel goed gaan, anders hang ik gewoon...
1: Zullen we even overnieuw beginnen? Okay, want we moeten straks nog knippen voor de website.
3: Ja, we beginnen even opnieuw, ja. Mirjam.
1: Mirjam de Witte van de Consumentenbond, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, we gaan het met jou hebben over Big Tech. Want er zijn heel veel mensen die willen weg bij Big Tech. Kun je eerst eens uitleggen wat Big Tech precies is?
2: Big Tech zijn eigenlijk die hele grote techbedrijven uit Amerika, zoals Google, Microsoft en Meta. En die hebben heel veel macht en heel veel data van ons in handen. En daarom zijn er een hoop mensen die denken, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij weg.
3: Ja, dat kun je wel denken. Maar ja, dan is de volgende stap natuurlijk, ga het maar eens doen, want ze zijn heel groot.
2: Ja, klopt. Ze zijn heel groot. Ze hebben ook bijna alles in handen. En heel veel mensen zitten er ook bij. En daardoor is het behoorlijk moeilijk om er van over te stappen. Maar niet bij alles onmogelijk. Want overstappen bijvoorbeeld op een andere chat-app of een andere browser of een andere zoekmachine, navigatie, dat is op zich best wel makkelijk. Makkelijk omdat je dan geen data hoeft mee te verhuizen. Want dan wordt het vaak wel wat lastiger, voor bijvoorbeeld met je mail of met de cloud. Maar bijvoorbeeld voor videovergaderen is er Jitsi Meet of Proton Meet. En dat zijn wel diensten waarbij je makkelijker overstapt dan bij andere diensten.
1: Ja, het is wel allemaal ingewikkeld.
2: Nu al.
1: Ja, waarom kunnen we niet? Ja, blijf dan gewoon bij Google, hè? Lekker makkelijk.
2: Ja, dat is het ook. Het is ook natuurlijk geavanceerder dan de alternatieven die er zijn. De Europese bedrijven proberen het wel om iets te maken, maar het werkt dan minder makkelijk. Of er zitten veel minder mensen bij. Dus het is ook uit gemak dat je dan graag bij Google blijft. Je kunt er ook niet helemaal van loskomen. Dat is ook nog zo'n lastig iets. Want veel besturingssystemen van bijvoorbeeld de computer en de smartphone zijn van Big Tech. Want iedereen gebruikt bijna Windows van Microsoft of Mac van Apple. En als het gaat om de telefoon, de Android van Google of de iOS van Apple. Ja, dus die moet daar ook altijd weer een online account voor aanmaken. Dat is weer gekoppeld aan andere diensten. Dus je merkt al, je zit een beetje vast erin. Ook als het gaat om mobiel betalen. Dat is ook iets wat heel gewoon is geworden nu. Dan zit je vast aan Google of aan Apple. Want daar betaal je eigenlijk mee. Dus ja. En Apple zegt de gegevens niet te bewaren, maar Google is er best wel vaag over. En daarom willen we eigenlijk dat banken stoppen met Google Pay. En daar zit het hem gewoon in al die data, al die informatie over, die ze over je hebben. Wat doen ze daarmee naar bijvoorbeeld adverteerders of anderen?
3: Ja, maar dan is er natuurlijk wel een volgend probleem. Bijvoorbeeld bij WhatsApp. Stel, ik bedenk om WhatsApp te gaan verwijderen, maar dan wil ik Rob een berichtje sturen. Die heeft nog wel WhatsApp, maar ja, dan kan ik hem daar niet meer op bereiken. Dus je moet ook nog eens je collega's en je vrienden en familieleden.
1: In het begin van het internet, zal ik je vertellen, hadden we ICQ. Dat was ook een soort WhatsApp. En dan kon je ook elkaar berichtjes sturen. Maar dat bestaat niet meer.
3: Nee, jammer. Dan zit je met WhatsApp. Maar ja, dan ben je soms nog wel de enige die het dan wil verwijderen.
2: Klopt. Ja, klopt. Dat is ook echt heel erg lastig. Het goede nieuws is wel dat er al 2 miljoen Nederlanders op het privacyvriendelijke alternatief zitten. Dat is Signal. Je hoeft natuurlijk ook niet helemaal over. Je kunt het naast elkaar gebruiken. Maar ik sprak ook al iemand die zei, ja, en ik heb dan toch de ene, geef ik dan meer aandacht dan de andere. Of dan denk ik, waar heb ik dit nou gezegd? Tegen wie? En het wordt er wel lastiger van.
1: En dat Signal, dat is dan niet geen Big Tech?
2: Nee, dat is een privacyvriendelijk alternatief. Dus dat houdt jouw privacy dus wel in de gaten.
1: Maar volgens mij zijn al die grote bedrijven begonnen met zo, wij beschermen je privacy en dan worden ze groter en dan gaat die privacy weer overboord.
2: Ja, dat zie je inderdaad vaak. Signal belooft wel dat dat niet het geval is. Maar ik begrijp jouw scepsis, want zo is Facebook ook begonnen. En nu is er niet heel veel meer geheim van wat jij allemaal op Facebook en op Instagram en ook dus WhatsApp, want dat is allemaal van Meta, wat je daar doet. Dat wordt gewoon allemaal verkocht, jouw data, aan adverteerders, zodat ze jou allemaal de beste reclame kunnen voorschotelen. Ik snap het dat je het zegt, maar ja, we moeten toch wat? Ja. Laten we ook een beetje positief blijven, Rob.
3: Nou ja, ik zat vanochtend even die consumentengidsen door te bladeren. En er was een heel artikel hieraan gewijd met feiten en fabels over Big Tech. Heb je nog even zo'n fabeltje voor ons?
2: Nou ja, dat het duur zou zijn. Dat denken ook een hoop mensen. Maar nou, dat klopt echt niet. Of nou ja, vaak klopt het niet. Laat ik het genuanceerd zeggen. Want bijvoorbeeld voor een andere browser of een zoekmachine of een videovergaderdienst, daar zijn gewoon gratis alternatieven voor. Maar voor mail en cloudopslag betaal je vaak wel. Meestal €5 tot €15 per maand. Maar ja, de cloudopslag bij Big Tech is boven de eerste 5 tot 15 gig, ook niet gratis. En dan betaal je met je data. Dus die kijken dan toch naar wat er allemaal daar gebeurt en hoe ze jou kunnen manipuleren. Dus privacy kost gewoon geld.
1: Mirjam, we praten nu al een minuut of 7 met elkaar. Ik ben er nog steeds niet uit. Kun je in een paar zinnen zeggen wat ik nou moet?
2: Wat je nou moet? Nou weet je, probeer het gewoon. Ga met een of ander systeem waar je mee werkt. Misschien met de navigatie of misschien met je vergaderdienst of met je browser. Probeer eens een andere. Of met je zoekmachine. Probeer een keertje DuckDuckGo in plaats van Google. En kijk hoe dat gaat. En voel je dan ook gelijk wat vrijer van Big Tech.
1: Goed, duidelijk verhaal. En meer informatie natuurlijk op jullie website consumentenbond.nl. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Geen groot podium en duizenden mensen, maar gewoon een achtertuin in Zeewolde. Deze zomer wil de stichting Zomertuinsessies daar kleine, intieme concerten organiseren. Met zo'n 20 bezoekers en lokale muzikanten.
2: En de initiatiefnemer hiervan is Mark Nijenhuis. Hij is bij ons. Goedemiddag, Mark.
3: Hey, goedemiddag.
2: En hoe is dat idee nou ontstaan om concerten te gaan organiseren in iemands achtertuin?
3: Ja, het idee bestaat natuurlijk al heel lang. En dan hebben we het over gluren bij de buren.
2: Oh ja.
3: En daar samen met een collega, een zanger, muzikant, deed ik dat in Harderwijk. En dat was zo leuk en zo gezellig en zo sfeervol en zo'n succes. Gaf ons zoveel energie. Maar ja, dat hebben we niet in Zeewolde.
1: Dus je bent zelf ook muzikant?
3: Sorry?
1: Je bent zelf dus ook muzikant?
3: Ja, zeker.
1: Wat doe je dan in de tuin?
3: In dat geval speel ik meestal wel gitaar. Ja, zeg maar in de basis gitaar. Er zijn ook wel settings waar ik wat uitgebreider kan uitpakken. En dan neem ik ook wel gewoon een digitale piano mee. En er zijn wel settings geweest dat ik en elektrische gitaar en basgitaar en percussie meenam. En dan ook met een loopstation die dingen kon loopen. Dus dan krijg je een soort gestapeld effect. Een geloopte. Dan kun je zeg maar een complete compositie opbouwen door verschillende instrumenten in te spelen. Maar dat zou ik niet in zo'n achtertuin doen snel. Dan wordt het toch vooral heel
1: bezig. Dan gaan de buren klagen.
3: Nou ja, het is nogal veel spul wat je mee moet slepen en aan moet sluiten. En in zo'n achtertuin heb je daar niet altijd de gelegenheid en de ruimte voor. Dus, en ik denk gewoon ook voor de setting is het gewoon veel leuker. Gewoon lekker een akoestische gitaar. Twee stemmen die leuk op elkaar zijn afgestemd. Wat harmonieën. Mm-hmm. Wat duetten.
2: Ja, want dat is ook wel intiem, hè? Want hoeveel mensen passen er in een achtertuin? 20 misschien, als je een redelijke tuin hebt?
3: Ja, lijkt me ook. 15, 20.
1: En dat is leuk om daarvoor te spelen?
3: Ja, dat is erg leuk. En omdat die mensen komen er ook voor, weet je wel? En er is een groot verschil, heb ik gemerkt, tussen spelen in een setting waar mensen toevallig zijn en waar dan toevallig muziek is. En dan merk je gewoon dat die attentiewaarde is veel lager. Mensen denken, oh, die kijken een keer. En ze geven ze een keer een duimpje, want we spelen bijvoorbeeld ook, dat is ook een initiatief wat ik begonnen was, in de aanloophaven van Zeewolde in de Belvedere. Dus een soort muziekkoepeltje. Mm-hmm. Nou, dat doen we dit deze zomer ook voor het eerst. En dan merk je toch ook dat mensen die varen er langs, die kijken een keer, geven ze een duimpje of roepen een verzoeknummer of zo. Maar het is anders dan dat mensen specifiek voor die muziek komen en daar met aandacht naar gaan zitten luisteren.
2: Ja, bij iemand in de tuin.
3: Bij iemand in de tuin.
2: Bijvoorbeeld bij jou in de achtertuin, neem ik aan.
3: Dat zou zomaar kunnen.

0: Dus het wordt weer wat sneller donker. En dan, het lijkt me gewoon erg leuk om die manier een stukje verbinding te brengen tussen muzikanten in Zeewolde. Want die hebben we, muzikanten en zangers. En de Zeewoldenaren natuurlijk. En daar een stukje synergie, een stukje verbinding in aan te brengen. Ja, dat is eigenlijk het idee.
1: Nu vertelden wij dat het deze zomer eigenlijk het liefst al moet gebeuren natuurlijk. Maar het is al de helft van augustus is gebroken.
0: Het idee was eerder geboren en bleef toen eigenlijk even iets te lang stil liggen. Door allerlei redenen, je weet hoe dat gaat. En toen ineens dacht ik, als ik een pilot weer wil opstarten deze zomer, dan moet ik nu wel acteren. Nou, dat lukt, want we hebben drie tuinen nu inmiddels. Drie mensen hebben zich aangemeld als host. Eigenlijk vijf, maar die andere twee is weer een iets andere setting.
2: Vertel dan,
0: bijvoorbeeld in een complex voor senioren in Zeewolde. Okay. Die hebben ons benaderd en die wilden dan specifiek voor de bewoners iets organiseren. En dat zou dan in september. Dus we hebben al een datum voor geprikt. En misschien zelfs voor de kerst. Dus dat is leuk. Daar ben ik toevallig vanmiddag even wezen praten. Er was nog iemand buiten het dorp en die had iets over een verjaardag. En of we daar ook konden muziek komen maken. Maar heel concreet voor de zomertuinsessies hebben we drie tuinen. Of drie hosts die zich aangemeld hebben in een tuin. Dus we kunnen van start.
2: En dan luisteren we dus. Maar het heeft het ook meer contact misschien? Dat soort dingen?
0: Ja. Als dit een succes blijkt te zijn, kun je natuurlijk daar allerlei concepten aanhangen die tot verbinding voor verbinding zorgen. Mm-hmm. En heel grappig, ik was aan het zeilen. Ik heb net een rondje Flevoland gemaakt met de zeilboot. Ik legde hier in Zeewolde bij het strandje bij de hurkende man aan. En er zaten, twee dames met twee hondjes en we hadden wat oogcontact. Dus ik sprak ze even aan. Bleek Italiaanse dames te zijn. En bleek ook nog dat zij eigenlijk precies hetzelfde doet. Heel toevallig.
2: Ja.
0: Ook inderdaad optreden samen met iemand. Maar dan niet Italiaans liedje zingen. En zij combineert het bijvoorbeeld met poëzie.
2: Wat toevallig dat je dat dan net tegenkomt.
0: Ja, bizar.
1: Had zo moeten zijn.
0: En ze had ook nog nagenoeg dezelfde gitaar van hetzelfde merk als ik. Dat je denkt, oké. dit voelt heel bizar. Het was een leuke ontmoeting. Het was een gouden momentje. We hebben de ondergaande zon. Ik heb nog filmpjes gemaakt. En we zaten om en om te zingen. We hebben samen Gente di Mare gezongen in het Italiaans.
2: Zoek hem even op, dat is een rijm.
0: En dat was erg leuk. Ja. Dat zijn van die momenten dat je denkt, je bedenkt het niet, maar het gebeurt wel.
1: Inmiddels drie mensen die zich hebben aangemeld, hè, om hun tuinen beschikbaar te stellen voor zo'n concert. Maar zijn er ook muzikanten te vinden die in zo'n intieme setting willen spelen? Ja. Want dat is wel spannend natuurlijk,
0: zeker.
1: Hè, al die kopjes.
0: Ja, zeker. Er zijn een aantal mensen in een kringetje die op verschillende gelegenheden, of tijdens verschillende gelegenheden in Zeewolde wil zingen. En er is iemand, zoals daar is, een Rob Emmens. En er zijn de dames Anita en Astrid, die gaan onder de naam The Crystals. Nou, ik zing samen met Rob. En we noemen ons Off the Blend. En onlangs met Gluren bij de Buren noemden we ons Dalehouse Rock. Omdat dat in de achternaam van Rob zit.
1: Ga je met Rob?
2: Nee, andere
0: Rob uit Zeewolde.
2: Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden nou eigenlijk?
0: Volgende week woensdag is de eerste al.
2: En waar vinden we dan waar dat is? Want je hebt geen website of zo.
0: Nee, dat moeten we nog even uitvinden. Want het is natuurlijk vrij, zoals we dat in de Oud-Holland zetten, komt op skakken. maar goed, dus daar moeten we nog even de kanalen. Maar goed, we hebben Digiborden, we hebben Zeewolde Puur. Dus we hebben verschillende websites. We hebben
2: Omroep natuurlijk Flevoland.
0: Zeewolde Actueel. Omroep Flevoland, kijk. Ik moet even een kanaal vinden, Facebookpagina, Instagram.
2: Okay.
0: Waar we dat even communiceren in welke tuin dat nou daadwerkelijk plaatsvindt.
2: Nou, als je het aan ons doorgeeft, dan zetten we het ook nog even straks bij op onze gemiste pagina.
0: Okay.
2: Dus dat komt allemaal goed.
0: Nou, super.
2: En de volgende keer dat je hier bent, moet je ook maar even wat zingen dan met Rob.
0: Oh, dat lijkt me heel leuk. dan moet je me nog een keer uitnodigen. En dan, we hebben iets van 600 nummers waar we uit kunnen pikken. En we vinden het ook altijd leuk om verzoeknummers te doen. En soms pakt dat heel goed uit. Soms ook iets minder goed. Als ze dan ergens halverwege ineens in de nummers struikelen door een raar akkoord of een gekke verhoging of zo. Maar we vinden het wel erg leuk om die uitdaging aan te gaan. Van, nou, kom maar eens op met je verzoeknummer. Anders Rob denkt van die kan ik wel zingen. Nou, meestal kan ik hem dan wel spelen.
2: Oké.
0: En dat levert altijd verrassende situaties op.

0: We weten nog niet. Ja, volgende week woensdag dus ergens. De zomertuinsessies.
1: Zomertuinsessies.
0: Ja, ga naar onze website en dan proberen wij op onze gemistpagina te laten weten wanneer het nou en waar het is en zo. En hoe je kan opgeven. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, laten we gelijk maar met het goede nieuws beginnen. In Flevoland zijn eigenlijk heel weinig funderingsproblemen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik ga de tournee aftrappen hier. Ik begin op kleine plekjes. Ik ga op een prachtig plekje staan. Dat is in de tuin van Schokland.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, al buiten het ziekenhuis stonden mensen in hele lange rijen. Door de politie werden ze geleid om al naar het ziekenhuis in te kunnen.
0: Dit is Flevoland.
4: Next stop, Monnikendamstraat.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
7: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
6: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een echte tropische avond in de provincie met flink wat ruimte voor de zon en enkele hoge wolkenvelden. Het is nog lang warm met 30 graden of meer en rond zonsondergang ligt de temperatuur nog op een aangename 25 tot 28 graden. Hierbij staat er maar weinig wind uit een zuidoostelijke richting. Onder invloed van windstille condities en heldere perioden koelt het vannacht af naar een graadje of 16 en dat is een prima temperatuur om lekker te slapen. Morgen wordt het een zeer hete dag in de provincie waarin het 35 graden kan worden. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon en zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de middag en avond steekt er wel een verkoelende wind op vanuit het noordwesten.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor...